0: stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Woensdag 5 augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Ja, iets minder warm, maar toch nog altijd warm. En vooral weer een droge dag. En die enkele regenbui, die gaat de dijken niet helpen.
3: Nee, dat klopt. En die dijken die lopen gevaar door die droogte. Daar gaan we dan weer over praten met het waterschap.
2: Oldenzaal is niet blij met de titel weigergemeente. Maar de oppositie in de gemeenteraad snapte de minister van Asiel wel.
3: En het centrum van Tubbergen is nu 1 grote zandbak waar paden in draven en springen.
2: Het weer, het verkeer, zomer in Overijssel en heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons bij... Beginnen we met een basgitaar en de Soul Sister. This is the way to your heart. Yeah.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze woensdagmorgen, de 5e augustus, Benjamin, op deze woensdagmorgen komt er een eind aan het hitteplan.
1: Zo is het. Die loopt om 8 uur deze ochtend af, dat meldt het RIVM. Het was sinds 29 juli actief in onder andere Overijssel en sinds 3 augustus in het hele land. Het was de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan werd geactiveerd. Ja, dat plan is natuurlijk bedoeld om mensen die kwetsbare groepen verzorgen bewust te maken van de hitte. Op dagen dat het hitteplan van kracht is, raadt het RIVM aan genoeg te drinken, ruimtes koel te houden en buitenactiviteiten gedurende de middag te mijden. Voor vandaag hanteert het KNMI nog wel een code geel voor de hitte. Het voorspelt weer een warme dag. In de dagen na vandaag zakt de temperatuur gelukkig wel iets verder.
0: Ja, en wie wilde niet een stukje zwembad in huis hebben? Nou, ik niet. Of het moet het zwembad zelf zijn. Dat wil ik wel in huis hebben. Maar het voormalige Enschedese zwembad Aquadroom wordt geveild. Niet het zwembad, het gebouw, maar wel allerlei spullen uit het Aquadroom.
2: We komen voor de bureaus kijken en de stoelen, bureaustoelen, want we hebben zelf nog geen thuiswerkplek echt heel goed kunnen maken.
3: Ja, het is wel grappig om door zo'n oud zwembad te lopen en dat je allemaal oude kleedhokjes ziet waar je zelf ook al een keer bent geweest. Het hele oude zwembad staat hier dus helemaal te koop. Dus dat is wel grappig om te zien. Ze hebben ook van die muurfeuns en zo die je dan kunt kopen. Nou, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan, maar het is wel grappig dat het allemaal verkocht wordt.
0: Een muurfeun. Ja, nou, dan kun je ook je hoofd onderhouden. Dat is altijd wel. Ja, daar zijn ze ook voor, denk ik, waarschijnlijk. Aquadroom is gesloten omdat er een nieuw zwembad is gekomen in Enschede, te Diekman. En bieden op al die spullen kan tot en met vanavond.
1: Zo is het. Het wereldberoemde restaurant Noma in Kopenhagen gaat vandaag weer open. Het restaurant werd 2 jaar geleden gesloten nadat de chefkok René Redzepi was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn personeel. Hij zou de medewerkers fysiek en mentaal mishandelen. Noma werd tot die tijd gezien als het beste restaurant ter wereld. Nu gaat het weer open met een nieuwe chefkok, Pablo Soto. Noma gaat iedere maand een ander menu brengen voor een introductieprijs van €602.
0: Even lunchen.
1: De oud-chefkok werkte trouwens nog steeds. Hij krijgt een kleinere rol en gaat zich bezighouden met insecten, zeewier, pulvruchten, schimmels en technologie.
0: Ja, €600 voor een couvertje.
1: En heb je nog honger, denk ik, als je de deur uitloopt?
0: Nou, dat weet ik. Oh, ook bij de libraaien. Ik ken dit natuurlijk uit Zwolle. Ja. Waar je ook een jaar van tevoren moet reserveren. Die maken het qua prijs niet zo bont. Maar ook wel. Ben je ook wel een paar €100 kwijt.
1: Ja, ik heb dat gevoel altijd. Dat je dan nog met honger de deur uitgaat. Maar volgens mij valt dat wel
0: mee. Ik heb er zelf nog nooit gegeten. Maar familie en kennis van mij wel. En nee, die komt volstrekt voldaan naar buiten. En dronken. Als je het wijnpakket erbij neemt.
1: Ja, dan zit je snel vol. Ja.
0: Libraaien komen natuurlijk ook mensen heinde en ver voor naar Zwolle toe. En Noma kwamen echt mensen uit de hele wereld naar Kopenhagen speciaal voor. Omdat het was ook een schok in de culinaire wereld toen het werd gesloten. Afijn. Schok in de turnwereld. Nou ja, schokje. Komen we zo op. Nederlandse turnvrouwen geven namelijk vandaag een online persconferentie. Bedoeld om vooruit te kijken naar het EK van 13 tot en met 16 augustus in Zagreb. Dat schokje werd veroorzaakt door Sanne Wevers uit Oldenzaal. Zij zit namelijk bij de selectie met 34 jaar. En dat is voor turnsters natuurlijk ontzettend oud. Ja. Ik denk, je bent nog helemaal hartstikke jong. Maar voor turnsters is dat natuurlijk wel een behoorlijke leeftijd. Ze maakte haar rentree op internationaal niveau. Haalde Olympisch goud al op de Spelen van 2016 in Rio. Wevers kwam tijdens de laatste Olympische Spelen in Parijs trouwens ook nog in actie. En kondigde in april van dit jaar haar comeback aan. Met NK in juni en de EK-kwalificaties in juli keerde ze terug op nationaal niveau. En nu binnenkort dus op internationaal niveau.
1: Ja, is toch knap, hè, op zo'n leeftijd. Wat je zegt, dan ben je op zo'n leeftijd toch al oud. Hè, als je dan topsport.
0: En dan gaat ze toch gewoon de balk weer op.
1: Ja, dus dat gaan we allemaal in de gaten houden. Dan ander sport. Na de tijdrit van de gisteren gaan de rensters in de Tour de France Femme in de 5e etappe van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. 140 kilometer door een heuvelachtig landschap.
0: Op 5 augustus 1930 werd Neil Armstrong geboren. Nou vermelden wij hier nooit geboortedagen eigenlijk. Maar dit is toch echt de enige mens die als eerste een voet op de maan zette.
4: I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, die historische woorden werden volgens mij door 600 miljoen mensen destijds.
1: Zo.
0: gevolgd en gehoord en gezien. Small step for man, a giant leap for mankind. Grote sprong voor de mensheid. Totaal was Armstrong 8 dagen, 14 uur, 12 minuten en 30 seconden in de ruimte. Hij overleed op 25 augustus 2012 aan de complicaties van een hartoperatie.
1: Ja, dan doen we er nog een sterfdag bij. Want bijna net zo beroemd was actrice Marilyn Monroe. Norma Jean Mortensen was modelactrice en zangeres. En destijds het sekssymbool in Amerika. Ze overleed helaas op 5 augustus 1962 onder verdachte omstandigheden.
0: Ja, het is nooit helemaal opgehelderd hoe ze dood. En ze zou een relatie hebben met de toenmalig president Kennedy. Bijzondere vrouw en bijzonder om te zien.
1: Ja, blijft wel interessant, hè, zulke verhalen.
0: Absoluut. Nou, deze twee die waren het vermelden wel waard, toch?
1: Uitzondering.

0: Tina Turner en de titelsong van Mad Max 3, als ik het goed heb. We don't need... Ja, hè?
1: Dat zou best eens kunnen.
0: Ja. Het is in ieder geval een van de Mad Max films. Volgens mij Beyond Thunderdome, als ik het mij nog goed herinner.
1: Jij zit helemaal in de films.
0: Ja, ik zit nu helemaal in de films, ja. We don't need another hero, hoorde je.
2: Het krantenoverzicht.
0: Die hebben we wel nodig, zoals de helden van de krantenbezorging. En zijn er weer actief geweest.
3: Ja, alle kranten zijn weer binnengekomen. Onder andere het AD heb ik er voor me liggen. En natuurlijk, de branden in Limburg gaan het in de kranten over stoplinies. En loofbomen moeten vuur tegenhouden. Er is een foto te zien van een shovel op de voorpagina van het AD. Die maakt een deel van de bodem in het bos bij Oostrum in Limburg vrij om een stoplinie te maken. Die moet het vuur tegenhouden in het gebied waar sinds maandag een natuurbrand woedt. Experts pleiten ook voor meer bomenvariatie, want in een gemengd loofbos verspreidt vuur zich minder snel. Een paar bladzijden verder dan gaat het ook weer over de brand. Natuurbrand te lijf met vuurzweep en motorzaag. Vorige week stonden ze nog in de Pyreneeën te blussen. Nu houdt het team van Hands Crew het vuur tegen in Limburg. Van Noord-Spanje naar Noord-Limburg. Van de rotsachtige Pyreneeën naar de bosgrond in Oostrum. Het decor is een wereld van verschil, maar het doel is hetzelfde. Namelijk een natuurbrand bestrijden. En daar is niemand zo bedreven als de mannen en vrouwen van de Hands Crew. En nog eventjes over die brand, want ook Twente heeft geholpen bij de brand in Oostrum. In delen van onze provincie is gisteren ook een brandlucht. Is gisteren over een brandlucht gesproken, afkomstig van die natuurbrand die dus woedt in Noord-Limburg. Dat meldt de veiligheidsregio. De rook trok richting het noorden en bij de grote natuurbrand zijn de Overijsselse brandweerkorpsen aan het werk met manschappen en materieel uit Nijverdal, Rijssen, Den Ham, Dedemsvaat en Raalte.
0: Kijk aan, en de laatste nieuws daarover, die natuurbrandbestrijding is nog in volle gang en is gegaan afgelopen nacht zoals gehoopt is, laten de woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het blijft binnen de zogeheten stoplijnen, de brand is nog niet onder controle, maar heeft zich ook niet verder uitgebreid.
3: Nee.
0: Foto's daarvan in alle kranten, ook voor op de Volkskrant. We zien een Chinook helikopter, die je weet wel, met twee van die rotorbladen, die een nieuwe zak met water aan het volladen is, boven een meertje waar op de aanlegstijger of waar op een stijger een meneer staat te vissen. Hij houdt zijn hand voor het gezicht voor het opwaaiende waterstof natuurlijk. Samen met zijn familie, vrouw en twee kinderen zitten zij op die loop. Op die stijger en op de achtergrond of daarboven hangt er dan die helikopter. Het is een mooie foto. Blushelikopters vliegen af en aan om de bosbrand te beheersen. Dat is de kop bij het artikel. Verderop in het artikel twee pagina's lang over Nederlandse brandweermensen die in Spanje hebben geholpen. Daar zit ook onze landelijke coördinator natuurbrandbestrijding uit Borne bij.
1: Edwin Kok.
0: Precies. Hier wordt een andere brandweerman geïnterviewd. Je voelt de windvlagen die het vuur verder aanwakkeren. Dat is de kop erbij. Hoe bestrijd je heftige bosbrand. Nederlandse brandweerman Christian van den Berg was met 19 collega's in Catalonië om ervaring op te doen met het oog op het groeiende brandgevaar in Nederland.
3: Ja,
0: droogte, en dat blijkt maar weer dat dat nodig is.
3: Inderdaad, de hitte, de droogte, de warmte. Daarover gaat het gedeeltelijk ook wel in Tubantia. Want oproep aan het Rijk, overweeg sluizen in de IJssel. Het vervoer over water in Twente staat onder druk door extreme droogte. Volgens wat mensen van het Twentse havenbedrijf Port of Twente moet het Rijk naar ingrijpende maatregelen kijken om de toekomst van de binnenvaart veilig te stellen. Sluiting van het Twentekanaal sinds 25 juli maakt duidelijk dat het vervoer over water kwetsbaar is door de klimaatverandering. Om bedrijven enthousiast te houden voor deze duurzame manier van transport moet Den Haag flinke ingrepen onderzoeken die tot nog toe als onhaalbaar werden afgewezen. Port of Twente die noemen het bouwen van de sluizen in de IJssel als een van de maatregelen. Dat soort ideeën heeft het vroeger nooit gehaald, maar ze moeten weer op de agenda. Sluizen in de IJssel werden om het geld afgewezen, maar het niet kunnen varen veroorzaakt ook enorme financiële schade.
0: Ja, maar goed, dan praat je wel over bedragen en behoorlijke waterbouwkundige werken. Mocht je sluizen in de IJssel in een rivier gaan willen zetten.
1: Zegt dat wel, ja.
0: Ik weet niet of dat wel haalbaar is. Maar goed, daar heb ik weer geen verstand van. Nee. Het is ook de opening van NRC. Dat gaat ook over de droogte. De droogtemonitor staat erboven. Unieke maatregelen om de droogte. De voorraad en kwaliteit van het water nemen af. De verzilting dreigt, hoorden wij gisteren ook van iemand van Rijkswaterstaat. De droogtemonitor geeft daar een beeld van. De droogtemonitor spreekt van een feitelijk watertekort. Het op één na hoogste niveau. Nederland bevindt zich in een uitzonderlijke situatie van langdurige droogte. Watermanagers noopt het tot het nemen van unieke maatregelen. Zoals dus de sluiting al van het Twentekanaal verderop in de krant gaan lezen we dat voor het eerst ook de sluizen dichtgaan in het waterrijke Westen. Code zwart is daar ingegaan in het Hoogheemraadschap van Delfland.
3: Ja. Zometeen
0: ik lees het dat die vannacht. Woensdagnacht gaan die sluizen
3: dicht. Oh ja. Goeie correctie.
0: Dat nog aan.
3: Ik heb zometeen nog even een nieuwsje over Marco Borsato.
0: Ja.
3: Oh. Maar eerst even over Hellendoorn. Want hetzelfde nieuws ging gisteren ook al over de gemeente Oldenzaal. In Tubantia staat Hellendoorn, quote, wij zijn absoluut geen weigergemeente. Verbaasd, geïrriteerd zelfs. Dat is de reactie in Hellendoorn nu zo onverwachts door het Rijk worden neergezet als weigergemeente. Terwijl ze er al jaren bezig zijn uitvoering te geven aan de spreidingswet. Een brief van het ministerie van Asiel en Migratie is in Hellendoorn verkeerd gevallen. In totaal 24 gemeenten zijn nu onder actief toezicht van het Rijk geplaatst. Onder andere dus ook Oldenzaal. Daar gaan we het na achten nog even over hebben.
0: Ja, van Oldenzaal een soort gelijke reactie. Niet blij met die term weigergemeente, maar er al wel jaren over doen om tot iets te komen. Maar goed, ze geven ook een deel de schuld aan het COA.
3: Zo is het.
0: Maar er zijn ook andere meningen over, dus die gaan we ook later horen.
3: Zeker, daar gaan we meer aandacht aan schenken zometeen.
0: Nou, doe nog maar dat leuke ding dan.
3: Nieuwsje over Marco Borsato.
0: Ja, ik weet niet of dat leuk is.
3: Ja, jawel. Nou, op zich wel. Hij gaat weer optreden. Precies vijf jaar...
0: Dat zeg ik. Ik weet niet of dat speciaal
3: voor veel mensen misschien wel, voor veel mensen misschien ook niet. Precies vijf jaar nadat hij van het toneel verdwenen staat, Marco Borsato in januari 2027 weer op een groot concertpodium. Privé kent de geheime plannen voor hoe de comeback van de Nederlands succesvolste zanger eruit komt te zien. Gekozen is voor een terugkeer bij de vrienden van Amstel Live.
0: Oh.
3: Ja, dus ja. Dat wordt wel een groot feest, denk ik.
0: Ja, dat is geen kritisch publiek.
3: Nee.
0: Zullen we nou maar zeggen. Nou, wie weet, zijn vast ook mensen blij mee.
3: Precies.
0: Lijkt mij wel. Wat een mooi nummertje. Uit het Frans. Of is het eigenlijk wel Frans? Ja, het is Frans. Maar het heet Butterfly. Op zijn Engels. Tu me dis.

0: Katrina and the Wave and Love Shine a Light. Hey, dan zou ik eigenlijk nu een penalty moeten
1: voor zometeen.
0: Ja, die is voor zometeen. Die bewaren we nog even. Ja. Nee, we zijn nu toegekomen aan. Toch net iets meer nadruk aan de introductie. Om iets over 6:30. Toegekomen aan het belangrijkste nieuws, dat krijg je van Benjamin.
2: De gemeente Oldenzaal wil niet bestempeld worden als weigergemeente. De gemeente vangt nog altijd geen asielzoekers op, maar dat heeft volgens de verantwoordelijke wethouder te maken dat er geen geschikte locatie is voor een asielzoekerscentrum. Een eerder plan voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers ging op het laatste moment niet door, omdat het COA zich terugtrok. Intussen is Oldenzaal onder actief toezicht geplaatst door asielminister Van den Brink. Dat betekent dat het Rijk in gesprek wil met de gemeente. Ook de gemeente Dinkeland en Hellendoorn staan onder actief toezicht. Een vrouw van 36 uit Nijverdal blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een beschieting van een appartement in Hengelo. Bij het incident in april van dit jaar raakte niemand gewond. Justitie vermoedt dat het incident te maken heeft met de drugswereld. Op de telefoon van de vrouw is volgens het Openbaar Ministerie een dreigend WhatsApp-bericht gevonden dat kort voor de schietpartij werd verstuurd. De vrouw zegt dat ze door een cocaïneverslaving de weg kwijt was. De rechtbank laat haar voorlopig dus niet vrij. De volgende zitting is begin oktober. Er is gisteravond brand uitgebroken in een bedrijfshal in Weerselo. Bij de brand kwam zwarte rook vrij die in de wijde omgeving zichtbaar was. Twee personen hadden rook ingeademd en was een ambulance voor hen opgeroepen, maar het is niet bekend of zij naar het ziekenhuis zijn gebracht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Omwonenden en voorbijgangers werd geadviseerd uit de rook te blijven. En 15 stadsomroepers uit Nederland, België en Duitsland hebben gisteren meegedaan aan een stadsomroepersconcours in het centrum van Rijssen. Het evenement maakte deel uit van de viering van 25 jaar gemeente Rijssen-Holten. Ondanks de hitte trokken de deelnemers in historische kleding luidroepend door de binnenstad.
0: Bellend.
3: Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort.
4: Ja, het is gewoon het oude beroep nog, hè. Wat ze vroeger deden over dat er een noodslachting was, boeren, burgers, buitenlui, er is een noodslachting en dergelijke. En dat is heerlijk om te doen, om dan dingen te roepen van deze tijd.
2: Nou, de overwinning ging naar Peter Vader, de stadsomroeper van Zwolle. Met het concours keerde een eeuwenoude traditie voor even terug in de straten van Rijssen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Zijn wij eigenlijk ook stadsomroepers?
2: Eigenlijk wel een beetje, hè?
0: Ja. Ja. Iedere ochtend doen wij dat weer.
2: Provincieomroepers.
0: Boeren, burgers en buitenlui, hoort wat het weer vandaag gaat worden. Margot Ribbering, goedemorgen.
5: Goedemorgen,
0: nou, Marcel. Stadsomroepster van dienst, weeromroepster van dienst.
5: Ja.
0: Vertel het maar, ik hoor bewolkte berichten. Petra uit Hellendoorn meldt half bewolkt nog wel 21 graden, want het was een warme nacht, hè?
5: Oh, nou ja, nou laten we het daar maar niet

0: over hebben. Ik moet vanmiddag even een
1: ik wil verder
0: niks
1: over je nacht weten, maar wel over de temperaturen vandaag. Ja.
0: Ja, het was echt weer een uitgesproken plaknacht. Als ik nu kijk naar de temperaturen, we zitten nu een beetje op het minimum van de dag, zie ik in Enschede bij het vliegveld 19,2. En dat is de laagste. Hè? Als ik verder kijk, dan zie ik ook temperaturen van 20, 21, 22 graden in Genemuiden. Dus het was weer een hele warme nacht vandaag. We zijn de warmte dus duidelijk nog niet kwijt. Gisteren was dat natuurlijk extreem warm. Hè? We hebben temperaturen dik in de 30's gehaald. 33,3 Heino, 33,4 in Enschede. Nou, vandaag wordt het gelukkig iets minder warm. We gaan naar 26 graden in de Kop en 28 graden in bijvoorbeeld Twente. En daardoor is het ietsjes minder warm dan gisteren. Met inderdaad, als we nu naar buiten kijken, behoorlijk wat bewolking. Ja. Het zijn allemaal restwolkjes die naar het noordoosten schuiven. Ze worden ook wat dunner. Dat wordt gemeld door Hans Rikhoff uit Enschede West. En op de meeste plaatsen blijft het droog. In de loop van de ochtend en middag komt de zon er ook wel een beetje bij. En zoals gezegd, iets minder hoge temperaturen. Dat heeft te maken met de wind uit het zuidwesten. Die wordt matig een beetje vlager van karakter en probeert die hele warme lucht richting Duitsland te duwen.
1: Ja, die restwolkjes zien we op de foto van Hilbert uit Frieseveen. Dit is een foto trouwens uit Hellendoorn. We zien die restwolkjes hangen boven het ochtendgloren. Yveske stuurt een bewolkte hemel in de buurt van Giethoorn bij een kanaaltje. Maar zij meldt dat er wel inderdaad dat lekkere windje staat. Ja. En dat belooft nog wat, schrijft ze, voor de dag der dagen. Dat is volgens mij een punterwedstrijd. Zeilpunterwedstrijd. Oh. Ja. Okay. Heel beroemd. Heel beroemd. Toch de 50ste keer is het volgens mij ook nog in Giethoorn. Die is vandaag. Ja, daar heb je met zo'n lompe punter wel een beetje wind bij nodig.
0: Inderdaad, ja. En die wind die is er vandaag ook, hè, uit het zuidwesten. Dat is op dit moment ook al. En op dit moment hebben we nog een zwak windje. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag, ja, dan wordt het echt wel een dikke windkracht 4. Misschien in Giethoorn wel af en toe een windkracht 5. Uit het zuidwesten tot westen. Dus wat dat betreft is het voor die wedstrijd. Ik weet het niet of het nou gunstig of ongunstig is, hoor. Als nou, je veel wind hebt.
1: Als je moet zeilen, is wind gunstig, toch?
0: Ja, met te veel ook weer niet, toch?
1: Ja, nou, beter dan helemaal niks. Dan moet je punteren namelijk, met zo'n stok.
0: Ja. Ik zal me er eens in verdiepen.
1: Dat lijkt mij verstandig, dan kun je mij vertellen straks. Maar goed, dankjewel. Dan weten we ongeveer wat ons te wachten staat vandaag.
0: Okay.
1: Over een uurtje gaan wij verder. Nu verder met de Kings. Dit is Lola.

0: Amar met zijn zomerhit Stem in je hart. Ja, lekker vrolijk toch?
1: Zeker.
0: Ook vandaag wordt het nog warm en blijft het vooral droog. Dus dat nodigt uit om te gaan zwemmen.
1: Zou je denken?
0: Zeker. We zijn met Zomer in Overijssel volgens mij in het openluchtbad in Zwolle.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja, zwemmen dat is natuurlijk fijn. Maar waar het droog is... Nou? Is in het zwembad in Enschede. Ja. Want na bijna 50 jaar is zwembad...
0: Geen gelukkige combinatie. Nee.
1: Na bijna 50 jaar is zwembad het Aquadroom in Enschede gesloten. Later dit jaar wordt het gebouw gesloopt. Maar eerst wordt vrijwel de complete inventaris geveld. Tot vanavond kunnen geïnteresseerden de spullen bekijken... voordat de online veiling sluit. Werkelijk alles uit het zwembad is te koop. Gisteren kwamen al veel mensen kijken.
2: Ja, eigenlijk het complete zwembadinventaris. Dat zijn zwemlijnen, dat zijn stoelen. Dat is een geluidsinstallatie met licht. Bureaustoelen, kantoorinventaris, lokkerkastjes en kleedhokjes. Dus ja, zo is er eigenlijk voor iedereen wel iets bij waar je ook iets mee kunt. Hele mooie overkapping, houten bankjes. Dus er is genoeg aanbod.
3: We komen voor de bureaus kijken en de stoelen, bureaustoelen, want we hebben zelf nog geen thuiswerkplek echt heel goed kunnen maken. En we zagen dat dit voorbij kwam, ook van een collega van mij had het doorgestuurd. Dus wij gaan kijken op de website en we wilden nu ook even kijken in het echt.
4: Ja, het is wel grappig om door zo'n oud zwembad te lopen en dat je allemaal oude kleedhokjes ziet waar je zelf ook al een keer bent geweest. Het hele oude zwembad staat hier dus helemaal te koop. Dus dat is wel grappig om te zien. Ze hebben ook van die muurfeuns en zo die je dan kunt kopen. Nou, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan, maar het is wel grappig dat het allemaal verkocht wordt.
3: Ik wil niet weten waar je dit kwijt kan eigenlijk.
2: Zo net waren het bijvoorbeeld mensen die zelf een klein zwembadje thuis hebben... en wat van de wandjes van de kleedhokjes willen gebruiken. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de spullen die hier worden aangeboden... ook weer circulair worden aangeboden. Dat ze niet naar de schroothoop gaan, om het zo maar te zeggen, naar de stort... En over het algemeen zien we toch dat heel veel kavels voor best een hoog bedrag ook weggaan. Maar het is altijd een verrassing wat er wordt geboden. Soms is het ook even een gelukje voor de koper.
4: We hebben nog heel veel om erover na te denken. Maar we gaan wel een bod doen, denk ik, op die bureaus. En dan kijken of we een mooie deal kunnen krijgen.
2: Morgen gaan we sluiten de veiling. En dan gaat de kavel naar de hoogste bieden. En dan wordt het de ochtend daarna, donderdagochtend, gegund, zo heet dat dan, door de gemeente. En dan is er nog een afgiftedag. En dan, een dikke week later kunnen de mensen de spullen en de kavels ophalen.
1: Ja, ze hadden het over verschillende spullen die te koop staan. Op oost.nl is dat ook te zien. Een compleet gezinskleedhok, daar is ook nog een foto van te zien. Die kun je dus ook gewoon kopen.
0: Ik wil wel een springplank. Ja, kamer, de 1 meter plank.
1: Ja, en dan zo
0: in je kamer.
1: En zo hoop je bed in.
0: En dat is, ja, en dan bij je bed. Ja,
1: ja, dat is leuk. Ja. Volgende week kunnen trouwens de hoogste bieders hun aanwinsten ophalen. Dus dan kunnen ze daadwerkelijk ook die spulletjes in hun slaapkamer zetten.
0: Spannend is altijd een veiling of je het dan hebt op het bod. Maar ik begrijp dus niet dat het een hoofdelijke veiling is... dat je daar dus zit in een zaal met een bordje.
1: Nee.
0: Je moet
1: nee.
0: Voor tevoren een bod uit.
1: Ja, je kan daar inderdaad rondlopen. Er was ook een online veiling, die is inmiddels gesloten. Maar je kan dus nog daar naartoe om die spulletjes te kopen.
0: Mooi! Heb je een stukje zwembad in huis alhoewel. Zo'n bureau is vooral functioneel. Niet veel met het zwembad te maken.
1: Ziet er wel grappig uit.
0: Ja, ik vraag me wel af... Uit het zwembad zijn ook nare ongelukken meegebeurd. Ja. Maar alles roest daar ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, door dat chloor en het water.
1: En al je spullen roesten in de slaapkamer. Daar ben ik ook niet vrolijk van.
0: Straks heb je net zo'n bureau gekocht. Is na een jaar weggeroest. Tja. Niks aan te doen. Kun je niks tegen doen. Nee. Je kunt fight the moonlight. Kan ook niet.

0: Three Degrees hoorde je om 7:05 op Radio Oost. En The Dirty Old Man. Straks na 7:00 gaan we praten over de dijken. Geen hoog water nu die de dijken belasten. En in gevaar brengen. Of bevers of ratten.
1: Ja.
0: Maar de droogte.
1: Ja, we hoorden het gisteren ook al. Toen spraken we met de Rijkswaterstaat natuurlijk. Die had het ook al over de droogte bij de dijken. Veel gevolgen voor die dijken vanwege de droogte. Gaan we het over hebben met de dijkwachter van het waterschap.
0: Ja, want als het gras te droog wordt, houdt het de dijken, het zand en de substantie niet meer bij elkaar. En dat kan natuurlijk gevolgen hebben. Slechte gevolgen hebben. Dus de dijken moeten ook op orde blijven. Een van de gevolgen van de droogte, en je hebt het gehoord, het blijft ook nog wel even droog. Iets minder zon vandaag, iets minder warmte vandaag, maar droog blijft het wel en dan toch nog 28 graden. Dus frisjes wordt het niet. Hopelijk de komende nacht wel. Kun je de ramen tegen elkaar openzetten. Hier is de London Beat en You Bring On The Sun. Oh.

0: Laatste nieuws in Overijssel. Oldenzaal wil niet bestempeld worden als weigergemeente. Dat de gemeente geen asielzoekers opvangt zou komen doordat er nog geen geschikte locatie is gevonden voor een AZC. Een vrouw van 36 uit Nijverdal blijft vastzitten op verdenking van een beschieting van een appartement in Hengelo. Bij het incident afgelopen april raakte niemand gewond. En ondanks de hitte deden gisteren tientallen kinderen mee aan de dikke bandenrace in Steenwijk. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
3: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
2: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
4: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller voor kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
2: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
5: En een enkel buitje kan er ook voorkomen. Maar die buitjes die helpen de dijken niet. Het blijft droog. En ook droogte is een gevaar voor de stabiliteit van de dijken. Gaan we zo over praten met het waterschap. Niet het hele waterschap, maar wel met één iemand van het waterschap. En we zijn in Tubbergen, want Tubbergen is veranderd, of was veranderd, in één grote zandbak.
6: Ja, Jumping Schreuder.
5: Ja, paarden, die lieten ze er ook nog in draven, in die zandbak. Midden in het centrum, bij de kerk. Dus ook de paarden deden een rondje rond de kerk. Muziek straks van Ruben Hillen en de Dire Straits.
7: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je woensdag is begonnen met de Dire Straits en Lady Rider.
1: Marcel Oosten.
0: 7:08 is het op deze woensdagochtend, de 5e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Het wordt iets minder warm vandaag, maar niet minder droog. Die paar regendruppels helpen de dijken echt niet. Daar gaan we straks over praten met het waterschap. En meer over de droogte en de warmte, want veiligheidsregio's die kunnen natuurbranden zo langzamerhand niet meer aan.
3: De veiligheidsregio's in Nederland zeggen dat de hulpdiensten meer natuurbranden tegelijkertijd, zoals die nu in Limburg, niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein in kunnen, dat meldt de NOS. De Veiligheidsraad, dat is het overlegorgaan van de 25 veiligheidsregio's in Nederland, geeft dat met zo'n grote brand als nu in Limburg en het risico in de andere regio's de grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar dus ook om andere brandweerauto's.
0: Ja, en om helemaal actueel te blijven. Er is net een natuurbrand gemeld in de buurt van Heino. Daar weten we nog niet veel van, Benjamin. Jij hebt wel een berichtje.
3: Ja, er is iets meer over bekend. Bosbrand op de Brinkweg in Heino. Dus deze ochtend een bosbrand gemeld over eventuele gewonden. En de omvang van de brand is nog niet bekend. De brand die brak vlak na 6:00 vanochtend uit. Met onder meer 5 tankautospuiten is de brandweer uitgerukt. Uit onder andere Nijverdal en Hellendoorn is de brandweer om hulp gevraagd.
0: Ja, het klinkt wel als groter, maar goed, zo gauw we daar meer over weten, dan hoor je daar natuurlijk gelijk ook meer over. Dan naar Oldenzaal. Oldenzaal is niet blij met de titel weigergemeente en wil niet worden aangemerkt als een gemeente die asielzoekers weigert op te vangen. Oldenzaal staat sinds deze week onder verscherpt toezicht van het kabinet, omdat het volgens de spreidingswet 158 mensen moet opvangen en dat niet doet. Maar Oldenzaal zegt dat best te willen doen, zegt de verantwoordelijk wethouder althans, Ruby Berger. Maar ze heeft daar tijd en overleg voor nodig.
4: Ik moet eerlijk zeggen, ik was erg verrast dat ze midden in de vakantie ons een trede hoger zetten. En het is niet bekend hoe het Rijk gaat handelen. Een wet is een wet en ik ben een wethouder. Dat is mijn werk. Maar ik kies er wel voor om dit in samenspraak met onze inwoners te doen.
0: En hier gaan we straks over praten, na 8:00.
3: De provincie Overijssel wil dat het Rijk de vrachtwagenheffing tijdelijk schrapt op 4 snelwegen tussen Twente en de havens van Kampen, Zwolle en Meppel. De oproep volgt op de afsluiting van het Twentekanaal bij de sluizen van Eefde. Bedrijven die normaal via de binnenvaart vervoeren zijn daardoor aangewezen op vrachtwagens. Volgens belangenorganisatie Twenteboord loopt de economische schade op tot maximaal €1 miljoen per dag.
0: En ook nog in het nieuws vandaag. Politie heeft in de eerste helft van dit jaar een record aantal meldingen ontvangen over nepagenten. Jazeker, die zijn er nog steeds en dus ook nog steeds meer. Kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Hoogste aantal ooit dat in een half jaar is geregistreerd. Vorig jaar ontving de politie bijna 13.000 meldingen van oplichters die zich voordeden als agent. En daarbij werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Ook in onze provincie zijn nepagenten actief en nog veel ook. Politie benadrukt dat agenten nooit zomaar aan de deur komen om waardevolle spullen mee te nemen.
5: Hoor je zo'n verhaal aan de telefoon? Hang dan meteen op. Komt er nou iemand bij je aan de deur met zo'n kletsverhaal? Doe dan meteen de deur dicht en bel met ons via 112. Dan hebben we namelijk wat meer kans om die oplichter hopelijk nog in de buurt aan te treffen.
0: Nepagenten doen zich bijvoorbeeld voor als wijkagent om zo dan het vertrouwen van de slachtoffers te winnen en op die manier spullen te stelen. Politie zet onder meer campagnes in om mensen te waarschuwen. En het is nog niet voorbij, dus meer meldingen dan ooit over die nepagent.
6: I've got

0: Ruben Hillen uit onze provincie zelf. Hij heeft iets gewonnen, toch?
1: De finale
0: van The Voice. 20 Seconds is zijn singeltje en we draaien hem regelmatig. 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Je hebt het gemerkt. Het is droog. En het blijft droog. Regen van enige omvang wordt pas volgende week verwacht. Niet alleen hier is het droog, maar ook in het Duits Mittelgebergte en de Alpen is het droog. Dus er komt weinig water deze kant op. En dat heeft gevolgen. Twente Kanaal is dicht. Deventer Haven is dicht. Er dreigen nog meer afsluitingen. Pontjes in Gelderland zijn uit de vaart. En het heeft ook gevolgen voor de dijken. Er zouden scheuren kunnen ontstaan en de gangen van bevers worden beter zichtbaar door de lage waterstand. Het waterschap Drentse Overijsselse Delta voert daarop dan extra controles uit. Johan Elshoff is dijkbeheerder van het waterschap en die gaat daar dus over. Meneer Elshoff, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, extra controles. Wat houdt dat in?
2: Ja, wat extra controles. Hier en daar zijn eigenlijk de bekende plekken waar we weten dat dijken eerder wat scheuren vertonen. Dus we houden even die plekken wat extra in de gaten.
0: Ja.
2: En dan gaat het vooral om wat kleiige dijken. Zandige dijken hebben we in principe geen scheuren, maar die zijn wel gort en gort droog.
0: Precies, daar komen we zo op. Maar even over zo'n controle. We houden het in de gaten. U gaat gewoon fysiek kijken?
2: Ja, we gaan gewoon fysiek kijken. We lopen buiten of de bekende plekken eigenlijk die we in eerdere jaren, droge jaren, ook al wel zagen. En kijken we of de omvang van de scheuren extreem wordt of dat het gewoon netjes binnen de perken blijft.
0: Ja, en dan zou je zeggen droge dijken, dat is goed nieuws, want dan staat er geen hoogwater en dan komt dat er ook niet door of onderdoor. Maar zo is het niet, hè?
2: Niet helemaal. Op het ogenblik geen hoog water. Dus is er voor ons even qua dijkbeheerder nog niet zo heel veel aan de hand. Maar de eerste beschermlaag op de dijk is die grasmat. Ja, en die grasmat die heeft het wel wat zwaarder. Omdat de dijken in het algemeen in het Nederlandse landschap als bergen erin liggen.
1: Nou ja, en wat als die al beschadigd wordt? Wat zijn dan de eerste gevolgen?
2: De eerste gevolgen, ik zeg dat de planten gaan uitvallen. Gras wat meer open plekken, wat meer kale plekken in de grasmat krijgt. Waardoor de sterkte van de dijk aan de buitenste laagje gewoon iets minder wordt.
0: Ja, en dat is gevaarlijk? Dat zou een dijk kunnen laten inzakken, doorbreken? Hoe noemt u dat?
2: Nee, het zal niet direct inzakken, maar gewoon golfslag. Mochten we weer ooit hoogwater krijgen, die kan wat eerder de grasmat beschadigen en de buitenste laag daardoor iets eerder aantasten.
0: Dus daar zit het gevaar.
2: Liever zo sterk mogelijk.
0: Ja, dus daar zit het gevaar als het water wel weer stijgt.
2: Ja, kijk, zolang het geen hoogwater is, hebben we de dijk, hoe gek gezegd als dijkbeheerder, de dijk even nog niet nodig. Maar op het moment dat het hoogwater is, dan moet hij wel weer zo goed mogelijk conditie hebben.
0: Ja. Heeft het consequenties ook bijvoorbeeld voor dijkgebruik? Want er zijn ook wel dijken waar wegen overheen lopen, of weggetjes, of fietspaden. Of moet je daar nog voorzichtig mee zijn?
2: Op het ogenblik, zover wij het kunnen bekijken, hoef je daar niet verder voorzichtig mee te zijn. Dijkgebruik op dit moment zal niets aan de wegen veranderen. We verwachten wel hier en daar door droogte scheuren. En zeer zeker in een gebied met wat meer veen, dat toch wat meer scheuren in wegen gaan ontstaan. En verzakkingen in wegen.
0: Ja, en als u dat nou constateert, is daar dan iets aan te doen?
2: De scheuren, daar kun je heel makkelijk wat aan doen.
0: Ja.
2: Dan zet
0: zand erin.
2: Afval op. Ja. Maar uiteindelijk, je kunt niet scheuren in grond en dijk niet zomaar heel makkelijk herstellen. En op het moment dat er echt grote scheuren zijn en je wilt dijk compleet voorzien van de nieuwe grasmat, dan moet je hem afgraven en dan heb je ook weer niks. Dus dan is het altijd kiezen tussen twee kwaden.
1: Loopt u nu toevallig ook op een dijk of had ik wel allemaal wind?
2: Ja, we lopen op dit moment ook op de dijk in de buurt van Herksen.
0: En hoe is
2: waar
0: daar?
2: In het verleden ook wel regelmatig schades te zien waren.
0: En nu?
2: En nu wel beperkte scheurvorming aanwezig, heel beperkt. Maar kleidijken die gaat natuurlijk altijd wat scheuren door droogte. En het is nu gewoon droog.
0: Ja, precies. U loopt op zo'n
2: dijk. En verder is het gras op het ogenblik. Normaal is het fris groen en je begint gewoon een beetje een grijs-groene waas hier bij Herksen te krijgen. De kleidijken blijven wat langer groen. Ben je op de vechtdijken, dat zijn echt zanddijken, die zijn gewoon goudgeel gebakken. Zou een bakker bijna jaloers worden.
0: Ja. Maar dat is niet de kleur die u wil zien. U wil vers en knisperend fris groen zien natuurlijk. U loopt over zijn dijk. Waar kijkt u nu dan naar? Kijkt u de constant naar uw voeten en waar u op loopt?
2: Ja, we kijken gewoon voor ons uit. Ik zeg, wat zie je? Hoe ligt hij erbij? Mocht je een scheur tegenkomen, dan kun je hem even meten hoe diep hij gaat. Hoe diep gaat hij de grond in? Blijft hij echt in de bovenste 30, 40 centimeter of gaat hij echt dieper terug?
0: U klinkt nog niet echt in paniek, maar ik neem aan dat dit wel een vrij unieke situatie is, toch?
2: Het is een vrij unieke situatie, al langere periode droog. Ja, en net zoals heel veel mensen smachten naar een klein buitje water voor hun tuin, misschien wel een iets groter buitje zelfs, zien wij dat ook wel graag in verschijnen weer.
0: Zou ook goed zijn voor de dijk, begrijp ik hieruit. Hoeveel kilometer dijk heeft u te beheren?
2: Totaal heeft het waterschap 220 kilometer primaire waterkering. Dus zijn de belangrijke grote dijken in ieder geval.
0: Ja.
2: En dat is waar de eerste aandacht altijd naar uitgaat.
1: Nou, hebben we nog een lekker stukje lopen dan.
2: Ja, maar dat hoeven we gelukkig niet alleen nog te doen. Maar we controleren dus ook niet alle dijken, wat ik al zeg, zanddijken, trainen die scheurvorming niet op. Die worden gewoon goudgeel. En is het geduld hebben tot wachten. Ergens in september weer begroen begint te worden.
0: Ja, wachten op de regen. Ja, zo is het. Zo is het. En u hoeft het allemaal niet alleen te lopen. Dus dat scheelt ook alweer. En we kunnen er nog luchtig over doen. Maar het moet ook niet al te lang meer droog blijven, begrijp ik.
2: Blijft het tot aan de kerstdagen droog. Dan hebben we tot aan de kerstdagen ook geen hoog water.
0: Nee, dat is dan ook weer zo. Ja, maar dan kun je ook niet schaatsen op de uiterwaarden. Dus dat is ook niks.
2: Ik zeg, dat heeft wel gevolgen voor de natuur. Ja. En ook voor de planten op het dijk. Waar ze nu nog gestopt zijn met groeien. En de energie nog een beetje in de wortels vasthouden. Zodat ze met een paar buitjes weer voldoende vocht krijgen. Weer lekker uit kunnen lopen. Kan het ook zover wezen dat de wortels van de planten ook doodgaan. Ja, en dan groeit het grasdrek niet weer terug.
0: Nee, en dan kom je, kruiden. Heb je over ernstige situatie al te spreken. Inderdaad, en kruiden, dit moet een diverse vegetatie zijn, meneer Elshoff. Nou, ik zet er wel een flesje water op dat het niet tot de kerst droog blijft, maar
2: dat durf ik ook al bijna te zeggen. Dus ik verwacht 1 september dat de boel weer groen begint te worden. Maar ja, dat is nog bijna 2 maanden.
0: Hopelijk houden de dijken het dan, Johan Elshoff. Loop ze vandaag over de dijk en hartelijk dank voor uw toelichting.
2: Dank u. Verder.

0: Creedence Clearwater Revival en The Bad Moon Rising. Springende paarden in het centrum van Tubbergen rond de kerk. Hoor je straks na 19:30 na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
2: Net 19:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: In Heino is een bosbrand uitgebroken. Over eventuele gewonden en de grootte van de brand is nog niets bekend. De brand ontstond vlak na 6:00 vanochtend. De brandweer is met onder meer 5 tankautospuiten uitgerukt. Uit onder andere Nijverdal en Hellendoorn is de brandweer om hulp gevraagd. Zodra meer bekend is over de brand, hoor je dat hier. Een man van 28 uit Hardenberg blijft voorlopig vastzitten op verdenking van poging tot doodslag op zijn partner. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij haar hebben gewurgd, mishandeld en met de dood hebben bedreigd. De verdachte ontkent de poging tot doodslag en zijn advocaat pleitte voor vrijlating. De rechtbank wees dat verzoek af. De rechters vinden dat de verdenking nog altijd ernstig genoeg is en laten de man daarom in voorlopige hechtenis. Over 7 weken gaat de zaak verder. In Hengelo is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer stond de auto zowel aan de voor- als achterzijde in brand. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en roept getuigen op om zich te melden. En ondanks de hitte van ruim 33 graden deden gisteren tientallen kinderen mee aan de dikke bandenrace in Steenwijk. Op loopfietsjes, driewielers en mountainbikes reden zij het parcours van het spektakel van Steenwijk. Het oudste profcriterium van Noord-Nederland.
4: Samuel, hoe ging het?
5: Goed.
4: Hoeveelste ben je geworden of heb je geen idee?
5: 8e of 6e.
4: Kopgroep kon je net niet bijhouden?
5: Nee.
4: Was het een zwaar parcours?
5: Ja.
4: Had je het meeste last van?
5: Van, ik was best wel uitgedroogd.
4: Gewoon door de warmte ook?
5: Ja.
4: En nu? Lekker ijsje?
5: Ja.
3: Gisteren ook veel profs aanwezig. Die waren in de avond aan de beurt. Onder andere Bauke Mollema was van de partij. Het was zijn laatste profkoers in Noord-Nederland. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dan voor doe je naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
6: Goedemorgen, Marcel.
2: Het is op dat moment gewoon donker geworden in Hengelo en grijs. Veel bewolking.
6: Ja. Sterker nog, ja. Er valt op sommige plaatsen een drupje regen.
2: Nou zeg.
6: Enschede West, ja. En als ik nu naar de Raden kijk, net ten zuiden van Oldenzaal. Dus er valt 1 buitje. Ik zeg 1, hè, want in de rest van de provincie is het gewoon hartstikke droog. Blijft het ook droog. Met wel die wolkenvelden op dit moment die van zuidwest naar noordoost over de provincie begeven. Dik zijn in Twente. Later komt natuurlijk ook de zon erbij. En de starttemperatuur is natuurlijk al erg hoog. We zitten op dit moment op zo'n 19,7 graden in Haaksbergen en 22,1 graden in Genebuiden. De temperaturen gaan niet zo hoog oplopen zoals gisteren. Geen 33 graden, maar we komen uit op 26 tot 28 graden. En dat komt omdat de wind op dit moment nog zwak uit het zuidwesten in de loop van de ochtend en middag flink gaat toenemen. Er gaat een beetje de bezem door de atmosfeer. Die wind die is ook vlageren van karakter en die verdrijft dan die kleffe hitte waar we afgelopen nacht nog wel in zaten.
2: Nou zeg, ik deed mijn raam open. Ik dacht, nou, volgens mij heeft dit geen zin.
6: Nee.
2: Nee, en dat had niet. Het ook niet, inderdaad. De dijkbeheerder staat ook niet te dansen, want het is maar 1 buitje. En vandaag dan iets minder extreem warm, maar nog altijd warm. Hoe ontwikkelt zich dat dan de komende dagen?
6: Ja, het wordt 2 dagen gelukkig een stuk minder warm. Vanmiddag dus 26 tot 28 graden. En ook vanmiddag, eind van de middag, zou met name het oosten van onze provincie kans maken op die enkele druppel op de gloeiende plaat. Dat is dan niet heel erg veel, maar ik wil het wel even gezegd hebbende. En dan vanavond en vannacht klaart het op. De temperaturen komende nacht zijn al een stuk beter dan afgelopen nacht. We gaan terug naar zo'n 14, 15 graden op de meeste plaatsen. En morgen wordt het slechts 22 tot 24 graden. Dus dat zijn heerlijke temperaturen. En het weer is een beetje Hollands zomerweer met zon en prachtige stapelwolken. Het is wat opener dan vandaag. Maar opvallend is weer de vlagerige wind uit een westelijke richting. En die wind die gaat in de loop van de ochtend en middag weer toenemen tot matige windkracht 4. Dat is vanmiddag ook het geval.

0: met uitschieters naar windkracht 5. Nou, vrijdag gaat het minder hard waaien. Is het ook nog lekker met 3, 24 graden. Maar in het weekend gaat de wind weer terug naar die zuidhoek. En dan wordt het weer warm. Op zondag wordt het weer 29 of 30 graden.
1: Echt? Gaan we die kant weer op? Nou.
0: Ja, we gaan weer die kant op. De zomer is nog niet voorbij.
1: Nee. Het is pas begin augustus, tenslotte.
0: Ja, zo is het.
1: Ik ben er wel een beetje klaar met die hitte, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar.
1: Ja. Wie niet? We zitten springen om regen, maar ook dat is niet in grote hoeveelheden in aantocht.
0: Nee. Het zijn echt maar verspreid een paar buitjes die we zien. Hè. Wellicht dat er maandag een keer een buitje gaat vallen, een onweersbui. Maar dat is dan zeer lokaal. Dat is geen einde aan de droogte.
1: Er is niets aan te doen. Dan doen we het er maar mee. Als straks het weer omslaat, dan verlangen we weer terug naar die zomer van 2026. Dankjewel. Tot over een uur spreken we elkaar nog een keer.
0: Tot zakjes.

0: Aha, werd er beroemd mee. Take on me.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor sport, 7:50. Nou, sport en folklore komen hier een beetje samen. Liefhebbers van de paardensport verzamelden zich gisteravond in Tebergen, want daar was namelijk het hoogtepunt van de Schreuder Masterclass. Evenement dat de paardensport dichter bij de mensen wil brengen, letterlijk. Want midden in het dorp wordt dan de piste voor de paarden opgebouwd. En dat doen ze al 25 jaar.
2: Het is eigenlijk als een grapje begonnen. Maar gelijk de eerste editie, dat was zo geslaagd. En nou, ja, het is gewoon een, zeg maar, is echt een top evenement geworden.
3: Ben Schreuder, jij bent van de organisatie. 25 jaar geleden zijn jullie dit begonnen. En nu is net jouw zoon geweest. Heeft hij gereden, Lars? Hoe ging het?
2: Ja, eigenlijk, ik vond het paard heel goed springen. Hij maakte een hele goede indruk. Hij sprong met macht over de hindernis en... Het lijkt ook wel dat Lars goed in vorm is. Dus hij is de laatste tijd sowieso goed in vorm. Dus hopen dat het vanavond ook goed eindigt.
3: Ja, zou hij een kansmaker zijn, denkt u?
2: Nou, okay. Hier zijn natuurlijk alle beste ruiters uit de buurt. Willem Greven, Hessel Hoekstra. Zeg maar, alle toppers zijn hier. Dus je moet echt wel uit goed hout gesneden zijn om hier te winnen vanavond. Maar ik denk wel dat hij kans maakt om hoog te eindigen.
3: Een paar plekken daarvoor was je broer Gerco aan de beurt. Jij en je andere broer hebben al wel eens gewonnen, Gerco nog niet. Dat speelt natuurlijk nog wel mee, denk ik, als je zo een wedstrijd tegemoet gaat.
2: Ja, dat is zeker. Gerco heeft hier nog nooit gewonnen. Maar van de andere kant, hij heeft ook weer dingen gewonnen die wij niet gewonnen hebben. Dus, zo kun je het ook weer zien. En hij gaat vanavond ook zeker wel weer proberen.
3: De 25e editie. Nou, zijn er daar nog bijzondere dingen voor georganiseerd?
2: Er zijn zeker heel veel bijzondere dingen georganiseerd. We hebben een aantal extra prijzen. Die hebben we ook verdeeld over heel veel dingen. Zeg maar de beste kroonprijs. Die, zeg maar, kroon is degene die de paarden verzorgt. Hebben we voor de drie beste een prijs. Voor de snelste tijd hebben we een prijs. We hebben een prijs voor degene die de parcours in de correctste rijdt. Ja, zo, dus, en prijsgeld is sowieso ook al goed. Dus ja, het is de moeite wel waard.
3: En nou staat het hier eigenlijk ook wel weer bomvol. Hoe zou je de sfeer omschrijven hier in de stad? Want eigenlijk is het natuurlijk een vrij kleine bak eigenlijk die hier staat. En daardoor, het oogt ook heel knus eigenlijk wel.
2: Ja, ik vind eigenlijk heel knus. Het publiek zit heel kort bij de paarden, zeg maar. Dit is voor ons, hier is topsport, gezelligheid, alles eigenlijk wat je maar wil.
3: Jullie zijn 25 jaar bezig. Denk je dat het nog 25 jaar zo door kan gaan?
2: Nou, ik hoop dat wel op den duur andere mensen, ja, mijn zoon misschien en een paar andere jonge mensen. Maar wij blijven ook zeker meedoen. We hebben natuurlijk alle kennis met de sponsoren en de kennis van de sport. Dus daar gaan we ze zeker nog heel lang bij helpen.
3: Heel veel plezier nog vanavond.
2: Dank je wel.
3: Dan kijken we even verder, want het staat hier aan de bak eigenlijk ook rijen dik. Het volgende paard staat ook alweer klaar.
4: Nou, ik vind het heel leuk. Ja.
5: We zaten hier namelijk op de camping, dus we dachten, oh, dat ziet er wel leuk uit. Dus gaan we een keer heen.
6: Ja, superleuk. Ik had het niet zo verwacht bij de kerk. En we waren hier zaterdag al even kijken. En toen waren er de jeugd was aan de beurt. En toen wilden ze heel graag vanavond ook nog. Dus daarom staan we hier weer.
3: En als je dit nou zo ziet, zou je dan ook wel een paard rijden willen?
4: Ja, dat wil ik heel graag, maar mijn ouders vinden het te duur.
3: Dus dan maar lekker kijken, is ook leuk.
4: Ja.
3: U komt uit Tebergen, toch?
7: Ja, dat klopt.
3: En hoeveelste keer is het dan dat u hier bent?
7: Dat wil ik zo niet meer.
3: Niet te tellen, wel nee, vaak tellen. Dus.
7: Wel vaak. Het is wel mooi om dat naar te kijken. Ja.
3: Wat maakt het nou zo bijzonder, dit evenement, voor u?
7: Die gezelligheid, die sfeer waarin Tebergen is. Dat blijft gewoon zo. Hij moet ook altijd zo blijven. Met die paarden en dat is dat heel gezellig. Vind ik leuk.
3: Het idee was natuurlijk ontstaan ook een beetje om het heel toegankelijk te maken, de paardensport. Heeft u het idee dat dat ook wel een beetje gelukt is hier?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Die paarden brengen ook geluk. Die sfeer is echt goed. Maar kijk hoeveel mensen hier zijn. Ja.
3: Heeft u nou nog een favoriete ruiter waar u straks nog eens goed naar gaat kijken?
7: Als het knappe man is wel. Ik heb ze niet helemaal.
3: We moeten goed kijken, want sommigen gaan hard.
7: Schreuder, Masterclass Schreuder. Die is echt heel goed. Die moet echt in Tubberg blijven. Die is ook heel groot.
3: Gerco heeft nog niet gewonnen, hè? Die moet als laatste van de broers nog een keertje winnen eigenlijk, hè?
7: Oh, die wint wel. Weet wel zeker.
0: Heel goed, daarmee zit de Schreuder Masterclass Tebergen erop. Marlies Solley was er gisteravond bij de grote finale. En inmiddels zijn ze alweer aan het opruimen. De zandbak voor de kerk van Tebergen is alweer aan het verdwijnen.

0: De Gypsy Kings hoorde je met Bamboleo op deze 5e van augustus om 9 minuten, 8 minuten bijna. God, de klokkijk is ook al lastig geworden deze woensdagochtend 9 minuten voor 8 op Radio Oost. Ja, zeker als je plezier hebt.
1: Ja, en die tijd gaat zo snel dat we al geen komkommerrubriekje meer hebben. Hè?
0: Nee, dat is wel jammer, hè? Want de komkommernieuwtjes stromen iedere dag nog binnen. We staan te popelen, onze vingers jeuken om je dat te vertellen welke komkommernieuws er allemaal binnen is. Maar deze konden we je niet onthouden.
1: Nee, ik kwam deze tegen en deze vond ik toch wel ontzettend leuk. Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het zoeken naar een loterijticket dat 1 miljoen euro waard is.
0: Zo.
1: Dat was door een vergissing bij het afval beland. En na een uitgebreide zoektocht werd het winnende lot daadwerkelijk ook nog teruggevonden. Nou. Winnares liet het lot controleren bij een lokale winkel, maar kreeg daar de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Dat kwam achteraf doordat de prijs te groot was. Maar dat wist ze op dat moment niet.
0: Ah.
1: Een familielid wees haar op de winnende nummers, waarna de vrouw meteen terugrende naar de winkel. Daar bleek het lot weggegooid en het vuilnis al opgehaald. De vrouw schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. En uiteindelijk is alles nog goed gekomen.
0: Oh, dus ze heeft het geld wel gekregen?
1: Ja.
0: Ja. Met een deeltje toch voor de vuilnismannen, denk ik.
1: Nou, dat hoop ik inderdaad wel. Toen de vrouw hoorde dat het lot was teruggehaald, hulde ze van emotie. Dat zegt de directeur van het afvalbedrijf. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. En ik hoop toch inderdaad ook wel dat die beste ophalers ook wat krijgen.
0: Ja, dat mag ik toch. Dat die maar een aandeel wel verdient, lijkt mij. Maar
1: inderdaad.
0: Het prijs is te groot, ik kan het niet uitbetalen. En dan zegt dus de winkelier, oh, dan gooi ik het lot maar weg.
1: Ja, blijkbaar.
0: Nou.
1: Vreemd verhaal. Komkommer nieuwsje.
0: Het zal je toch maar gebeuren, inderdaad. Na 8 uur, dan gaan we praten over Oldenzaal. Een van de 3 Overijsselse gemeentes die 1 treetje hoger op de ladder zijn gezet. Zo heet dat officieel door minister Van der Brink van Asielzoekers. Die gemeente, daar is hij niet tevreden over. Die voldoen niet aan de spreidingswet. Oldenzaal. Gisteren hoorde daar de wethouder van, is niet blij met die titel van weigergemeente en heeft er wel argumenten tegen. Maar in de gemeenteraad van Oldenzaal zien ze wel wat in de redenering van de minister.
1: Ja,
0: dat hoor je zo dadelijk.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. De bosbrand in Heino is geblust. Volgens de veiligheidsregio ging het om een kleine brand. Uit voorzorg kwam veel brandweer ter plaatse. In Hengelo is vannacht een auto uitgebrand. De politie doet onderzoek naar de brand en roept getuigen op om zich te melden. En de politie heeft in de eerste helft van dit jaar een record aantal meldingen ontvangen over nepagenten. Ook in onze provincie zijn veel nepagenten actief. Dat en meer lees je op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
12: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
11: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
13: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
11: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En bij Radio Oost hebben we het straks over Oldenzaal. Door de minister van Asiel een treetje hoger op de ladder gezet. Zo heet dat dan officieel. Kortom, aangemeld als weigergemeente. De wethouder is daar boos, of tenminste ontstemd over. Maar oppositie in Oldenzaal geeft de minister misschien wel gelijk.
15: Ja, gaan we het zo meteen verder over hebben. En natuurlijk het nieuws van de dag alvast voor je op een rijtje. Gaat onder andere over de droogte, heeft gevolgen voor de dijken.
14: En muziek straks van Miles Smith en Odyssey.

0: bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Marcel Oosten.

0: lekker wakker worden met Odyssey. En use it up and wear it out.
1: Marcel Oosten.
0: Op deze vroege woensdagochtend, de 5e van augustus. Het is 7 minuten over 8. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Oldenzaal is niet blij met de titel. Nou, noem het maar titel. De titel weigergemeente. Maar het lijkt toch ook wel enigszins te kloppen. En goed dat het brandje, natuurbrandje bij Heino is geblust. Want de brandweer zit aan de tax.
3: De veiligheidsregio's in Nederland zeggen dat de hulpdiensten meer natuurbranden tegelijkertijd niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein in kunnen. De Veiligheidsraad, dat is het overlegorgaan van de 25 veiligheidsregio's, geeft aan dat met zo'n grote brand als nu in Limburg en het risico in de andere regio's de grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal, zoals andere brandweerauto's.
0: Ja, verder het nieuws vandaag. Aanhoudende droogte heeft gevolgen. Heb je uitgebreid over kunnen horen. Twentekanaal is dicht. Er is een ander kanaal inmiddels in Nederland ook afgesloten. Pontjes zijn uit de vaart. En het heeft gevolgen voor de dijken. Er zouden scheuren kunnen ontstaan en gangen van bevers beter zichtbaar maken door de lage waterstand. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta voert daarom extra controles uit. Een van die mensen die controles uitvoert is de dijkbeheerder van het waterschap, Johan Elshoff. Hij stond vanochtend vroeg al op de dijk bij Herksen.
4: En nu wel beperkte scheurvorming aanwezig, heel beperkt. Maar ja, kleidijken die gaan natuurlijk altijd wat scheuren door droogte. En het is nu gewoon droog. En verder is het gras op het ogenblik, ja, normaal is het fris groen en je begint gewoon een beetje een grijs-groene waas hier bij Herksen te krijgen. De kleidijken blijven wat langer groen. Bij op de vechtdijken, dat zijn echt zanddijken, die zijn gewoon goudgeel gebakken. Zou een bakker bijna jaloers op worden.
0: Ja, gedroogd gras dus. Ja, gevolgen voor de beplanting heeft het ook, zegt de dijkbeheerder. Hij hoopt dat er binnenkort weer regen gaat vallen, maar dan ook weer niet te veel. Want anders krijgt hij weer te maken met hoog water. Dat was een grapje.
3: Dan de provincie Overijssel wil dat het Rijk de vrachtwagenheffing tijdelijk schrapt op 4 snelwegen tussen Twente en de havens van Kampen, Zwolle en Meppel. De oproep volgt op de afsluiting van het Twentekanaal bij de sluizen van Eefde. Bedrijven die normaal via de binnenvaart vervoeren zijn daardoor aangewezen op vrachtwagens. Volgens belangenorganisatie Twenteboord loopt de economische schade op tot maximaal €1 miljoen per dag.
0: En niet alles gaat over de droogte vandaag. Nee, het gaat ook over minister Van der Brink van Asiel. Die heeft nu 24 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze niet voldoen aan de opdracht van de spreidingswet. Nieuws van gisteren. Daar zitten 3 Overijsselse gemeenten bij. Dinkeland, Hellendoorn en Oldenzaal. De wethouder van Oldenzaal is niet blij met de kwalificatie.
5: Ik moet eerlijk zeggen, ik was erg verrast dat ze midden in de vakantie ons een trede hoger zetten. En het is niet bekend hoe het Rijk gaat handelen. Een wet is een wet en ik ben een wethouder. Dat is mijn werk. Maar ik kies er wel voor om dit in samenspraak met onze inwoners te doen.
3: Ja, dat ze onder toezicht zijn gesteld betekent dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie voor een AZC en wanneer die dan klaar moet zijn. Oldenzaal moet volgens de spreidingswet 158 mensen opvangen. Dat wil Oldenzaal best doen, zegt de verantwoordelijke wethouder, maar daar is tijd en overleg voor nodig.
5: De term weigergemeente, moet ik zeggen, vind ik dan wel bijzonder. Als jij al ver in het verleden bezig was met willen uitvoeren van die wet. En dan vooral het vorige college. Wij in Oldenzaal doen al jaren aan de taakstelling voor opvang van Oekraïnse vluchtelingen en het opvangen van de taakstelling van statushouders. Nu hebben wij in het verleden, en met wij bedoel ik de gemeente, zijn zij heel ver geweest met de voorbereiding voor een opvanglocatie. Die is er nog niet. Het COA heeft namelijk de stekker eruit getrokken. Dat heeft onze gemeente behoorlijk veel geld gekost, €100.000.
0: Ja, en dus ligt het niet alleen aan Oldenzaal, zegt wethouder Ruby Berger. We gaan erover praten met Nick Kramer. Hij is de fractievoorzitter van oppositiepartij Partij van de Arbeid. Meneer Kramer, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Het ligt dus niet aan Oldenzaal?
6: Nou goed, kijk, ik voer een heel eind met de wethouder mee. Hè, en ik vind de term weigergemeente heel scherp. Maar ik vind hem in de kern wel begrijpelijk. Want Oldenzaal vangt op dit moment geen asielzoekers op. En houdt vast aan de oplossing dat de oplossing vooral regionaal, dus buiten de eigen gemeentegrenzen, moet worden gevonden.
0: Ja, En is ook niet nieuw, hè? Dat die term misschien nog weer wel, maar al jaren wordt er over gesproken dat Oldenzaal niet aan de verplichtingen voldoet. Ook door andere burgemeesters bijvoorbeeld, die wij regelmatig spreken en zeggen, ja, Oldenzaal doet niks.
6: Nee, dat klopt. En ik denk dat je jezelf regionaal op die manier niet goed op de kaart zet. Tegelijkertijd, het is geen term die ik zou gebruiken om besturen op die manier weg te zetten. Maar het is wel een term die op dit moment zichtbaar maakt wat er bestuurlijk gebeurt. Er ligt een wettelijke opdracht, dat hoorden we de wethouder net ook zeggen in het quoteje. Oldenzaal voert die niet uit en staat daardoor onder actief toezicht.
0: Ja. En ik hoorde gisteren de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, daar ook over zeggen. Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft zich achter die spreidingswet geschaard, roept daar ook steeds om en vindt het dan jammer dat niet alle gemeenten meewerken, alhoewel ze daar ook bij zegt, het ligt soms ook aan het COA.
6: Ja, en dat heeft volgens mij de wethouder gisteren ook prima toegelicht. Kijk, we waren als Oldenzaal volgens mij heel ver in gesprek met het COA om tot een opvanglocatie te komen. En op het laatste moment is die stekker eruit getrokken. Maar mijn belangrijkste bezwaar op dit moment is vooral dat het idee dat het niet opvangen van asielzoekers inmiddels als een bestuurlijke prestatie wordt gevierd. En ik lees op social media en ik spreek ook wel mensen in de stad en die zeggen haast dat ze trots zijn op het feit dat Oldenzaal zijn rug recht houdt, terwijl de gemeente in werkelijkheid een wettelijke opdracht niet uitvoert en de verantwoordelijkheid onder probeert te brengen bij andere gemeenten.
0: Ja, en als we dat als we die bestuurlijke praat dan even achterwege laten, het gaat natuurlijk ook om het opvangen van mensen, hè? Het ontlasten van Ter Apel.
6: Absoluut, en daar ligt precies een diepere zorg voor mij onder. Omdat het debat steeds minder lijkt te gaan over de vraag hoe we opvang zorgvuldig en beheersbaar kunnen organiseren. En steeds vaker gaat over de vraag welke mensen hier überhaupt welkom zouden mogen zijn. En ik snap dat zorgen over veiligheid of woningdruk of voorzieningen of de omvang van een locatie, die zijn allemaal legitiem. Maar wanneer mensen uitsluitend vanwege hun afkomst worden afgeschreven als een gevaar of als mensen voor wie wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen, ja, dan slaat bezorgdheid om in intolerantie. En daar maak ik me echt wel zorgen over.
3: Ja, want dus er is wel een plek voor opvang. Want de verantwoordelijke wethouder zegt ook, ja, er is gewoon nog niet voldaan aan de opvang, omdat er nog geen geschikte locatie is. Maar is die er dan wel?
6: Ja, goed, kijk, in het verleden heeft Oldenzaal bewezen dat wij een hele tolerante gemeente zijn en in staat zijn om met heel veel organisatiekracht plekken te vinden voor mensen die in nood verkeren. Kijk bijvoorbeeld naar een groot aantal Oekraïners dat we opgevangen hebben. En ik ben ervan overtuigd dat als er een wil is, dan is er ook een weg. Dus als we met elkaar als gemeentebestuur zeggen, dit is iets wat wij gewoon kunnen fixen als Oldenzaal, dan komt die locatie er wel. Maar het begint volgens mij met vanaf dag 1 uitspreken dat wij dit vanuit een soort menselijk perspectief verplicht zijn richting onze medemensen. En als je dat echt goed markeert met elkaar, dan komt die locatie wel.
0: Ja. Nu heeft u het net over het gebrek aan tolerantie, of het afnemend gevoel van tolerantie, meneer Kramer. Als je ziet wat er in Brabant, in Engelen gebeurt, in Geesteren, een stuk dichterbij is gebeurd. Een soort straatterreur waar dan een gemeente mee te maken krijgt, het nodigt ook niet uit natuurlijk.
6: Nee, dat klopt. Maar ik vind dat je in zulke situaties, ook als gemeentebestuur, ook al is het impopulair, ook mag normeren. Want niet iedere zorg is intolerant, hè, laten we dat vooropstellen. Maar intolerantie moeten we wel durven benoemen wanneer het zich voordoet. En ik noemde het net ook al, die zorgen over veiligheid of woningdruk, die zijn legitiem en verdienen een serieus antwoord. Maar zodra mensen uitsluitend vanwege hun afkomst als gevaarlijk worden gezien, dan gaat het niet meer over praktische bezwaren. Dan wordt een hele groep op voorhand een negatieve waarde toegekend. En dan moet je ook als gemeentebestuur naar voren durven stappen en te zeggen van, jongens, dit is niet hoe wij als Oldenzaal willen zijn.
0: Nee. Aan de andere kant, een gemeentebestuur wordt er steeds ook weer op gewezen. Deskundigen noemen dat steeds. Neem wel je bevolking mee. Praat ze mee. Neem ze mee in het besluitvormingsproces. Ligt ze goed voor. Dat moet natuurlijk dan ook wel gebeuren.
6: Absoluut, absoluut. Maar dat vind ik wel een ingewikkelde, hè?
0: Zeker, het is niet makkelijk, blijkt iedere keer maar weer.
6: Nee, ja, goed, inderdaad. Inwoners die moeten vanaf het begin serieus worden meegenomen bij de manier waarop wij het gaan organiseren. Ze moeten ook mee kunnen praten over de omvang van een locatie. Maar dat meenemen betekent volgens mij niet dat iedere inwoner een veto krijgt over de vraag of Oldenzaal überhaupt verantwoordelijkheid neemt. Kijk, goede participatie, dat gaat volgens mij over het hoe en niet over de vraag of menselijke waardigheid en wettelijke verantwoordelijkheid wel of niet gelden. Luisteren naar emoties betekent niet dat je iedere conclusie moet overnemen.
0: Nee. En dan moet je als gemeente leidend zijn, de richting aangeven.
6: Zeker, want het is een gevaarlijke ontwikkeling wanneer de meerderheid mag bepalen hoe we met minderheden omgaan. En dan doen we echt wel afbreuk aan onze rechtsstaat.
3: Ja, nu is het zo dat het Rijk dan wel in gesprek wil gaan met Oldenzaal. De volgende stap zou dan zijn dat het Rijk zelf een asielopvang aanwijst in de gemeente. Ziet u dat het zover gaat komen of is die stap niet nodig?
6: Ja, de stap is zeker nodig. Tegelijkertijd is ook de wet. Maar ja, ik denk dat je juist grip op migratie krijgt in Oldenzaal als je nu als gemeentebestuur zelf die stap naar voren doet. Want hè, je zegt het al, dan stapt het ministerie naar voren. En dat wil je niet. Ik bedoel, de lokale bestuurders kennen onze stad het beste. Die kunnen het makkelijkste het gesprek voeren met de inwoners. Dus ik hoop dat ze op korte termijn die stap naar voren zet.
0: Ja. En dan gaat u op aandringen, neem ik aan, na het reces.
6: Absoluut. Ja, nee, dat heb je goed aangevoeld.
0: Dat dacht ik al wel. Ja, precies. Ja. Mooi zo. Hartelijk dank voor de toelichting. En Nick Kramer, hij is de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. De oppositie dus. In Oldenzaal.

0: Maroon 5 en Moves Like Jagger. Ik vind het zo'n lekker moment als Christina Aguilera gaat meedoen.
1: Ja, dat is een mooi momentje. Dat is een mooi stukje van dat nummer.
0: Heerlijk om te horen.
2: Zomer in Overijssel.
0: Iedere dag geven we je een overzicht, al dan niet met een verslaggever, over wat er in de provincie zoal te doen is. We zoeken altijd iets leuks uit. We hebben nu toch iets gevonden in Frieseveen. Het is een
1: traptrekkertocht.
0: Traptrekkertocht? Klopt dat, Simone? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Simone Piel, een traptrekkertocht.
3: Dat klopt.
1: Wat gaat er gebeuren?
3: Op de boerenmarkt in Frieseveen, er is vandaag boerenmarkt in Frieseveen, en organiseren we een spontane traptrekkertocht met allemaal kinderen. Dus om 9:30, 9:45 kun je de kinderen daar zien rijden.
0: Oké, en dan stel ik mij voor van die plastic speelgoedtrekkers.
3: Ja, dat klopt. Mooi versierd allemaal.
0: Ook nog?
3: De kinderen hier hebben er zin in. We hebben ze al klaarstaan en ze zijn al klaar voor hun ritje samen met het liedjes. Dus ze hebben er helemaal zin in.
0: Hebben nog veel kinderen zo'n plastic traptrekker?
3: Ja, hier op het platteland heel veel. Okay. En ook in het dorp, dus doen van allerlei kindjes mee. En we zitten met 30 kindjes gaan rijden, dus dat wordt superleuk.
1: Hebben ze het dan zelf ook versierd, die trekkers?
3: Ja, dat hebben ze zelf versierd. En de ouders hebben wat meegeholpen natuurlijk. Want we doen traptrekkers zijn natuurlijk kleine trekkers, dus ze zijn ook jonge kinderen. Dus samen met elkaar hebben we ze versierd.
1: Ja, en zit er een bepaald thema dan aan?
3: Het is wel met een reden ook dat we dit doen. We vragen ook op deze manier ook aandacht voor wat er speelt op het platteland. Dus ook bij de boerengezinnen.
0: Ja.
3: In de huidige hectiek die er allemaal is, willen we ook graag laten zien dat dit ook gezinnen raakt op het platteland van Frieseveen.
0: Ja, dan moet je kinderen natuurlijk niet te veel mee belasten. Hè? Maar inderdaad, er komen weer nieuwe plannen aan om de stikstofcrisis te bestrijden. Ja. Inderdaad, dat veroorzaakt veel onrust.
3: Ja.
0: Zitten er dan ook borden op die trekkers met...
3: Ja, er zitten ook wat borden op. Het is wel echt wat je zegt, je wil kinderen er ook niet meer belasten. Voor kinderen is het een leuke optocht. En hun zijn trots, hè, waar ze vandaan komen. Ze zijn trots op het trekkertje en trots op het laten zien wat ze doen. Maar het is ook, het raakt de gezinnen, ook de kinderen dus. Hè? Het is niet, die krijgen meer mee als je denkt.
0: Ja, Simone, we beëindigen dit gesprek als je ja zegt, maar je gaat niet met die kinderen de snelweg op, hè?
3: Nee.
0: Heel goed.
3: Mooi rondje op de markt.
0: Rondje op de markt. En inderdaad, op het land zijn die speelgoedtrekkers nog heel erg in trek. Ik heb ook wat familie uit het boerenleven. Je krijgt ze ook als je een echte trekker koopt, krijg je er zo een bij meestal, hè?
3: Ja, soms ook. Ja. En je kunt ze kopen op Marktplaats, je kunt ze overal. Naar welke kleur had jij?
0: Ik zelf niet, maar dat was een groene.
3: Een groene.
0: Groen met zo'n lindengroene, weet je wel?
3: Ja, mooi. Ja, heel goed. Die gaan we ook met een groene.
0: Je hebt ook donkergroene, maar dit was een lindengroene. Lichtgroen, dan weet jij het al, hè, wat dat was.
3: Ja, dat weet ik het al. Ja, hartstikke leuk. Heel mooi.
0: Helemaal goed. Simone, veel plezier met de kids.
3: Dankjewel. En jullie hebben
0: het hou het rustig, hè? Geen rellen.
3: Ja, zeker. Hele leuke dag wordt het. Dus,
0: veel plezier. En dank dat jij van de telefoon kwam.
3: Joep.

0: Ilse de Lange en So Incredible, maar dat had je wel begrepen. Zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekkorting.

0: Plus.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
13: In nog geen 2 uur tijd zijn vannacht in Almelo 2 auto's in vlammen opgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Volgens getuigen zou een van de voertuigen mogelijk een gestolen kentekenplaat hebben. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de politie. Een vrouw van 36 uit Nijverdal blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een beschieting van een appartement in Hengelo. Bij het incident in april van dit jaar raakte niemand gewond. Justitie vermoedt dat het incident te maken heeft met de drugswereld. De vrouw zegt dat ze door een cocaïneverslaving de weg kwijt was. De volgende zitting is begin oktober. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar een record aantal meldingen ontvangen over nepagenten. Er kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal dat ooit in een half jaar is geregistreerd. Ook in onze provincie zijn veel nepagenten actief. Ze doen zich bijvoorbeeld voor als wijkagent om het vertrouwen van slachtoffers te winnen en op die manier waardevolle spullen te stelen. De politie zet onder meer campagnes in om mensen te waarschuwen. En 15 stadsomroepers uit Nederland, België en Duitsland hebben gisteren meegedaan aan een stadsomroepersconcours in het centrum van Rijssen. Het evenement maakte deel uit van de viering van 25 jaar gemeente Rijssen-Holten. Ondanks de hitte trokken de deelnemers in historische kleding luidroepend en bellend door de binnenstad.
14: Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort.
15: Ja, het is gewoon het oude beroep nog, hè. Wat ze vroeger deden over dat er een noodslachting was, boerenburgers, buitenlui, er is een noodslachting en dergelijke. En dat is heerlijk om te doen, om dan dingen te roepen van deze tijd.
13: De overwinning ging naar Peter Vader, de stadsomroeper van Zwolle. Met het concours keerde een eeuwenoude traditie voor eventjes terug in de straten van Rijssen. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
12: En waar kunnen de boeren, de burgers en de buitenlui op rekenen wat betreft het weer, Margot Ribbering?
16: Ja, wolkenvelden en temperaturen die wat minder hoog uitkomen dan gisteren. Maar de starttemperatuur is hoog. 21 graden. We hebben een tropennacht achter de rug. En pas als de zuidwestelijke wind gaat opsteken, dan merk je ook dat er duidelijk wat

0: meer Noordzee-lucht naar ons toe gaat komen. Dus die temperaturen komen vanmiddag niet meer in de 30 graden uit. Het wordt 26 graden in de Kop en 28 graden in Twente. Met vrij veel wolkenvelden. Er is een buitje gevallen in Twente, maar dat is alweer de grens overgetrokken. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Eind van de middag zou Twente opnieuw weer kans maken op een enkel buitje. En opvallend is strakjes die wind uit het zuidwesten als die gaat toenemen. Vanmiddag een dikke, matige wind, een vlagerig van karakter. En die zorgt ervoor dat die hitte de Duitse grenzen overtrekt.
1: Ja, want de tweede helft van deze week is beduidend koeler.
0: Inderdaad, ja. Morgen en ook vrijdag zijn koelere dagen. Morgen wordt het 22 tot 24 graden. Met meer zon dan vandaag. Ook stapelwolken, het blijft droog. Weer die opvallend vlagerige wind uit een westelijke richting. En vrijdag waait het minder hard. Ook dan is de zon erbij. En is het met 3, 24 graden heerlijk Hollands zomerweer. Maar in het weekend draait de wind weer naar de warme zuidhoek. Dat betekent zaterdag een zwakke zuidoostelijke wind. Met veel zon wordt het dan 27 of 28. 28 graden. En zondag dan draait de wind naar het zuidwesten en wordt het zelfs 29 of 30 graden.
1: De zomer is nog niet voorbij, Margot.
0: Nee, nog langer niet.
1: Nee, dat hebben we dan weer samen goed geconstateerd. Dankjewel, Margot. Ja, fijne dag.
0: Dag.

0: Don't Go, Elton John samen met Dua Lipa en Cold Heart. Op de woensdagochtend, de 5e van augustus. We hadden het vandaag, vanochtend, Benjamin, over, maar weer eens over de weigergemeenten.
1: Klopt inderdaad, want minister Van der Brink van Asiel heeft nu 24 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze niet voldoen aan de opdracht van de spreidingswet. Daar zitten ook 3 Overijsselse gemeenten bij: Dinkeland, Hellendoorn en Oldenzaal. Nick Kramer die zit bij de PvdA Oldenzaal en dus in de oppositie. Hij vindt de reactie van zijn dorpsgenoten op het niet plaatsen van een AZC erg jammer.
2: Mijn belangrijkste bezwaar op dit moment is vooral dat het idee dat het niet opvangen van asielzoekers inmiddels als een bestuurlijke prestatie wordt gevierd. En ik lees op social media en ik spreek ook wel mensen in de stad en die zeggen haast dat ze trots zijn op het feit dat Oldenzaal zijn rug recht houdt, terwijl de gemeente in werkelijkheid een wettelijke opdracht niet uitvoert en de verantwoordelijkheid onder probeert te brengen bij andere gemeenten.
1: Ja, de maatschappelijke discussie verandert ook in het dorp. Dat merkt Nick ook.
2: En daar ligt precies een diepere zorg voor mij onder, omdat het debat steeds minder lijkt te gaan over de vraag hoe we opvang zorgvuldig en beheersbaar kunnen organiseren en steeds vaker gaat over de vraag welke mensen hier überhaupt welkom zouden mogen zijn. En ik snap dat zorgen over veiligheid of woningdruk of voorzieningen of de omvang van een locatie, die zijn allemaal legitiem. Maar wanneer mensen uitsluitend vanwege hun afkomst worden afgeschreven als een gevaar of als mensen voor wie wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen, ja, dan slaat bezorgdheid om in intolerantie. En daar maak ik me echt wel zorgen over.
0: Andere zaken dan die te maken hebben met de droogte, het weer dus. Haven van Deventer is dicht, Twentekanaal is dicht, hebben we uitgebreid over bericht natuurlijk. Maar ook de dijken komen zo langzamerhand in de problemen door de lage waterstanden, door de droogte. Dijkwachter Johan Elshoff van het waterschap legt uit hoe de problemen dan ontstaan.
3: Ja, geen hoog water, dus is er voor ons even qua dijkbeheerder nog niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, de eerste beschermlaag op de dijken is die grasmat. Ja, en die grasmat, die heeft het wel wat zwaarder, omdat de dijken in het algemeen in het Nederlandse landschap als bergen erin liggen. Het zal niet direct inzakken, maar gewoon golfslag. Mochten we weer ooit hoogwater krijgen, die kan wat eerder de grasmat beschadigen en de buitenste laag daardoor iets eerder aantasten. Ja, en we hebben hem liever zo sterk mogelijk.
0: Ja, die droogte kan de oorzaak zijn van scheuren in de wegen op die dijken en in de dijken zelf. En natuurlijk inderdaad verdroging van de grasmat en ook van de andere kruiden die daar aan groeien. En die zijn belangrijk omdat de wortels, het zand en het materiaal van die dijk bij elkaar houden.
1: Ja, dan hadden we het nog over de Schöder Masterclass. Dat was gisteren in Tubbergen, de 25e editie van het padensportevenement. We waren erbij en spraken met Ben Schöder van de organisatie. Die vertelt wat het evenement zo speciaal voor hem maakt.
4: Het is eigenlijk als een grapje begonnen. Maar gelijk de eerste editie, dat was zo geslaagd. En nou, ja, het is gewoon een, zeg maar, is echt een top evenement geworden. Ja, ik vind eigenlijk heel knus. Het publiek zit heel kort bij de paden, zeg maar. Dit is voor ons, dit hier is topsport, gezelligheid, alles eigenlijk wat je maar wil.
0: Voor de 25e keer was er inderdaad een zandbak gelegd bij de kerk in het centrum van Tubbergen.
1: Ja.
0: En daar sprongen en draafden de paarden. Maar het is alweer voorbij, het wordt opgeruimd. Give a drummer some,
5: y'all. Hey! Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
6: Deze week Bakermat. I love life.
5: Dit is de nieuwe.

0: FC Twente in de Conference League. Morgenavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor, Vesseling, ja, die klopt hem binnen. 2-2, Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904, morgenavond live bij Radio Oost.

0: Satisfy Me Baby. The King hoorde je. Elvis Presley in A Little Less Conversation. A Little More Action krijg je zo dadelijk. Ja. Na 9 uur natuurlijk bij Bert van Lossen. Hij neemt het van ons over.
1: 9 tot 1 met misschien vandaag dan toch wel de verjaardagskalender.
0: Ja, was hij die vergeten?
1: Ja, vergeten of ja, ik denk het wel.
0: Kom op Bert, meer actie. Na 9 uur Bert van Lossen. En wij zijn er morgenochtend vanaf 6 uur weer. Fijne dag en tot dan.
2: Fijne dag.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De brandweer vermoedt dat de bosbrand van vanochtend in Heino is aangestoken. Een minderjarige verdachte is aangehouden. De brand werd snel geblust. In Hengelo is vannacht een auto uitgebrand. De politie doet onderzoek en getuigen worden opgeroepen om zich te melden. En na ruim 20 jaar nemen de heren van Oranje uit Borne afscheid van hun iconische supportersbus. De bus is sinds deze week te koop. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
5: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout. En daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
4: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
6: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
4: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
11: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
10: Hey, wij zijn OG.
12: Hey, Jan Smit hier.
13: Hallo, wij zijn de 3J's.
14: Ik ben Johanna ter Stegen.
15: Moi, ik ben Daniel Loos.
14: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Ja, dit is ook de man van Sweet Caroline, hè? Neil Diamond, The Cracklin' Rosie. Goedemorgen.
1: Bert van Lossen.
0: Zo weer in Overijssel, het is 10 over 9, het is vandaag woensdag. Nederland telt inmiddels ruim 19.000 fastfoodzaken. Dat zijn er bijna 2 maal zoveel als 20 jaar geleden. Meer dan de helft van alle eetgelegenheden is nu een cafetaria, broodjeszaak, eetkraam of ijssalon. En Marco Borsato, dat is ook nieuws, zou werken aan een terugkeer op het podium. Volgens Privé en de Telegraaf moet zijn comeback in januari 2027 plaatsvinden bij de Vrienden van Amstel Live. En Albert Heijn verandert het systeem van koopzegels. Klanten met een betaald premium abonnement kunnen nog steeds bij iedere euro aan boodschappen 1 zegel kopen. Klanten zonder abonnement kunnen voortaan pas bij iedere 2 euro een zegel aanschaffen. En daarmee wordt het zegelsparen dus gunstiger voor betalende leden. En vandaag is het verkeerslichtendag. Op deze dag in 1914 werd het eerste elektrische verkeerslicht in gebruik genomen. Dat gebeurde in Cleveland in Amerika. Maar het allereerste verkeerslicht stond al in 1868 in Londen, vlakbij het Britse parlement. Het werkte op gas en werd met de hand bediend. Dat ging trouwens niet lang goed, want na een maand ontplofte het verkeerslicht alweer. Ik zeg goedemorgen.
1: Radio Oost, thuis in Overijssel.
2: Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, hè, heb ik de vriezer open laten staan?

0: Zou je nog steeds zo fantasierijk zijn, Dotan? Want die verzond toch heel veel dingen. Dotan en Home hoorde je voorbij trekken van een jaartje of 10, 12 geleden.
1: De vraag van vandaag.
0: Het is 6:30. Leuk dat je erbij bent. Dit is Radio's. De zomer straalt door je radio. Zomer in Overijssel. Ik ben Bert. Stel, je mag de rest van je leven één product helemaal gratis krijgen. Waar ga jij dan voor? Dus je mag de rest van je leven één product helemaal gratis krijgen. Waar kies jij dan voor? Is het bijvoorbeeld koffie, benzine, kaas, shampoo? Alles mag. Dus welk product zou jij levenslang gratis willen hebben? En waarom juist dat? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. 0645671133. Dus 0645671131 is het nummer om lekker mee te praten. Je mag me ook gewoon bellen, hè. Dat kan ons leuk. 074-2456-665. En dat is ook de prijzenlijn. Even terug naar de jaren 80. Zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer een uur lang. De beste zomerhits uit de jaren 80. Het is een ABC'tje. En Poison Arrow nu op Radio Oost.

0: Becky G. Samen met Omega en Aranga op radio's. De zomer straalt door je radio. Het is 9:30, zometeen in het nieuws. Benjamin, wat heb je mee voor ons?
1: We gaan het hebben over de brand van vanochtend in een bossage in Heino. Die is vermoedelijk aangestoken. En we gaan het hebben over de supportersbus van de heren van Oranje uit Borne.
0: Mag de rest van je leven één product helemaal gratis krijgen? Waar kies je dan voor? Laat het me even weten op de radio-step.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat.

0: Drenthe.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Drenthe.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Nu gratis een Ninja IceMaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf 8.998 euro. Stalkeukens Duitsland.

0: 4 over half 10. Leuk dat je luistert naar radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: De politie vermoedt dat de brand in een bossage in Heino van vanochtend is aangestoken. Er is inmiddels een minderjarige verdachte aangehouden. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de brand die rond 6 uur vanochtend ontstond. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar de politie benadrukt dat branden helemaal nu vanwege de droogte enorm gevaarlijk zijn. De hulpdiensten zijn daarom extra alert, voegt de politie toe. De brandweer kwam met onder meer 5 tankautospuiten op de brand af. De gemeente Oldenzaal wil niet bestempeld worden als weigergemeente. De gemeente vangt geen asielzoekers op. De verantwoordelijk wethouder geeft daarvoor als reden dat er nog geen geschikte locatie is gevonden voor een asielzoekerscentrum. De minister van Asiel en Migratie van de Brink heeft de gemeente onder toezicht gesteld, omdat de gemeente dus niet voldoet aan de spreidingswet. De fractievoorzitter van de oppositie PvdA in Oldenzaal vindt het erg jammer hoe er in de gemeente is gereageerd op het niet opvangen van asielzoekers.
2: Mijn belangrijkste bezwaar op dit moment is vooral dat het idee dat het niet opvangen van asielzoekers inmiddels als een bestuurlijke prestatie wordt gevierd. En ik lees op social media en ik spreek ook wel mensen in de stad en die zeggen haast dat ze trots zijn op het feit dat Oldenzaal zijn rug recht houdt, terwijl de gemeente in werkelijkheid een wettelijke opdracht niet uitvoert en de verantwoordelijkheid onder probeert te brengen bij andere gemeenten.
1: Ook Dikkeland en Hellendoorn staan onder toezicht van de minister. In nog geen 2 uur tijd zijn vannacht in Almelo 2 auto's in vlammen opgegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens getuigen zou een van de voertuigen mogelijk een gestolen kentekenplaat hebben. Getuigen die iets verdachts hebben gezien worden opgeroepen om zich te melden bij de politie. En na ruim 20 jaar nemen de heren van Oranje uit Borne afscheid van hun iconische supportersbus. De voormalige spelersbus van FC Twente reed sinds 2004 mee naar EK's en WK's en groeide uit tot een rijdend clubhuis voor de Oranje supporters. Volgens de supporters zit de bus vol bijzondere herinneringen, maar er staat inmiddels een nieuwe klaar. De oude bus is sinds deze week te koop en daarvoor hebben zich al meerdere mensen zich gemeld. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ja, ik zat vanochtend even te luisteren naar die man van de PvdA.
1: Ja.
0: Ik vroeg me af, hebben ze in Oldenzaal nog geen pro in de gemeente?
1: Nou, wij vroegen dat ons eigenlijk ook af.
0: Ja.
1: Maar we hebben hem wel aangekondigd als een PvdA in ieder geval.
0: Oké, want ik zit nu al even te zoeken. Klopt, in de gemeente, maar in de raad van Oldenzaal zit geen partij die pro heet.
1: Dus, nou, heb je antwoord.
0: Ja, nee, dat...

0: zit ik in de auto en dan vraag ik me, hé, PvdA.
1: Ja, ja. We bestaan nog steeds.
0: Ja, de echte PvdA'ers die bestaan nog. Ik heb even het weer voor je. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste oosten kans op een lichte bui. De temperatuur loopt op van 26 graden in de kop van onze provincie tot 28 graden in Twente. De zuidwestenwind is matig en soms wat vlagerig. Het uitgebreide weer krijg je zometeen om 12:30 hier op radio's. Duurt nog even. Het is 9:50. Stel, je mag de rest van je leven één product helemaal gratis krijgen. Waar kies jij dan voor? Ik ga voor een wasmiddel.
1: Gratis brood? Ik koop elke dag brood bijna, dus kom maar door.

0: Radio NL was de eerste. Maar wij waren toch wel het tweede radiostation in Nederland die dit liedje omarmd hebben. Ik heb het over Rutger van Barneveld, de zomerhit van 2026. En de zwoele zomernachten.
1: De vraag van vandaag.
0: Stel, je mag de rest van je leven één product helemaal gratis krijgen. Waar kies je dan voor? Benjamin, voor brood vind ik ook wel een goede. Alleen, ja, ik ben niet iemand die 's ochtends brood eet. Dus, ik zou dan gaan voor een wasmiddel. Misschien een biefstukje, maar ja, dat eet je ook niet elke dag. Tony Morsink uit De Lutte, die gaat voor Rivella. Yveske gaat voor chocolade. Herma voor brood bij de bakker. Boodschappen, Charles Jong. Ja, één product, Charles. Nou, en ik heb natuurlijk ook iemand aan de telefoon. We gaan even naar Kampen. We gaan naar Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, als jij de rest van je leven één product helemaal gratis zou kunnen krijgen, waar ga jij dan voor?
3: Katjan Verdis.
0: Wat is dat dan?
3: Dat zijn pikante nootjes, pikante pinda's. Indisch gerecht. En zo lekker. En daar kan ik echt een zak van opeten als ik s'avonds op de bank zit.
0: Oh, ik dacht dat het een soort ketchup was, maar het zijn dus pindanoten.
3: Ja, pinda's in een pikant jasje. En mijn moeder komt uit Indonesië, dus dat is toch wat blijven hangen.
0: Ja. En smaakt het naar pinda's of naar...
3: Het smaakt pittig, ja. Waar smaakt het naar? Ja, de pinda's die proef je wel, hoor, maar...
0: Maar jij houdt wel van pittig eten?
3: Ja, lekker hoor.
0: Maar kun jij ook Indonesisch koken dan, Jeroen?
3: Nou, niet zo goed als mijn moeder. Ik heb wel een echt origineel kookboek nog van mijn oma. Dat is uit 1920 of zo. Dat met echt maar een heleboel ingrediënten kun je hier in Nederland bijna niet krijgen. Ja, dan moet je naar de toko.
0: Ja.
3: Maar ja, goed, die zit hier in Kampen sowieso niet. Dus dan moet ik naar Apeldoorn. Als naar Apeldoorn zit, geloof ik een hele goede. Of in Enschede vast wel. Maar goed, maar ik kan wel Indonesisch koken, ja. En wat het lekkerste is, tenminste, dat vind ik, gewoon witte rijst met zouten vis en meer niet. Zo lekker.
0: Witte rijst met zouten vis?
3: Ja, dat is gedroogde stokvis.
0: Ja.
3: Is dat? Dat is zo lekker.
0: Maar ook niet een beetje boter erbij of zo?
3: Nee, joh. Nee, witte rijst met boter en suiker en kaneel. Dat kreeg ik vroeger. Want ik weet nog dat vond ik vroeger wel lekker, maar nou niet meer. En ik weet, toen mijn vader en mijn moeder ontmoeten. Toen maakte mijn oma, zijn schoonmoeder, maakte extra biefstuk voor hem. Want hij hield niet van rijsttafel.
0: Ah.
3: Maar dat heeft hij later goed ingehaald.
0: Dus, dankjewel voor je antwoord. En voor je inbreng.
3: Blij dat je er weer bent na vakantie.
0: Nou, daar ben ik blij om. Ja,
3: ga je morgen nog naar Enschede of niet?
0: Morgen naar Enschede. Ja, morgenavond mag ik met Tijm van Wissel verslag doen van Twente.
3: Wij gaan ook weer even kijken naar die wedstrijd.
0: Oh, nou,
3: dus
0: misschien,
3: ben benieuwd.
0: Misschien dat we elkaar tegenkomen morgen.
3: Nou, wie weet.
0: Hey, Jeroen, dankjewel, hè.
3: Goedemorgen.
0: Jeroen Fransen uit Kampen gaat morgen ook naar de Europese wedstrijd van FC Twente. Nou, welk product wil jij gratis krijgen? Laat het me even weten. Je hele leven, hè.

0: Het is zomer. Op Radio Oost.
1: Zometeen, na 10 uur lang, de Pim-Pam-plaats. Alles met een O is van harte welkom via de Radio Oost. Zometeen, dus een uur lang, ben jij aan het zetten in Pim-Pam-plaat op Radio Oost.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Er is een minderjarige verdachte aangehouden voor de brand in een bossage in Heino van vanochtend. De brand, die snel kon worden geblust, is vermoedelijk aangestoken. Er zijn mogelijke gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een bedrijf in Holten. Metingen van de brandweer hebben nog niets aangegeven, maar er worden opnieuw metingen gedaan. En na ruim 20 jaar nemen de heren van Oranje uit Borne afscheid van hun iconische supportersbus.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Het is 3:10, leuk dat je luistert naar Radio Oost. Het is al tijd voor een uur lang bij aanzet in het kader van de Pim Pam Plaat. Aan de hand van de letter mag jij liedjes en artiesten aanvragen hier op Radio Oost. Vandaag is de letter O. Zo meteen Otis Redding, die is veel aangevraagd. We trappen in dit uur af met Opus.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Ooit hier gedaan in de studio door Jaap Reesema samen met Erwin Nijhoff. Dat was echt wel leuk op de vrijdag. Toen hadden we nog wel eens een coffee walk-in. Het is 10:10, leuk dat je luistert, radio's. We zitten natuurlijk midden in de pimpanplaat. Frank Wielaert, wat heb jij een leuk liedje aangevraagd? Of Monsters and Men, Little Talks. Dat ga ik zo meteen doen. En ik heb zondagavond met veel plezier samen naar je geluisterd. Je deed het samen met Rachter Niemeyer. De strijd om de Johan Cruijffschaal, wat eigenlijk niet spannend was tussen AZ en PSV. Maar het klonk goed. Zo meteen, Little Talks voor je hier op Radio Oost. En Maria, goeiemorgen.
1: Dag Bert.
0: Ja, het is een soort van reunie en weerzien. Maar goed, in mijn vakantie hebben we wel even met elkaar gesproken, toch? Want ja, ik heb je nog een keer gebeld, hè, in de vakantie.
1: Ja, maar ja. Als je niet opneemt, kan ik ook niet met je praten meer.
0: Nou, nee, maar in mijn vakantie heb ik wel een keer teruggebeld ook.
1: Oh ja, ja, dat is waar.
0: Hebben
1: ja,
0: we nou zeker wel een half uur even de wereld verbeterd, toch?
1: Ja, ja, zo gaat het tussen ons tweeën, hè.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Maar goed.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ik was gisteren ergens op visite.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben me uitgenodigd om in, meer naar achteren te lopen. Nou, zo zien.
0: Oké.
1: Ja, en ik was naar Maurice geweest. Dus, en het houdt over een vogeltje.
0: Ja.
1: Het roodbosje.
0: Het roodbosje.
1: Ja, en ik heb mijn roodbosje. Ik kom elke dag even op visite bij mij. Nou, zo
0: even een groet brengen. Een dagelijkse groet van, goh, ik ben er nog, ben jij er ook nog?
1: Ja, nee, en toen zei zij van, dat is een teken van boven. Begrijp je mee?
0: Ja, nee, maar nu moet je het niet te moeilijk maken voor iemand die zo'n diepe denker
1: moeilijk is.
0: Ja, een teken van boven, van wie dan?
1: Ja, die mensen die zijn overleden.
0: Ah.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, Effeman was het roodbosje er weer.
0: Oh, maar daar geloof jij ook in? Heb je daar houvast aan, Maria?
1: Wel, jawel.
0: Ja?
1: Ja, ik weet nog goed. Toen Henk overleden is.
0: Ja, Henk is je man.
1: Ja.
0: Okay.
1: En toen was mijn schoondochter er ook nog.
0: Ja.
1: Op geen moment begon ene plant begon heen en weer te wappen. Laat het zo zijn.
0: Ja.
1: Dat zijn energieën, Bert.
0: Oh, dat zijn energieën.
1: Ja, en toen keken we elkaar aan en toen zeiden we, zag jij dat ook? En dat zag ik ook.
0: Hmm.
1: Maar ja, dat heeft ongeveer 3 maanden geduurd en toen was het afgelopen.
0: Ah, dus toen was de energie eruit.
1: Ja, ja. Ja, maar ze beschermen jullie ons ook, laat zo zeggen.
0: Ja, nee, dat is zo. Maar goed, sommige mensen hebben daar houvast aan. Nou, ik vind het goed, maar ja, ik ben niet zo'n diepe denker. Dus ja, ik denk van ja, het zal allemaal wel. Maar goed, maar ik vind het in ieder geval leuk dat je weer gesproken hebt.
1: Ja, maar ik had ook een plaat, Bert.
0: Oh, welke?
1: Otto Lagerfeld, Hende Hoog.
0: Otto Lagerfeld.
1: Die ken je dan wel?
0: Zeker, ik heb hem regelmatig zien optreden. Zelfs nog een keer op een bedrijfsfeest in Bremen ook. Nou, die plaat die ga ik even zoeken.
1: Ja, en in de omzaal is nu ook Hende Hoog, hè? De boeskool is los.
0: Oh, is de boeskool los?
1: Ja, ja. Begint vandaag.
0: Oké, okay, ja. Jullie moeten nog wat asielzoekers opvangen, hoorde ik.
1: Ja.
0: Jullie zijn een weigergemeente, hey.
1: Ja, jij kijkt liefst aan Doebert. Ja.
0: Bij jou staat de deur altijd wagenwijd open,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, niet voor iedereen, Bert.
0: Oké, okay, nou, dag Maria.
2: Zomerradio op Radio Oost.
0: Zo. Olivia Newton-John is veel aangevraagd.

0: Pimpam.
1: Pimpam.
2: Pimpam. Pimpam.
3: Het is zomer op Radio Oost.

0: Aankomende vrijdag komt de nieuwe single uit van Dikkaerts. Ik hoop ze binnenkort een keer te spreken hier in dit theater, in Bert Bijhoost.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: De zomer straalt door je radio. Mocht jij op dit moment mensen zoeken... Ja, heel veel mensen in de horeca zijn ze natuurlijk verlegen om mensen. Nou, hier bij radio en TVO zoeken we ook ontzettend veel mensen. Nou, een groothandel in Oslo kreeg juist meer sollicitaties toen het bedrijf zichzelf in de vacature omschreef als saai, vervelend en totaal niet uitdagend. Gewoon maar even een tipje wanneer je mensen zoekt.

0: So in Love is misschien wel de allerbeste van OMD. Stond op Bospop. Margreet wilde graag dit liedje horen. Zometeen op radio's gaan we Raad waar die staat spelen met
1: Oene. Leuk. Heel
0: die is
1: leuk.
0: Op weg, onderweg dus naar Giethoorn. Dus hij staat ergens tussen Hengelo en Giethoorn. En zometeen gaan we weer Raad waar die staat spelen. Toch wel het zomerspelletje. En ik heb Bart Kieft ook bereid gevonden om dat komende vrijdag even te doen in Zomer in Overijssel.
1: Ah, leuk.
0: Jij bent verantwoordelijk voor het nieuws. Ja. Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: We gaan het zo hebben over mogelijke gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen bij een bedrijf in Holten. En de dijken die hebben ook last van de droogte.
0: Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Een van mijn lievelingsliedjes uit de jaren 80 is namelijk aangevraagd. Ja, ik doe het toch.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken...

0: 2:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Er zijn mogelijke gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een vleesvervangingsbedrijf in Holten. Het personeel van het bedrijf is naar buiten geleid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Metingen door de brandweer na CO2 hebben niets aangegeven, maar er worden opnieuw metingen gedaan. Ook is de monteur van de installatie opgeroepen. Er wordt onderzocht of er daadwerkelijk gevaarlijke gassen zijn vrijgekomen of dat er sprake is van een valse melding. Er is een minderjarige verdachte aangehouden voor de brand in een bossage in Heino. De politie vermoedt dat de brand, die vanochtend rond 6:00 ontstond, is aangestoken. De brandweer wist het vuur snel te blussen en kwam uit voorzorg met onder meer 5 tankauto's spuiten op de brand af. De politie benadrukt dat soortgelijke branden helemaal nu vanwege de droogte enorm gevaarlijk zijn. De hulpdiensten zijn daarom extra alert. De brand wordt verder onderzocht. Een man van 28 uit Hardenberg blijft voorlopig vastzitten op verdenking van poging tot doodslag op zijn partner. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij haar hebben gewurgd, mishandeld en met de dood hebben bedreigd. De verdachte ontkent de poging tot doodslag en zijn advocaat pleitte voor vrijlating. De rechtbank wees dat verzoek af. De rechters vinden dat de verdenking nog altijd ernstig genoeg is en laten de man daarom in voorlopige hechtenis. Over 7 weken gaat de zaak verder. En het is al langere tijd erg droog en die droogte heeft gevolgen voor de dijken. Waterschap Drents-Overijsselse Delta houdt de daken daarom extra in de gaten. Deze dijkbeheerder van het waterschap legt uit wat de droogte met de dijken doet.
2: De eerste beschermlaag op de dijken is die grasmat. Ja, en die grasmat die heeft dat wel wat zwaarder, omdat de dijken in het algemeen in het Nederlandse landschap als bergen erin liggen. Het zal niet direct inzakken, maar gewoon golfslag. Mochten we weer ooit hoogwater krijgen, die kan wat eerder de grasmat beschadigen en de buitenste laag daardoor iets eerder aantasten. Ja, en we hebben hem liever zo sterk mogelijk.
1: Door de droogte staat het water ook erg laag. Daardoor is onder meer het Twentekanaal en de sluis naar de binnenhaven van Deventer gesloten. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Blijft vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste oosten kans op een lichte bui. De temperatuur loopt op van 26 graden in de kop tot 28 graden in de regio Twente. De zuidwestenwind is matig en soms wat vlagerig. Het is 11:55. Je luistert naar radio's. Doe ik hem? Ja, ik doe hem. Dit is een van de mooiste liedjes uit de jaren 80. Een beetje een hobbyliedje, maar gevraagd door Jenny. Punt van plaat. Liedjes of artiesten met een O. Asia.

0: Bluff.
1: Open je ogen, dankjewel voor het doorgeven. We zitten natuurlijk midden in de Pim-Pam-plaat. Het is zomer in Overijssel. En dit vind ik echt een van de leukste radiospelletjes ooit. Vroeger bij Veronica op woensdag natuurlijk. Het spel...
2: Raad waar die staat.
1: Ja, en Oene Loosda is onderweg voor zomer in Overijssel. Oene, je bent onderweg naar Giethoorn. Daar sta je dus niet, hè?
3: Ik sta nog niet in Giethoorn. Nee, vanaf een uur of denk ik 12 zal ik daar zijn. Maar ik ben wel op een andere plek, daar in de buurt, Westerpret. Ja, prachtige omgeving ook daar. En ja, daar heb ik al iets verklapt, de omgeving van Giethoorn. Maar goed, dan toch de eerste hint die ik geef. Hier wordt geklaagd bij de gemeente.
1: Hier wordt geklaagd bij de gemeente. Ja, dat gebeurt toch overal?
3: Ja, dat wil ik ook zeggen. Dat is een hele algemene. Maar ik heb er ook nog een klein hintje gegeven. Dat ik dus al redelijk in de buurt van Giethoorn ben. Dus wellicht kan men daar een voordeel mee doen.
1: Oké, dus nog één keer de hint.
3: Hier wordt geklaagd bij de gemeente.
1: Denk jij te weten waar Oen op dit moment staat? Laat hem even weten. App even of bel even naar 074-2456-665. Dat is het belnummer. En je kan ook appen naar 06-2456-71331. Dus 06-4567-1331. Tot zometeen, Oen.
4: Het is zomer op Radio Oost.

Engeland op het WK. De afloop van de wedstrijden van Engeland. En het bedanken van het Engelse publiek. Kippenvel. Dat vond ik echt kippenvel. Oasis uit de jaren 90. The Wonderwall hoorde je voorbij trekken in de Pimpam plaat. Giethoorn Noords door de bootvuurders door drukte. Groetjes Dia. Daar is Oene op dit moment. Klagen over te weinig water. Zwarte Waterland. Daar is Oene. Zometeen na 11 in het kader van Raad Waar Die Staat. Waar staat onze zomerverslaggever Oene Loonstra vandaag in Raad Waar Die Staat? Je kan het even doorgeven. En je kan leuke prijzen winnen zometeen dus. Dit is de laatste in de Pimpam plaat, George Michael.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerseloosemarkt.nl.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Er zijn mogelijk gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een vleesvervangingsbedrijf in Holten. Het personeel van het bedrijf is naar buiten begeleid. In nog geen 2 uur tijd zijn vannacht in Almelo 2 auto's in vlammen opgegaan. De branden worden onderzocht. En een vrouw van 36 uit Nijverdal blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een beschieting van een appartement in Hengelo. Bij het incident in april van dit jaar raakte niemand gewond.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook 3 andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen 2 Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man.
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
6: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Raad waar die staat.
11: Onze zomerse verslaggever vandaag, Oene Loonstra. We spelen natuurlijk het spelletje. Het is vandaag woensdag. Raad waar die staat. Ik heb al wat mensen die een suggestie hebben gegeven, Oene. Sta je in Gietor Noord?
12: Ja, dat vind ik wel heel breed. Want dat is natuurlijk een groot gebied, hè?
11: Ah, oké. Okay. Gietor Noord. Door de bootverhuurders wordt er geklaagd vanwege de drukte al dus, Dia.
12: Ah, nee. Kan ik niet goed rekenen.
11: Niet goed. Klagen over te weinig water. Zwarte Waterland, ben je daar? Toon Nijland zegt dat.
12: Nee, ook niet goed.
11: Herma uit Goor denkt dat jij in Blokzijl staat, Hoene.
12: Nee.
11: Ook niet goed.
12: Nee.
11: Nou, een tipje erbij dan.
12: Een tip erbij. Dat is een beetje een ferme uitspraak. Ga eens snoeien, man. Ga eens snoeien, man.
11: Ga eens snoeien, man. Want jij wil ook wel even de reden hebben waarom je daar naartoe gaat vandaag, hè?
12: Ja, zeker, zeker. Ja, nou, ik ga dat niet horen, maar de plek waar ik sta, ja, daar is wel een goede reden bij waarom ik klaag bij de gemeente.
11: Ah, oké. Okay. Nou, via de app 06-4567-1331. Je mag ook bellen 074-2456-665. Tot zometeen, Hoene.
12: Yo, tot zo.
13: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: James Blunt, 1973, hoorde je.
1: Bert van Lossen.
0: Het is 11 over 11. We zitten natuurlijk volop in...
1: Raad waar die staat.
0: Oene Loonstra, onze verslaggever, onze zomerse verslaggever. Onderweg is hij. Hij gaat naar Giethoorn, maar daar staat hij niet, toch Oene?
2: Nee, zeker nog niet. En ik kom snel in Giethoorn na de bijdrage te zijn natuurlijk. Want dat is de drukte van je wilt wel de gezellig in Giethoorn. Dus een wedstrijd vanmiddag. Af en dan ga je straks alles over horen in zomer in Overijssel.
0: Daar sta ik dus
2: niet, inderdaad.
0: Dini Boomkamp uit het mooie Markelo zegt dat jij staat in Deventer. Ben je daar?
2: Deventer? Nee, ook niet.
0: Toon Nijland uit het mooie Delden. Staphorst.
2: Nee, ook niet. Dat zijn wel de Staphorstse dagen.
0: Ja.
2: Dus ik kan mij die oplossing die hij geeft, of het antwoord, voorstellen. Maar daar sta ik niet.
0: De Orchideehoeve, daar ben ik ook ooit eens een keer geweest. Met mijn vader nog heel wat jaartjes geleden. Dat was net buiten onze provincie, denk ik. Gonda, Weersink uit Hezingen. Ben je bij de Orchideehoeve?
2: Nee, ook niet. Ben ik wel van zomer in Overijssel geweest voor de bijdrage, maar dat was weer weken geleden. Maar nee, dat ben ik niet.
0: Johanna Benneker uit Losser, die zegt, Oene is in Dwarsgracht.
2: Dwarsgracht ook niet. Nee.
0: Ik heb Marianne aan de telefoon. Marianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marianne. Goedemorgen.
0: Ja, goeiedag uit het mooie Rossum.
3: Ja.
0: Waar is Oene Loonstra?
3: Ik denk dat hij in de weerribben staat.
0: Sta jij in de weerribben, Oene?
2: Ja, daar sta ik. Maar ja, er moet ook even een reden zijn waarom er bij de gemeente... Ik sta bij de weerribben, dat klopt. Maar waarom wordt hier zo geklaagd bij de gemeente?
3: Wat zeg je, Oene? Ik sta jou heel slecht.
2: Ik zei, waarom wordt er zo geklaagd bij de gemeente, bij de weerribben?
3: Ja, ik weet ik niet.
2: De reden moet er wel even bij.
0: Ja.
3: Oh, moet de reden erbij?
0: Ik vind dat heel goed van je, Marianne, dat je weet waar Oene is. Ja. Dus ik reken het goed hoor, Oene.
3: Oké.
2: Ben ik te streng?
0: Ja, ik vind je wel heel erg streng. Ja. Op woensdagochtend vind je heel streng. Maar wat is eigenlijk de reden waarom jij staat in de weerribben?
2: Nou, heel veel bootjes, die hebben inderdaad te maken met laag water. Maar dat is zo laag dat ze met een schroef in het groen in het water komen vast te zitten. En ze vragen de gemeente, haal dat groen nou eens een keer weg. Dus dat was ook de tweede hint. Maar als Bert het goed rekent, dan reken ik het ook goed.
3: Nou, prima.
0: Ik kan altijd op je rekenen, Oene. Dankjewel, hè. En ik hoor je zo meteen natuurlijk in het kader van Zomer in Overijssel. Oene staat dus vandaag in de weerribben. En Marianne, was het makkelijk eigenlijk? Want wat was eigenlijk de aanleiding voor jou om te denken van... nou, hij staat in de weerribben?
3: Nou, weet je, ik had gegoogeld via... hoe heet dat, Google?
0: Ja.
3: Had ik gegoogeld en toen gaf hij aan van de weerribben.
0: Ah, nou, je had ook via ChatGPT kunnen vragen van... goh, ja, waar staat Oene Loonstra? Dan had hij misschien ook het juiste antwoord gegeven. Maar met deze gefeliciteerd. Ik ga jou een sportieve waardebon toesturen. Hoe is het eigenlijk in Rossum?
3: Nou, het is een beetje bewolkt en een beetje zonnig. En ML Agroservice is druk met de boeren, dus
0: Ja, nou, hartstikke goed, toch? En Mark Weusthof, die woont toch ook in Rossum, hè?
3: Ja, die woont dicht bij mijn broer. Ja.
0: Heeft hij nog steeds zoveel paarden, of weet je niet?
3: Ja, die heeft wel veel paarden, maar ik weet op dit moment niet hoeveel als hij er heeft.
0: Ah, Mark, leuke man. Woont daar mooi in het mooie Rossum. Ja.
3: Ja.
0: Nou, Marianne, leuk om even met jou gesproken te hebben. Heb je al vakantie? Heb je al vakantie gehad? Of ga je nog vakantie
3: vieren? We zijn al met vakantie geweest naar Oostenrijk.
0: Ah, Oostenrijk is ook hartstikke leuk. Waar heb je gezeten in Oostenrijk?
3: Ja, bij de Silvretta in de buurt.
0: Ah, nou, ik vind Oostenrijk echt een fantastisch vakantieland.
3: En weet je, en als het mooi weer is, dan heb je alles mee.
0: Ja, dat is overal zo, toch?
3: Ja.
0: Zelfs op Groenland. Ik wens je een fijne dag, Marianne.
3: Ja,
0: leuk dat je meedeed met het spelletje Raad waar die staat.
3: Ja.
0: Het is 16 over 11 hier op Radio Oost. En deze week gaan we natuurlijk vaker spelen Raad waar die staat hier op Radio Oost. In het kader van Zomer in Overijssel. En Marianne Leus wint dus een sportieve waterbond.

0: The Turtles. Ik heb Soort live gezien in Boston in 1992 was dat. Happy Together hoorde hier voorbij.
1: Heb je liever...
0: Ja, heb je liever... Nou, jij kunt kiezen tussen de hoofdprijs in de loterij winnen... of gezond 150 jaar oud worden. Wat kies je? Dus de hoofdprijs in de loterij winnen of gezond 150 jaar oud worden. Ik denk toch voor gezond 150 jaar oud worden. Zeg maar.

0: grootste liedje van dit moment. Ik heb het over Shakira. Staat volgens mij bijna overal op één. Die Die hoorde je voorbij trekken. Hans Pierik, dankjewel voor het doorgeven. Boerenprotest op dit moment bij Frans op de Bult. Alles zit vast richting Enschede en Oldenzaal in Deurningen. De nieuwsredactie zal er mee bezig zijn. En dan lees je het natuurlijk wel bij ons op de socials en op rtvo's.nl. En misschien heb jij het ook al in het nieuws.
1: Ja, er moet soms vergaderd worden. En dan kun je niet altijd het nieuws in de gaten houden. Dus helaas.
0: Nee, maar Hans Pierik.
1: Ja, dank.
0: De beste verslaggevers zijn de luisteraars. Hè? Dat zijn de oren en ogen van onze provincie. En Hans Pierik, dank je wel. Dus boerenprotest op dit moment bij Frans op de Bult. Alles zit vast richting Enschede en Oldenzaal. En Deurningen schrijft hij. Zometeen in het nieuws.
1: Gaan we het hebben over nepagenten en mensen die misleid worden bij het verduurzamen van hun huis.
2: Heb je liever
0: de hoofdprijs in de loterij winnen of gezond 150 jaar oud worden? Nou, ik ga dan voor gezond 150 jaar oud worden. Lijkt me wel hartstikke leuk ook.
1: Ja, ik ga er wel mee. Ik ga er ook in mee. Ik wil wel eigenlijk het andere zeggen om het een beetje spannend te maken, maar helaas.
0: Ja, nee. Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert.
0: De hoofdprijs in de loterij winnen of gezond 150 jaar oud worden?
3: Nou, doe mij maar de hoofdprijs.
0: Ik zie het aan je ogen door de telefoon.
3: Oké, nou.
0: Nee, maar waarom kies jij voor de hoofdprijs of gezond 150 jaar worden? Dan heb je nog mooi een heel leven voor je.
3: Ja, maar met heel veel geld ook wel.
0: Ja, nee, maar goed. Dan, ja, nee, ja, ja, nee. Maar goed, Toon Nijland die schrijft, gezien de ellende in de wereld hoef ik geen 150 te worden. Dus ja, maar goed, je kan je er ook een beetje van afkeren natuurlijk. Niet te veel het nieuws volgen, dat zeg ik op een nieuwszender. Maar ja, dan kun je ook gelukkig en gezond 150 worden. Hè? Maar ja, Yveske gaat ook voor de prijs. En jij dus ook, Johan, dankjewel. Hoe is het met je eigenlijk?
3: Maar goed hoor, prima.
0: Ja, ja, heb je nog steeds die mooie lach, Johan?
3: Ja.
0: Dat bedoel ik. Ja,
4: nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht,

0: Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Staalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Staalkeukens Duitsland.
3: Het is 4:30, half 12. Je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
4: De asielminister heeft 24 gemeenten onder toezicht gesteld omdat ze niet voldoen aan de opdracht van de spreidingswet. Een van die gemeenten is Oldenzaal, want ook daar worden nog geen asielzoekers opgevangen. De fractievoorzitter van de PvdA in Oldenzaal zit in de oppositie en vindt het jammer hoe er in de gemeente is gereageerd op het niet opvangen van asielzoekers. Ook merkt hij hoe de maatschappelijke discussie in het dorp verandert.
5: Ik snap dat zorgen over veiligheid of woningdruk of voorzieningen of de omvang van een locatie, die zijn allemaal legitiem. Maar wanneer mensen uitsluitend vanwege hun afkomst worden afgeschreven als een gevaar of als mensen voor wie wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen, ja, dan slaat bezorgdheid om in intolerantie. En daar maak ik me echt wel zorgen over.
4: Naast Oldenzaal staan ook de gemeenten Dinkelland en Hellendoorn onder toezicht van de minister. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Dat is nodig, want het gaat vaak fout bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, warmtepomp of zonnepanelen. De vraag naar dat soort spullen om je huis te verduurzamen groeit en onbetrouwbare bedrijven maken daar gebruik van, zegt Vereniging Eigen Huis.
6: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Ja, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd, nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
4: Eigen Huis willen met de meldingen achterkomen welke praktijken het vaakst voorkomen. Zo kan de organisatie huiseigenaren beter waarschuwen. De supermarktketen Albert Heijn vanaf vrijdag het koopzegelsysteem op de schop gooit, leidt tot kritiek bij klanten. De verandering van het systeem betekent dat het 2 keer zo lang gaat duren voordat je een vol spaarboekje hebt. Klanten krijgen dan voortaan 1 koopzegel per €2 aan boodschappen en momenteel is dat per €1 aan boodschappen. Het spaarsysteem van de keten bestaat al ruim 70 jaar en klanten hebben zo hun eigen redenen om mee te sparen, vertelt deze retaildeskundige.
7: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaarten ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
4: 6 jaar geleden stopte het supermarktbedrijf met de papieren koopzegels die in een boekje geplakt moesten worden. En de politie heeft in de eerste helft van dit jaar een record aantal meldingen ontvangen over nepagenten. Er kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Dat is het hoogste aantal dat ooit in een half jaar is geregistreerd. Ook in onze provincie zijn er veel nepagenten actief. Ze doen zich bijvoorbeeld voor als wijkagent om het vertrouwen van slachtoffers te winnen en op die manier waardevolle spullen te stelen. De politie zet onder meer campagnes in om mensen te waarschuwen. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Is wel een van de grootste problemen voor de politie, omdat ze niet verder tot de top kunnen komen.
4: Niet verder tot de top?
3: Ja, van de misdaad.
4: Ja, nee, inderdaad.
3: Nee, want ze pakken alleen af en toe een nepagent op. Maar ja, ja. Die wordt geronseld ja, in Amsterdam of in Den Helder.
4: Dat je niet de leiders te pakken kan krijgen. Ja, nee, inderdaad.
3: Ze komen niet verder dan af en toe hebben ze een keer een telefonisch iemand opgepakt. Maar ze komen nooit bij
4: de leiders.
3: Bij de leiders.
4: Moeilijk aan te pakken, ja. Zeker.
3: En het schijnt dat ze, geloof ik, €250 per opdracht krijgen.
4: Dat is ook helemaal niks uit te gaan.
3: Nee, maar ja, dan kunnen ze weer allerlei andere dingen
4: kopen. Dus hebben zij weer genoeg aan.
3: Het laatste verjaardagsfeestje, ik heb goed opgelet.

af. Het blijft vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste oosten kans op een lichte bui. De temperatuur loopt op van 26 graden in de kop tot 28 graden in de regio Twente. En de zuidwestenwind is vandaag matig, soms wat lagerig. Zometeen in Goud of Fout, de zomerhit van 1978. Dat was namelijk deze. Vandaag in 78, dus op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En de zomer dus van het jaar. You're the one that I want van Olivia Newton-John en John Travolta. Is dit liedje goud of is het fout? Laat het me weten op mijn Instagram. Of je kan ook naar 06-4567-1331 appen. Goud of fout? En zometeen gaan we hem natuurlijk ook draaien. De nummer 1 van 1978. Dit is Sandra Kim uit de jaren 80. En Germe, Germe, la vie.

0: Gromer en Overijssel.
1: Het is zomer.
2: Op Radio Oost.
3: Goud of fout?

0: De zomerhit van 1978. Want vandaag in de zomer van 78 stond deze bovenste beste.
1: Goud of fout?
0: Dat is dus de vraag. Is dit goud of is dit een fout liedje? Nou, 84%. De stemmen zijn meegeteld ook via de Instagram. 84% vindt dit een gouden liedje. En slechts 16% een fout liedje. Nou, hij staat op de eeuwige lijst, de eeuwige gouden lijst van radio's. Het is 11 voor 12, zometeen na 12 natuurlijk een uur lang back to the 80s. En jij kan een zomerpakketje in de wacht slepen als jij mij een leuk zomers liedje aan de hand doet voor op de Dobbelsteen. Zometeen dus rond de klok van 12:30 hier op radio's. Dus even een leuk liedje uit de jaren 80, een zomers liedje. Daar ben ik naar op zoek. Als je die voor me hebt, laat het me even weten via de radio-stem. 06-4567-1331. Lisbeth wil graag Kid Rock. Ze gaat binnenkort naar Oostenrijk op vakantie. En dit doet haar terugverlangen naar een jaartje of 20 geleden.

All summer long, je hoorde Kid Rock voorbij trekken hier op Radio. Het is 7:47. Zometeen uur lang back to the 80s. Oene Loosthuis natuurlijk onze verslaggever. Zo weer in Overijssel. En je kan in Radenplaat kun je zometeen het zomerpakket winnen. En natuurlijk ook aan de hand van een leuk liedje uit de jaren 80. Heel veel reacties. De weg van Frans op de Bult richting vliegveld Twente is afgelopen.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De aanhoudende droogte heeft niet alleen impact op de scheepvaart, maar ook op de dijken. Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert daarom extra op scheuren en uitdroging. Er is een minderjarige verdachte aangehouden voor de brand in een bossage in Heino. De politie vermoedt dat de brand die vanochtend ontstond is aangestoken. En onze website oost.nl werkt op dit moment niet. Zodra de website weer werkt, hoor je dat hier.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer, met een stevige zuidwestenwind, wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Hold on for one more day. Je hoorde Wilson Phillips voorbij trekken hier op radio's.
1: Bert van Lossen.
0: De zomer straalt door je radio. Het is middag. Het is woensdagmiddag. Tijd voor een uur lang zomerse hitjes uit de jaren 80. En ik heb ook de zomerse dobbelsteen voor je. Ik heb 6 liedjes geselecteerd, door jou aangedragen. Op 1, Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Op 2, Het is Zomer van André van Duin. 3, Kaoma, Lambada. 4, Ryan Paris, Dolce Vita. Someone Loves You Honey van John Lutz en Prince Mohammed. Op 5 en 6, Maywood en Late Night. Zometeen 12:30 gaan we dobbelen. En misschien win jij dan wel een mooi zomerpakket. En zo denk kun je ook een sportieve waardebon in de wacht slepen. Want ik ga natuurlijk weer het spel Raad de Plaat spelen. Heb ik gekregen van Dorothy Oosting zelf. Hè, het spel.

0: I trainideer te zee. Een liedje in Baggiato uit de jaren 80 was volgens mij een zongfestival liedje. Zo, dit over de IJssel, het is 19 over 12. Hij was onderweg, hij was al in de Weerribben. En nu is hij in, waar ben je, Oener? Volgens mij in Giethoorn, hè?
1: Zeker, ik laat je even wat horen. Je hoort het wapperen van de zeil van een punterboot. Het is namelijk de dag der dagen in Giethoorn. En er vindt vanaf 2 uur een punterwedstrijd plaats. Joost Visser, je zit in de organisatie. Je doet zelf ook mee, want dit is het bootje waar we naar kijken. Dat is echt een punter met een zeil. Dat staat op 15 GP. Waar staat dat voor?
2: GP, dat staat voor Gietense Punter. Wij zeilen hier bij zeilvereniging Gedwiede. Elke 2 weken worden de zeilwedstrijden georganiseerd in verschillende klassen. De lezerklasse, de Giethoornklasse, dat zijn de punters met fok. En de Gietense Punterklasse, en dat zijn de punters zonder fok. En dat is waar het vandaag om draait tijdens de Dag der Dagen.
1: Ja, want waarom heet het Dag der Dagen?
2: Ja, het is de eerste woensdag van augustus. Er werden vroeger altijd zeilwedstrijden georganiseerd, waar eigenlijk alleen wedstrijdzeilers aan meedoen. En kwamen in Giethoorn heel veel toeristen natuurlijk. En die vonden het ook wel leuk om een keer mee te zeilen. En op die manier is de campingteamwedstrijd in het leven geroepen. Tegenwoordig heet dat de zeilpunterteamwedstrijd. Want de meeste mensen die tegenwoordig meedoen, die staan niet meer op de camping. Maar ja, het is een teamwedstrijd. Elk team bestaat uit 3 Gieterse punters. Die meedoen met een zeilgrootte van maximaal 8,5 vierkante meter. Zonder fok. En die strijden vandaag in teamverband tegen elkaar hier op het Bovenwiede.
1: Ja, toen ik naar je punten keek, ik zei van, nou, het is een soort kusjesiel in het klein. Maar toen zei jij...
2: Ja, het komt niet in de buurt van scootjesielen. Want als je in de punten kunt zeilen, hier op het Bovenwiede, dan kun je eigenlijk pas overal in zeilen.
1: Dan ben je binnen.
2: Dan tel je mee.
1: Ja, dan tel je mee. Hey, en hoeveel punten zullen we mee straks?
2: Wij mikken vandaag op 33, 34 teams. Het is altijd een beetje gemiddeld rond de 30. Zo mooi is als er iets meer worden. Elk team bestaat uit 3 boten, dus reken maar uit. 30 keer 3 is 90. Ja. 35 is misschien 105 punten op het Bovenwiede. Dat wordt een prachtig schouwspel straks.
1: Hoeveel meter moeten ze afleggen?
2: Dit ligt een beetje aan de wind. Het waait, de wind die trekt wat aan. Windfinder die zegt misschien wel windkracht 5. Meestal zeilen we 2 rondjes. De start is om 2 uur. Dan zullen de snelste zeilers met 1 uur binnen zijn. Maar iedereen die heeft tot 5 uur vanmiddag de tijd om te finishen.
1: Okay, wat zijn de prijzen?
2: De prijzen zijn natuurlijk een prijs voor het eerste team, het tweede team, het derde team. We hebben een klein zwaardje voor de individuele winnaar. Want omdat er zoveel punters meedoen, wordt dit eigenlijk ook wel gezien als het officieuze WK puntenzeilen. Maar het is natuurlijk een teamwedstrijd en we hebben een prachtig nieuw logo. En onze puntenbouwer Jeroen Schreur, die is ook lid van de commissie, die heeft een prachtig nieuwe wisselbokaal gemaakt van eikenhout. En dat is de prijs die het winnende team wint.
1: Nou, om naar uit te kijken, toen ik hier aankwam, want overal in Nederland is laag water. Je kan geen rivier bedenken of een kanaal of wat dan ook. Tweede kanaal dicht. In Rotterdam, daar is een kanaal weer dicht. Ik denk, nou, dan kom ik hier bij Giethoorn. Ja, het vertaal geen last van laag water. Dus het ligt er gewoon goed bij. Hoe komt dat zo?
2: Ja, ga er maar in staan. Overal ongeveer 1 meter diep. Het enige probleem wat er is, is dat er zeer veel waterplanten groeien. En vooral aan de kant van het Wiede, waar eigenlijk de weinig toeristen varen. En toeristen die komen dan vast te zitten met hun bootjes. Maar niet omdat het laag water is, maar omdat de hele boot vol zit met waterplanten. En gisteren moest de brandweer zelfs uitrukken om dat op te lossen. Maar eigenlijk moet er gewoon gemaaid worden. Want als je met je punten aan de overkant van het Wiede vaart en... Dan zit je zwaard eronder, je roer zit eronder en dat kost je gewoon snelheid.
1: Ja, ik was vanmorgen bij de Weerribben voor de raad waar die staat. En daar klaagt men ook al bij de gemeente om daar te gaan snoeien. Dat doet men hier dus nog niet.
2: Nee, dat zou wel moeten gebeuren. Okay. Ja.
1: Het begint om 2 uur, jij doet mee met... wie zit er nog meer in jouw team?
2: Wij zeilen namens Puntenwerf Schreur 1. Het is Schreur 1, er doen van Schreur dit jaar 6 teams mee. Ik zeil samen met Jeroen Schreur, met mezelf en Harm Kroon. En wij zeilen eigenlijk al 20 jaar in dezelfde formatie. Af en toe wat wisselende bemanningen erbij, maar altijd doen we met elkaar mee. En we mikken altijd op een plek in de top 10.
1: Okay. Hoe vaak is dat al gebeurd?
2: 1 keer.
1: Oké, okay. Vandaag ga je graag voor de 2e keer, hè?
2: Het zou mooi wezen, ja. Zeker.
1: Ik zou zeggen, Schip Ahoy, doet rustig aan en vaarzen.
2: Bedankt, gaat goed.
1: Oké, okay, Bert, dan wordt het vanaf 2 uur de punterwedstrijd hier op de Dag der Dagen in Giethoorn.
0: Ja, meedoen is belangrijker dan winnen, hè? Nou, ik heb een liedje uit de jaren 80 in het kader van Raad de Plaat. Nou, welke zomerhit uit de jaren 80 is dit? Stond 1 in een zomer in de jaren 80. Welke zomerhit ben ik nou op zoek? Laat het me even weten. En ik heb een sportieve waardebon voor je als jij het antwoord hebt. En ik doe er ook nog even een zomerpakketje bij. Het is 10:30. Zometeen Margot Ribberink met het uitgebreide weerbericht. Wieke Escherdal met het laatste regionale nieuws. En nu op de radio ken je over zomers gesproken. Als ik maar bij jou ben.

0: Robert De Niro's Waiting is ook zo'n lekker. En The Rough Justice. Ik heb het over Bananarama en I Heard a Rumor. Komt ook uit de jaren 80. Misschien dat we die nog eens even op kunnen zoeken ook. Dit was The Girl's Summer op Radio Oost. Het is bijna 12:30. Zometeen het uitgebreide weerbericht met Margo Ribbering. En zometeen het laatste nieuws.
1: Ja, we gaan samen even de snackbar in zometeen.
0: Ja, want er zijn er veel te veel, hè?
1: Er zijn er heel erg veel.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Fastfood restaurants.
0: Ja,
1: kom jij daar wel eens? Zelden, toch?
0: IJsselon wordt ook meegerekend, hè? Dus bij een IJsselon ben ik wel eens.
1: Een zoete kou.
0: Nou, nee, ik heb het eerste softijsje afgelopen vrijdagmiddag gehad. In Ommen.
1: Ach, dat is toch heerlijk.
0: En die was zo lekker dat ik er zondagavond ook nog eentje heb gekocht.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Lekker, man.
0: Dus, maar in een in McDonald's kom ik wel eens.
1: Ja.
0: Mag wel even, maar niet, nee. Bij de plaatselijke snackbar, daar zie je mij niet zoveel.
1: En als je daar komt, wat zou je dan bestellen?
0: Bij een patatje.
1: Oh, gewoon lekker.
0: Frikandel, bami. Bami schijfje met pindasaus.
1: Lekker, man. Ja, tegen mij kun je dit nu allemaal vertellen. Ik heb overal zin in nu natuurlijk.
0: Ja, is het zo?
1: Ja hoor, kom maar op. Ja.
0: Heb je wel iets wat je totaal niet eet?
1: Ook niet echt.
0: Mm.
1: Ik ben wel gisteravond een beetje vies praatje tijdens het lunch eten.
0: Ja, mag even.
1: Over mijn nek gegaan van de geur van wasmiddel.
0: Oh.
1: Toen dacht ik, ja, dan ben je wel echt zwanger.
0: Volgens mij is het Gijs die loopt hier. Die is nu 23, maar...
1: Ja.
0: Mijn toenmalige vrouw, dus de moeder van Gijs, die was dus ook zwanger.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, zij kon niet tegen geur van vis.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook wel heftig, hoor.
0: Ja.
1: Ja, wat is het raar eigenlijk, hè?
0: Toen zei ik van, nou, volgens mij ben je zwanger. Bleek ze ook zwanger te zijn.
1: Ja, dat is een eerste signaal. Zeker.
0: Trouwens, ik heb nog een leuk babynieuwtje zometeen.
1: Oh, gezellig.
0: Ja.
1: Ja, die mag je op mij loslaten.
0: En Margo Ribbering komt er ook aan met het actuele weerbericht.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestel

0: Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Het is 12:56. Het regionale nieuws nu met Wieke Esterdal.
7: Goedemiddag. De droogte heeft niet alleen gevolgen voor de natuur en de scheepvaart, maar ook voor de dijken. En daarom voert het waterschap Drents-Overijsselse Delta extra inspecties uit om scheuren en uitdroging op te sporen. Volgens de dijkbeheerders zijn de dijken nu nog veilig. Ze verwachten wel dat die dijken pas ruim over een maand weer wat groener worden. Het gras is daar nu helemaal bruin. Het heeft natuurlijk wel te maken met het feit of er genoeg regen gaat vallen. Een man is gisteren door de politie in Zwolle opgepakt nadat hij zijn geslachtsdeel liet zien. Dat deed hij op een fietspad in de buurt van Dinoland, een speelpark voor kinderen. Vanwege de zomervakantie was het daar heel erg druk. Iemand heeft aangifte gedaan. Daarna werd de verdachte door de politie opgepakt. Na het afleggen van een verklaring is die man weer in vrijheid gesteld. Waarschijnlijk moet hij binnenkort nog verschijnen op het bureau. De salarissen zijn in de afgelopen 5 jaar meer gestegen dan zou passen bij de CAO. Dat zeggen economen van de ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers verdienen naar verhouding meer, zegt deze econoom.
8: Dat komt dus vooral omdat die naast de CAO-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
7: Ja, 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan, want zij wisselen minder vaak van baan.
6: Ja, dat klopt.
7: Wel, hè? Lekker blijven zitten.
6: Ja.
7: Heel goed. Waar ze ook lekker blijven zitten is in de fastfoodzaken in ons land. Het aantal van dat soort restaurants is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld, blijkt het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van alle plekken waar je nu kunt eten is tegenwoordig meer dan de helft een fastfoodtent, cafetaria, broodjeszaak of ijssalon. En tot een paar jaar geleden was dat nog andersom. De meeste fastfoodrestaurants staan op plekken waar ook de meeste mensen wonen. En in Staphorst zijn landelijk gezien naar verhouding de minste fastfoodzaken te vinden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
6: Oké, zometeen, morgen maar eens even bellen met Dickie Heukeron natuurlijk.
7: Leuk,
6: hij is het geweten van Staphorst.
7: Ja, even horen.
6: Hoe dat komt.
7: Ja.
6: Het is 12:58, lange tijd niet gesproken, maar gewoon even denken. Goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag Bert, hallo.
6: Het actuele weerbericht op dit moment.
9: Ja joh, je komt weer op het goede moment terug, want het is lekker weer. Want de ergste hitte, zoals gisteren met temperaturen boven de 33 graden, is naar Duitsland geschoven. Dat komt omdat de wind uit het zuidwesten lekker aan het waaien is. Een windkracht 4, soms zelfs een windkracht 5. We zien wel stukken blauwe lucht, maar we zien ook wolkenvelden over de provincie trekken. En omdat de droogte natuurlijk nummer 1 is in het nieuws.

0: zal ik toch even benoemen dat er vanochtend vroeg in Twente 1 buitje is gevallen, 0,1 millimeter. En als ik naar de aanvoerrichting kijk, dan komt er wat dikker wolkenveld aan in de buurt van Eindhoven, Nijmegen. Nou, dat kan misschien ook wel 1 buitje gaan opleveren in onze provincie. Maar ja, op de meeste plaatsen is het natuurlijk gort en gort droog en blijven de regenmeters leeg vandaag. Met dus die stevige wind en temperaturen op dit moment rond 25 tot 27 graden. Komt nog een graadje bij. Maar vandaag zijn we in ieder geval de 30ers kwijt.
1: Ah, en hoe gaat het dan verder qua weer?
0: Nou, het is zo dat het vanavond en vannacht lekker opklaart. En omdat we met die stevige zuidwestelijke wind in minder warme lucht zijn terecht te komen, hebben we eindelijk weer eens lekkere slaaptemperaturen. 14, 15 graden. Lekker voor iedereen die ook geen airco heeft. Want de ramen en de deuren die kunnen gewoon lekker open. Ook morgen doen. Dan kan de warmte uit je huis. Want het wordt nog een tikkie minder warm. 22 graden in de kop en 24 graden. Misschien 25 graden in bijvoorbeeld Twente. Met meer zon dan vanmiddag. Vanmiddag zijn er toch wel vrij veel wolkenvelden. Het blijft ook gewoon droog. En opnieuw waait er een stevig windje uit het westen. Vlagerig van karakter. Dus wat dat betreft is het heerlijk bijkomweertje. En vrijdag is dat ook zo. Het waait dan wel wat minder hard. Maar we hebben naast zon ook weer stapelwolken. En met 3, 24 graden is het gewoon lekker Hollands zomerweer. Betekent niet dat de warmte helemaal weg is. Want op zaterdag en zondag draait die wind weer naar de zuidhoek. En dan zijn we weer aan de beurt voor de temperaturen rond 28, 29 graden op zaterdag. En misschien wel 30, 31 graden op zondag.
1: Ja, waarom willen het eigenlijk niet meer regenen? Want ik zag gisteren best wel wat donkere wolken boven onze provincie.
0: Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag, Bert. Het heeft te maken met de hoge drukgebieden die sterker zijn dan alle storingen die langskomen. Dus er moet heel wat gebeuren, zodat er echt regen gaat komen. Ik zie het in de verste verte ook niet eraan komen. Lange termijn, over 2 weken, zo rond 16, 17 augustus, zou er wel eens een weersomslagje kunnen komen. Dat we meer lage druk hebben dan hoge druk. En dan neemt ook de kans op significante neerslag toe. En tot die tijd is het enkel een buitje op de gloeiende plaats. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier.
2: Margotje, Margotje.
0: Fantastisch, toch?
1: Margot, zit de kracht. Nou, ik ben benieuwd waar je mee komt, Margot.
0: Ja, nou ja, ik ben helemaal geen fan van Madonna. Maar dit liedje kan natuurlijk niet ontbreken in mijn lijstje. Holiday uit 83.
1: Ze was toch in Nederland even, hè? Madonna. Wel weer te laat natuurlijk, maar dat past wel bij Madonna. Hè?
0: Ach ja, en zingen kan ze ook niet meer.
1: Nee, sinds het Eurovisie Songfestival en Like a Prayer ben ik helemaal afgehaakt bij Madonna.
0: Maar, ik al eerder.
1: Ik had wel een crush op haar, hoor, in de jaren 80.
0: Ja?
1: Ja, ja, ik vond het echt een spannende vrouw. Maar goed, ik was net 14, 15, dan vind je alles spannend. Maar ik vond het wel echt een spannende vrouw.
0: Oké.
1: Okay. Dag Margot.
0: Dag, tot morgen.
1: Fijne dag, doei, tot morgen. Ben benieuwd waar je morgen mee komt natuurlijk.

0: Volgens mij is het niet de originele versie, want die wordt zomaar afgekapt. Deze van Madonna en The Holiday, hoorde je. Wieke, zal ik zometeen... Ik heb nog iets gevonden namelijk.
1: Oh.
0: Zal ik dat zometeen even...
1: Ja? Ja, bewaar maar even.
0: Dat ga ik even bewaren.
1: Heel goed.
0: Tenminste, als, ik had het net nog ergens, maar goed, dat mag de pret gewoon niet drukken. Maar we gaan eerst even naar
1: de... Plaat, de plaat.
0: Want dit was namelijk de opgave. En ik heb Dia Hendricks uit het mooie Leemlevelde aan de telefoon. Goedemiddag, Dia.
2: Goedemiddag, Bert.
0: Welke zomerhit zoek ik?
2: Ik denk Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog?
0: Nou, ik vind het echt knap van je.
2: Maar
3: waarom fluister ik jouw naam?
0: Het is namelijk helemaal goed.
3: Hoor ik steeds je stem.
0: Zomerhit in de jaren 80 deze. Het is zo'n lieve man, Benny Nijman. Helaas niet meer in ons midden. Ik kan me nog herinneren, toen hij overleed, kregen wij een rouwkaartje hier bij Radio en TV Oost. Want hij was namelijk een graag geziene gast, ook hier. En hij had echt een schare fans, Benny Nijman. Hij had echt heel veel leuke luisterliedjes. Benny Nijman dus, waarom fluister ik je naam nog? Nummer 1 hit in de jaren 80. Ik ga je blij maken, hoop ik, met een sportieve waardebon en het zomerpakket.
2: Nou, leuk, dankjewel.
0: Nou, leuk dat ik jou even aan de telefoon heb gehad, Dia.
2: Ja, dank je. Ja? Ik jou ook.
0: Oké, nou, tot de volgende keer en de groetjes in Leemlevelde, hè.
2: Dat ga ik doen.
0: Oké, doei doei.
2: Groetjes, doei doei. Doei, doei.
0: We gaan even naar de dobbelsteen. Heb jij de dobbelsteen?
1: Hij is helemaal warm gedraaid.
0: Is hij? Oh, hij is helemaal warm gedraaid.
1: En gisteren dobbelden we Benny Nijman.
0: Ja, met, dat is echt,
1: De cirkel is weer rond.
0: Ja.
1: Maar wat vandaag?
0: Ja, vandaag op 1, Catherine and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Mm-hmm.
0: Op 2, het is zomer, André van Duin.
1: Ja.
0: Of als de zon schijnt is het, hè. Kaoma, Lambada op 3, op 4, Ryan Paris, Dolce Vita. Op 5, John Lodge, samen met Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. En op 6, Maywood en Late at Night. Nou,
1: daar gaan we.
0: Ja.
1: Nummertje 2.
0: Aha, nummer 2. André van Duin.
1: Nou, kom
0: als,
1: op.
0: Als de zon schijnt.
1: Ja,
0: ik heb nog een leuk onderzoekje gevonden, maar die moet ik nog even zoeken dan.
1: Is dat is goed, ja.
0: Heb je nog even tijd?
1: Ja, natuurlijk.
0: Als de zon schijnt, zou ik die kunnen vinden? Want zou dit de goede versie zijn? Ja, dit is denk ik wel de goede versie van André van Duin. Want soms weet je het niet, dan start je dingetjes in en dan hoor je een versie die iemand anders in elkaar gezet heeft.
1: Dit klinkt goed, hoor.
0: Ja, dit klinkt wel goed, dit.

0: Als de zon schijnt, André van Duin, en heeft iemand een zomerpakket te pakken. Ik ga zo meteen even degene even opsporen in de app. Want we hebben vandaag weer heel veel leuke appjes gekregen. Het is 9 voor 1, zo meteen Paula Keijzer. Maar ik heb nog wel een leuk onderzoek, want ik ben natuurlijk de hele dag met je bezig.
1: Ja, dat is lief. Ja.
0: Want kinderen worden helaas niet geleverd met een gebruiksaanwijzing.
1: Oké.
0: Uit onderzoek, ja, ik heb hier een onderzoekje, blijkt dat 68% van de ouders tijdens het eerste levensjaar van hun baby regelmatig het gevoel heeft maar wat aan te rommelen. Nou, ik spreek uit eigen ervaring, dat klopt. Vooral de eerste 6 maanden zijn blijkbaar 1 grote ontdekkingstocht.
1: Ik vind 68%?
0: 68.
1: Nog best weinig. Ik zou denken 100%, toch?
0: Ja, er zijn
1: je weet
0: ook
1: niet heel... helemaal wat je doet, toch? Je doet het voor het eerst. Ja. Er komt zoveel bij kijken. Ja. En je moet het ook maar een beetje laten gebeuren, denk ik.
0: Dat heb ik mijn hele leven
1: Goede instelling.
0: Het gewoon laten gebeuren.
1: We zien het wel. Ja. We gaan het meemaken, Bert.
0: Nee, maar ik moest meteen weer
1: leuk
0: denken. Ik wilde dat nog even aan je...
1: Ik neem het mee.
0: Ja.
1: Ja, ook ik ga aanklooien die eerste 6 maanden. Ja. Reken maar.
0: Ja, die feliciteert je.
1: Dat is lief, dankjewel.
0: Het is 8 voor 1 op radio's. De zomer straalt door je radio, zomer in Overijssel. Zometeen Paula Keijzer, veel plezier met haar. En morgen gaan we onze radiorelatie voortzetten.

0: FC Twente in de Conference League. Morgenavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor, Vesseling, ja, die klopt hem binnen. 2-2, Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904. Morgenavond live bij Radio Oost.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie. Voor de

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Het nieuws in Overijssel. De droogte heeft niet alleen impact op de natuur, maar ook op de dijken. Het waterschap controleert daarom extra op scheuren en uitdroging. En het aantal fastfoodzaken in ons land is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld, blijkt het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Staphorst valt op, daar vind je de minste fastfoodplekken. Meer nieuws in de app.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Radio Oost. Paula Keizer.

viert zijn 40ste verjaardag dit jaar. Peter Gabriel hoorde je op Radio Oost en Sledgehammer. Paula Keijzer. Hij werd weleens beschuldigd, hè, van het te veel volgen in de voetstappen van Genesis en Phil Collins. Of eigenlijk ze gewoon na te apen. Maar daar was hij het absoluut niet mee eens. Nee, volgens hem was dat juist andersom. Wat denk jij? Nou, ik vind eigenlijk gewoon allebei mooie muziek. Hele goede middag. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. Het is 9 minuten over 1.

Onze zomerverslaggever van dienst vandaag is Oene Loonstra. En die is vandaag op pad in Giethoorn. Ik ben benieuwd of hij straks ook even op een zeilboot stapt. En daarnaast hoor je de man bij wie het zangersleven met de Jordaanse paplepel werd ingegoten. En ook muziek van Teddy Swims. En nu Steve Harley en Cockney Rebel op Radio Oost.

0: René Vroger en Nobody Else. Zomer in Overijssel. En die zomer die maken we vandaag mee vanaf Giethoorn. Daar is het namelijk de Dag der Dagen. Ja, het is een bijzondere Dag der Dagen, hè, Oene? Want de zeilpuntenwedstrijd heeft een jubileum vandaag.
1: Zeker. Nou ja, je denkt 60 keer, maar het is toch echt 59. Ik heb de jaartallen gezegd, 1967 voor de eerste keer. En nu 2026, ja, dat is toch echt wel 59 jaar. Ja. Maar goed, dan volgend jaar is het een jubileum. Dat dan weer wel. De punten die worden al met zeil in gereedheid gebracht. De wedstrijd om 2:00. En ik sta hier met Erik Jan Slom, de eigenaar van het Spitspaviljoen. Ja, hoe leuk is omdat dat vanaf hier plaatsvindt, Erik Jan?
2: Nou, dat is toch gewoon super. Er is maar één locatie waar het op kan en dat is bij ons. In het meer gelegen. Dus ja, hier moet het gewoon plaatsvinden.
1: Het is niet alleen zo dat die zeilpuntenwedstrijd hier plaatsvindt. Want jullie hebben meer activiteiten. Ik zag een bingo. Wanneer is dat?
2: Ja, klopt. Aanstaande zaterdag hebben wij een drive-in bingo. Dus mensen kunnen met een bootje komen en dan kunnen ze meedoen aan een bingo. Maar ook vanaf het terras kan dat.
1: En zoals de ervaring van de afgelopen jaren, hoeveel mensen komen daar van nu op af?
2: Ja, dit is de eerste keer dat wij die bingo gaan organiseren.
1: Dus primeur!
2: Het is een primeur, ja. Dus we zijn zeer benieuwd hoeveel mensen als er gaan komen.
1: Vanwege de ligging hier, organiseren jullie gedurende het jaar of gedurende het zomerseizoen veel meer activiteiten. Welke nog meer?
2: Klopt, wij hebben ook een drive-in bioscoop gehad. Konden mensen met een boot komen. En dit jaar hebben we voor de 37e keer het drive-in blues festival.
1: De bioscoop, welke film gaat gedraaid worden?
2: We hebben The Lion King gedraaid.
1: Want nee.
2: Ja, 11 juli is die al plaatsgevonden, heeft die plaatsgevonden. En dan hebben we 15 augustus hebben we nog de blues.
1: Ja, 15 augustus. En welke mensen doen daar dan mee?
2: Julian Sas komt, Kai Strauss komt, Verhoen Verhoef komt. En er is er nog eentje, maar ik weet niet uit het hoofd meer.
1: Wanneer is het seizoen in Giethoorn in jouw beleving een beetje voorbij?
2: Dat is dan eigenlijk ja, eind augustus, halfweg september. Dan wordt het echt wel rustig en dan is eigenlijk het seizoen al een beetje weer voorbij. Ja.
1: Wat doe je dan om dan toch mensen te trekken hier aan activiteit?
2: Ja, wij kunnen ook bootjes doen en verhuren. Maar we kunnen ook een bruiloft verzorgen, barbecues, bedrijfsfeesten. Dus mensen kunnen gewoon eigenlijk tot en met einde oktober hier wel terecht voor een leuk feestje.
1: Dus Erik Jan Slom, die valt niet in een zwart gat?
2: Nee, zeker niet hoor. Nee.
1: En na oktober?
2: Lekker op vakantie.
1: Gaat het dan dicht?
2: En dan gaan we helemaal dicht, ja.
1: Tot
2: in principe 1 april of Pasen. Dat hangt er vanaf wat eerder is. En als er geschaatst kan worden, ja, dan gaan we natuurlijk wel weer open. Want er kan heel snel geschaatst worden, de bovenwielen hier.
1: Dat wil ik wel geloven. En geen last van het lage water, hè, hier?
2: Wij hebben geen last van het lage water. Nee, hoor, zeker niet. Nee, echt niet. Nee.
1: Goed, dan zijn het de zomermaanden, van april tot eind of oktober. Dan moet het allemaal verdiend worden. En hoe gaat dat?
2: Dat gaat dit jaar nog niet helemaal super. Het is een beetje rustig in Giethoorn. Waar het aan ligt weten we niet eigenlijk niet goed. Maar waarschijnlijk vaak ook de negatieve reclame die Giethoorn krijgt. Vanuit Nederland zeg maar. Dat heel veel Nederlanders dus daardoor niet meer komen.
1: Negatieve vanwege de hoeveelheden bootjes of zo?
2: Ja, dat is heel vaak op Dumpert bijvoorbeeld. Er staat dat het heel druk is in Giethoorn. Ja, dat zijn maar opnames van een paar jaar geleden. Waar we nu nog last van kunnen hebben. Ja.
1: Kun je dat weer tegengaan? Om dan toch weer de mensen, dan met name van het Nederland, weer tot je te krijgen?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld een nieuw initiatief gestart. Dat is Old Giethoorn. En daar laten we ook zien dat het ook rustig kan zijn in Giethoorn in bepaalde delen. En proberen we daar dus de mensen naartoe te trekken.
1: Nou, rustig is in ieder geval hier niet. Jij doet zelf ook mee met welke punter?
2: Met punter nummer 9 van Smit 1. Team Smit 1 is dat. En we gaan dit jaar weer proberen te winnen.
1: En de afgelopen jaren, hoe ging het?
2: Sorry?
1: De afgelopen jaren, hoe is het gegaan?
2: Vorig jaar waren we 4 dus. En het jaar daarvoor eerst. Dus we staan al in totaal al 19 keer op het erepodium. Op nummer 1.
1: Jeetje, gaat het lukken?
2: We doen altijd ons best. Het is altijd spannend.
1: Dat moet ik doen, hè? En meedoen is leuker dan winnen, toch?
2: Zeker weten, daar doen we het ook voor. Zeker, voor de gezelligheid.
1: Heel veel plezier. We gaan je volgen.
2: Dank u wel, helemaal goed.
1: Nou, dat was Erik Jan Slomp, Paula, die ook meedoet zo dadelijk aan de puntenwedstrijd. En we zijn er straks ook live bij vanaf een boot die eventuele punten die omwaaien of mensen die in het water raken, daar gaan helpen. Een soort EHBO-boot, mag je niet zeggen.
0: EHBO-boot.
1: EHBO-boot. Hey, Paula, je bent er weer.
0: Zeker. Fris en fruitig en scherp.
1: Zoals het hoort, als we van jou gewend zijn. Dus dat hoor je straks.
0: Oké, nou, Oene, veel succes. En jij staat dan, bij die boot bij of ga je ook helpen? Want ik weet niet of dat laatste nou zo verstandig is.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk mijn microfoon in de hand en de zender. Dus als het live tijdens een live gesprek gebeurt, dan wordt het moeilijk. Maar daarbuiten wil ik wel een handje helpen.
0: Ja, ben je een beetje handig daarin?
1: Nou ja, hangt er vanaf als ze iemand uit het water halen als het moet. Ja, ja. Dat kan ik ook nog wel, ja.
3: Ja, heb jij reddingsbrevetten?
1: Een punter... Wat zeg je?
3: Heb je reddingsbrevetten?
1: Nee, maar ik kan ook zo zwemmen.
3: Oh, oké. Okay. Nou, extra hulp dus straks op die EH-boot. Zo hebben we net verzonnen bij de zeilpunterwedstrijd in Giethoorn. De dag der dagen. Over een uurtje hoor je daar meer over. Oene, tot zo.

0: piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
0: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
2: Het is 2 minuutjes over 2:30. En tijd voor het nieuws. Wieke SSL heeft dat voor ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Bij een aanrijding op de Rijsenseweg in Markelo is iemand zwaar gewond geraakt. Een auto en motor botsten daar op elkaar en de motorrijder ging hard onderuit. Vanwege de ernst van het ongeluk zijn veel hulpdiensten en ook een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is uiteindelijk met spoed en onder begeleiding van een arts met een ambulance naar het ziekenhuis in de buurt gebracht. De politie doet nog onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd rond dat ongeluk in Markelo. Het is al lange tijd droog en de droogte heeft gevolgen voor de dijken. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta houdt de boel daarom extra goed in de gaten. Deze dijkbeheerder legt uit wat de droogte met de dijken doet.
4: De eerste beschermlaag op de dijken is die grasmat. Ja, en die grasmat die heeft het wel wat zwaarder, omdat de dijken in het algemeen in het Nederlandse landschap als bergen erin liggen. Het zal niet direct inzakken, maar gewoon golfslag. Mochten we weer ooit hoogwater krijgen, die kan wat eerder de grasmat beschadigen en de buitenste laag daardoor iets eerder aantasten. Ja, en we hebben hem liever zo sterk mogelijk.
3: Ja, door de droogte staat het water ook erg laag en daardoor is onder meer het Twentekanaal en de sluis van Deventer gesloten. De Zweedse horecaketen O'Larry's opent eind dit jaar een grote bar in Enschede. Het komt op de begane grond van de bioscoop. Ook bowlingbanen, karaoke, darts, een terras en een restaurant. Het wordt de tweede vestiging in Nederland en de eerste in Overijssel. Die nieuwe zaak gaat ongeveer 30 extra banen opleveren. De verbouwing is inmiddels begonnen en de opening staat gepland voor eind dit jaar.
2: Volgens mij ben ik daar ook wel eens geweest. Waar zit die andere vestiging?
3: Ga ik nu even voor jou opzoeken, ja, dat is een goede vraag.
2: O'Larry's.
3: In Leidschendam?
2: Dan ben ik er niet geweest. Ik ken namelijk een andere en die zit in Utrecht. Dus ik dacht misschien dat dezelfde was.
3: Dat zou zomaar kunnen. Of gewoon zo'n lekkere beetje Ierse naam voor een gezellige pub.
2: Nee, het was wel echt dat.
3: Oké, goed. Ja. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Goed, rond ik hem nog even af met problemen op het spoor. Een flinke seinstoring tussen Zwolle en Emmen. Geen treinen. Er rijden stopbussen tussen Dalfsen en Ommen.

Dan de verkeersinformatie. 8 minuten vertraging heb je op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens vanwege de grenscontrole. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. De N48 tussen Deensvaart en knooppunt Hogeveen is in beide richtingen afgesloten in verband met de werkzaamheden. Tot het eind van deze maand nog. En op de N737, dat is Enschede richting Deurdingen en de andere kant op, daar heb je een beetje pech tussen Lonneker en Hengelo-Oldenzaal, want daar is de weg afgesloten in verband met een demonstratie. Paula Keizer.

0: Bruce Springsteen en Tougher Than the Rest.
1: Paula's platenkast.
0: Een poosje geleden heb ik je het al beloofd. Muziek van Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD. Ja, er kwam toen een nummer van ze voorbij. En ik dacht, weet je, ik heb nog een plaat van ze thuis liggen. Met echt hun grootste hits erop. En die heb ik maar eens meegenomen. Want wat hebben zij prachtige muziek gemaakt. Vond ik altijd al. Maar toen ik ze een paar jaar geleden live zag, dacht ik van wow, dit is wel echt nog mooier als je het op die manier meekrijgt. En dat deed ik natuurlijk graag met je. Ik heb helaas geen live LP, dat was natuurlijk nog mooier geweest. Maar ik heb wel het nummer voor je waarmee ze doorbraken in Amerika. Terwijl ze daarvoor al heel veel andere dingen hadden uitgebracht. Maar ik snap ook wel dat ze juist hiermee doorbraken, want hij is echt prachtig. Over hoe ingewikkeld het kan zijn als je uit elkaar gaat, terwijl je het er ook nog van elkaar houdt. Het nummer heet So In Love.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. De N737 tussen Enschede en Deurningen is dicht vanwege een boerenprotestactie. Er zijn zo'n 150 trekkers die een brug over de A1 blokkeren. Mogelijk zouden fietsers en hulpdiensten er wel langs kunnen. Vorige week was er ook al een onaangekondigd stikstofprotest. En er zijn problemen op het spoor. Door een seinstoring verlopen geen treinen tussen Dalfsen en Ommen. Meer nieuws in onze app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
15: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Extreem en More Than Words.
1: Zomer in Overijssel.
0: Oh, volgens mij hoor ik daar het geluid van de EH-boot al. Want Oene, jij zit op een speciale boot, hè?
2: Zeker, wat je hoorde inderdaad is de motor van een EH-boot. En een EH-boot is heel belangrijk. Ik ga even langs naast Aaron zitten uit Giethoorn met een hele moeilijke Chinese achternaam. Want die hoe luidt die?
3: Yan Hongli.
2: Hoe kom je daar aan, joh?
3: Mijn overgrootopa, die is Chinees. Dus ik ben zelf nog één achter Chinees.
2: Je bent hartstikke blond.
3: Ja, dat klopt.
2: Geen Chinese trekken?
3: Nee, nee, die zijn er niet meer.
2: Hey, we zitten hier op die EH-boot, noem het maar eventjes. De wedstrijd is om 2:00 begonnen. Wat moeten jullie doen?
3: Mensen uit de bosjes redden eigenlijk.
2: Uit de bosjes? Wacht even, uit de bosjes halen?
3: Ja, uit het riet. Met name.
2: Want?
3: Want, ja, als het de hele helft kan niet goed zeilen. Dus dan staat er te veel wind en dan liggen ze in de bosjes.
2: Ja, maar wat kunnen jullie dan doen? Ja, zij zijn dan natuurlijk daar door de wind naartoe gezeild, zitten vast. Ja. En dan kom je er dan weer, ja, jullie kunnen ze eruit halen, maar dan?
3: Wij hebben een motorboot en dan zetten we een touw aan. En dan trekken ze weer het wiel op en dan kunnen ze weer verder zeilen, hopelijk.
2: Ja, want dan, ja, maar dan weer niet in de richting van het riet.
3: Nee, nee, nee, dat is wel de bedoeling, maar ja, dat ligt aan hun.
2: Als je nou kijkt, want er doen ongeveer 90 punters mee, de puntenwedstrijd hier. Kun jij nu al zien wie er in problemen begint te geraken of al in problemen is?
3: Ja, in principe alles wat nu al achteraan vaart, dat heeft nu al niet heel goed getimed. Dus die zijn vaak ook wel de mindere zeilers.
2: Oké, want ze zijn allemaal bruine zeilen die ze hebben. Sommigen hebben een cijfer met een letter daarbij. En ik zie hier 27C, die gaat dus niet dat je zegt heel goed.
3: Nee, in principe nog niet. Ah, daar ligt er nog een, want dat is 42 of zo. Die gaat helemaal, die staat al de verkeerde kant op. Dus dat zijn wel de boten waarvan je denkt van, nou, die kunnen in het riet belanden.
2: En die heeft ook een licht zeil, geen bruin zeil. Is dat dan verplicht zo'n bruin zeil of hoeft dat niet?
3: Dat zou zomaar kunnen, dat zou ik ook niet weten. Dus zoveel kijk heb ik er ook niet op.
2: Maar goed, hou je dan die ene met dat lichtere scherm wat beter in de gaten nu?
3: Nee, in principe niet. In principe gaan wij zo meteen langs de kant liggen waar de wind op staat. Dat is nu in dit geval linksachter op het wiede, als je erop aankomt. Dus dan, want zo staat de wind, dus gaan we daar met name kijken wat er door te lang doorvaart naar het riet belandt.
2: Ja, ik zie nog een enkele boot, ook gemotoriseerd. Die doet uiteraard niet mee, maar die mogen gewoon hier tussen de wedstrijdboten doorvaren.
3: Ja hoor, het is gewoon allemaal openbaar meer. Dus alle rondvaartbootjes, alle ferryboots en alle mensen die zelf willen varen zijn gewoon welkom op het wiede. Alleen ze mogen lekker door alle zeilboten heen varen. Misschien wel de mooiste dag voor toeristen om een keer hier te komen.
2: Is de wedstrijd een beetje te vergelijken zoals in Friesland met de scootjes hielen? Dat ze om een boei heen varen of is het totaal wat anders?
3: Nee, dat is in principe wel wat er gebeurt. Ze gaan een boei om, dan trekken ze schuin over naar de volgende boei. Dan gaan ze er weer om en dan trekken ze weer schuin over. Dus in principe varen ze een kruis, twee rondjes.
2: Hoeveel jaar doe je dit al?
3: Dit is ons tweede, derde jaar, denk ik.
2: Ja, de afgelopen jaren, wat was het meest vervelende wat je bent tegengekomen?
3: Oh, wij hebben afgelopen jaar niet veel wind, we hebben niet zoveel voor doen. We hebben vorig jaar één bootje uit het riet hebben hoeven trekken. Verder hebben wij lekker bier gedronken, dus wij hebben niks te klagen.
2: Nou ja, je kan het ook heel druk krijgen, hè, vanwege die toch wel onredelijke stevige bries.
3: Nou ja, als het één keer in de drie jaar blijft, dan is het helemaal prima.
2: En voor de rest een beetje bier drinken.
3: Precies.
2: Oké, wat na deze wedstrijd, wat gaat Aaron met die leuke Chinese achternaam dan doen?
3: Nou, we hebben hierna altijd gezelligheid bij het Smitspaviljoen. Vanaf daar is ook de start. Daarnaast schenken ze ook bier buiten, dus wat live muziek. Dus altijd, als je dan een Giethoorn bent, is wel hartstikke gezellig daar. En daarnaast even kijken, misschien nog echt eten met onze vrienden die allemaal nu aan het zeilen zijn.
2: En moet je nou constant op het water blijven?
3: Nee, wij zijn hier nu nog denk ik anderhalf uur of zo. En dan als de meesten zijn dan alweer gefinished en anderen die zijn niet gefinished, maar die zijn al gestopt.
2: Okay. Dank voor deze heldere uiteenzetting over wat de EH-boot doet in Giethoorn.
3: Ja, natuurlijk, geen probleem.
2: Nou Paula, ik vaar hier nog even op deze boot. En dan hoor je straks bij jou heb ik nog een praatje van de dag. En bij Jan Willem nog een bijdrage. Oh. Dus ik ben nog lang niet weg uit Giethoorn.
0: Heel goed, heel goed. En geniet er ook vooral van. Want volgens mij heb jij het mooiste plekje te pakken daar.
2: Nou, zeker. En opnieuw, wat hebben wij toch een naberoep?
0: Ja, ik heb echt met je te doen, Oene. Hè? Sterkte daar. Ja.
2: Ik zit liever daar waar jij bent. Ja,
0: dus, nou. Ach ja, je kan niet altijd.
2: Heb meelij. Nee, daarom.

0: moois. En tranen gelachen. Nou, misschien gebeurt dat ook wel vandaag in Giethoorn. Daar is namelijk een hoop gaande. En onze Oene Loonstra die is daarbij als zomerverslaggever. Hij sprak daar onder meer met Arend. En daar hadden ze het over het volgende.
1: Wij hebben niks te klagen.
0: Wij hebben niks te klagen, zei Arend. Maar waarom zei hij dat? Ja, jij mag het antwoord uitkiezen. Antwoord A, B of C. Heb je het goed, maak je kans op een RTV Oost zomerpakket. Antwoord optie A. Arend heeft een restaurant in Giethoorn waar het lekker druk is. Of B. Arend is als toerist in Giethoorn en geniet van het weer. Of C. Arend helpt bij de zeilwedstrijd in Giethoorn, waar het vorig jaar niet zo heel druk was. Laat het goede antwoord maar weten. En dat kan allemaal via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook. 074-2456-665. Om kans te maken op dat Radio Oost zomerpakket. Waarover heeft Arend niks te klagen? A. Hij heeft een restaurant in Giethoorn waar het lekker druk is. B. Hij is als toerist in Giethoorn, geniet van het weer. Of C. Hij helpt bij de zeilwedstrijd, waar het vorig jaar heel rustig was voor hen. Geef het maar door.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: 2:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal heeft dat voor ons. Wieke, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Steeds meer waterschappen hebben geen maatregelen meer om de droogte tegen te gaan. Onder meer Drentse Overijsselse Delta zegt dat ze alles hebben gedaan om het waterpeil op niveau te houden. En volgens de Unie van alle waterschappen is de rek eruit. Vooral in gebieden met hoge zandgronden, waar geen water uit de grote rivieren kan worden aangevoerd. Op veel plekken geldt ook een verbod om water uit sloten en kanalen te halen. Het is dus een groot probleem, geldt dus ook voor Overijssel. Geen extra maatregelen voorlopig meer in het tasje om überhaupt de droogte tegen te gaan. De N737 tussen Enschede en Deurningen is weer open. Er was vanmiddag een boerenprotestactie en die N-weg was in beide richtingen dicht. Het had allemaal te maken met 150 trekkers, blokkeerden de brug over de A1. Die weg was dus dicht, nu weer open. Op die trekkers hingen ook veel omgekeerde vlaggen en protestborden. Bij een controle in Deventer is gisteren een man opgepakt, bleek onder invloed te zijn. De man bleek ook rond te rijden zonder rijbewijs. Dat was eerder al afgenomen door de politie vanwege ook al rijden onder invloed. Op het politiebureau bleek ook nog dat de man een celstraf open had staan van 120 dagen. Voorlopig zit die man dus vast in een cellencomplex. En de salarissen zijn in de afgelopen 5 jaar meer gestegen dan zou passen bij de CAO. Dat zeggen economen van de ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers verdienen naar verhouding meer, zegt deze onderzoeker.
4: Dat komt dus vooral omdat die naast de CAO-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
3: Ja, 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan, want zij wisselen minder vaak van baan. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Moeten wij even wisselen van baan, Wieke? Dan krijgen we misschien ook een beetje loonsverhoging.
3: Zou dat werken?
2: Nou, kun je eens proberen, toch?
3: Goed, afgesproken.
2: Even buurten bij de chef straks?
3: Lang niet gek. Gaan we doen.
2: Top, dank je. Het weer dan, graadje of 25, best wel stevige wind. Er is behoorlijk wat bewolking, af en toe zie je ook wel wat zon. Het blijft in de hele provincie droog, behalve in Twente. Daar zal aan het einde van de middag en het begin van de avond nog wel eens een buitje kunnen vallen. Het is vandaag maximaal een graadje of 28. Vannacht koelt het af en dat doet het naar zo'n 14 à 15 graden. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 11 minuten vertraging vanwege de grenscontrole. En de N48 tussen Deensvaart en knooppunt Hoogveen is afgesloten. Mooi moment om dan even een spelletje te doen. Laten we dat dan ook maar even doen, toch? Je hoorde net onze Oene op pad in Giethoorn. En daar sprak hij onder meer met Arend. Arend zei het volgende.
5: Wij hebben niks te klaar.

0: De Frank Boeijen Groep en 1 miljoen sterren. Maakt het bijna 3:15 een hele goede middag. En dat zeg ik ook tegen Henny uit Lemelerveld. Goedemiddag, Henny.
1: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Wat vind jij van het weer? Is dat wat voor jou?
1: Nou, dit weer is voor mij vandaag prima, maar gisteren een beetje te warm.
0: Ja, was een beetje te. En vandaag is oké.
1: Ja, prima.
0: Wat doe je dan op zo'n dag als vandaag? Ben je iemand die lekker de tuin in duikt of erop uitgaat?
1: Een beetje de tuin in en binnen een beetje puzzelen. Alles een beetje.
0: Ja. En heb jij die nieuwe puzzeltrend ook al meegekregen? Ik heb laatst ook een boekje gekocht. Murdoku heet dat.
1: Nee, die ken ik niet.
0: Ja, dat is echt fantastisch. Het is een soort combi tussen Sudoku en crimes oplossen. Dan moet je lekker ook aan het puzzelen. Of is dat niet het soort puzzel wat jij normaal gesproken doet? Ben jij meer van de woorden en zo?
1: Sudoku, woorden, van alles eigenlijk wel wat. Dus ga ik wel een keer proberen.
0: Ik wou net zeggen, als jij Sudoku leuk vindt, dan is dit misschien ook wel in jouw straatje. Ik kan het je van harte aanraden.
1: Nou. Proberen we.
0: Goed zo. Maar een radiospelletje op z'n tijd vind je ook leuk?
1: Ja, dat gaat er ook altijd wel in.
0: Nou, mooi zo. Dat treft, want daar belde ik natuurlijk voor. Ik stelde jou zojuist de vraag. Oene die is in Giethoorn en sprak daar met Arend. En Arend zei het volgende.
2: Wij hebben niks te klagen.
0: Wij hebben niks te klagen. Ging dat A, over zijn restaurant in Giethoorn waar het lekker druk is? B, hij is toerist in Giethoorn en geniet van het weer? Of C, hij helpt bij de zeilwedstrijd waar het vorig jaar lekker rustig was?
1: Hij helpt bij de zeilwedstrijd.
0: Eens even luisteren.
2: Wij hebben afgelopen jaar niet veel wind. We hebben niet zoveel voor doen. We hebben vorig jaar 1 bootje uit het riet hebben hoeven trekken. Verder hebben wij lekker bier gedronken. Dus wij hebben niks te klagen.
0: Nou, helemaal goed. Ja, goed geluisterd. Dat was het.
1: Oké.
0: Okay. Dat klinkt toch als een luizenleven, of niet, Henny? Toch?
1: Ik had haast denken. Ja.
0: Ja, nu ben ik zelf niet zo'n zeiler, dus daar ga ik dan vast al de mist in. Want ze hebben dan ook allemaal namen voor die palen en die touwen en zo, toch? Weet jij daar wat van?
1: Nee, daar weet ik helemaal niets van.
0: Nee. Nou, dan blijven wij gezellig aan de wal.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, laten we dat maar doen. Hey, en het Radio Oost Zomerpakket, die is voor jou, dus die komt naar je toe. Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: En een mooie dag nog, hè?
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dank je. Doeg.
1: Oké, doeg.

Fijne zomerse muziek hoorde je van De Bouwsa met Magnetic. En daarvoor hoorde je hoe Henny uit Lemelerveld er met het Radio Oost zomerpakket vandoor ging. Wil jij er nou ook kans op maken? Nou, dat kan. Morgen dan heb je gewoon weer een nieuwe kans. Zullen we dan nu nog maar even genieten van het fijne weer? Bezongen door de Beatles?

0: 6 tot 6. Zomer in Overijssel. Radio
1: Oost. FC Twente in de Conference League. Morgenavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
2: Vennegoor, Vesseling, ja, die klopt hem binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
1: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Auw. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. Steeds meer waterschappen hebben geen extra maatregelen meer om de droogte tegen te gaan. Onder meer de Drentse Overijsselse Delta zeggen dat ze echt alles al hebben gedaan om het waterpeil op niveau te houden. De N737 tussen Enschede en Deurningen is na een boerenprotest weer open. En SC Twente gaf zojuist een persconferentie over de wedstrijd van morgenavond. Je vindt daar meer over in de app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stahl Keukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stahl Keukens Duitsland.
2: Radio Oost. Paula Keijzer.

Ik ga hier dus heel goed op, maar zo kwam ik er net achter. Dat komt misschien ook omdat ik heel erg de neiging heb om die synthesizer mee te zingen. Ja, normale mensen die zingen misschien gewoon de tekst mee. En ik heb ja, dat gevoel dat ik dan met die toetsjes mee moet zingen. Ik deed het net per ongeluk ook, onbewust. Piedriepoe. Ja, nou ja. Laat me maar gewoon even. Ik denk dat dat beter is. Zullen we zo het woord maar weer geven aan Oene? Lijkt me verstandiger. Die is namelijk nog steeds in Giethoorn. Hoor je zo meer over.

0: De Pasadena Dream Band en Zandvoort. We gaan niet naar Zandvoort, maar we gaan wel naar Giethoorn. Nou, dan ben je toch ook eigenlijk al bijna aan zee, toch?
1: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
0: Oene, die knoopt daar lekker een praatje aan in Giethoorn, waar vandaag een bijzondere dag gaande is. De Dag der Dagen. Ja, dat heet natuurlijk niet voor niks zo. Het heeft alles te maken met de grote zeilpunterwedstrijd. Dit jaar, als ik het goed heb, de 60ste editie. Ja, en Oene, die knoopt daar, zoals ik zei, een praatje aan. Oene.
2: Ik sta hier nog steeds uiteraard in Giethoorn. Ja. Er zijn een aantal mensen aan het werk hier bij het paviljoen. En ook een jongeman staat hier. Hij zei al tegen me, ik praat Engels, dus ik schakel even om. Hallo, what's your name?
3: Hello, my name is Oleg.
2: Oleg, where you come from?
3: I'm from Ukraine.
2: Ukraine, and how many years are you in Holland?
3: 2.5. Yeah, something like that.
2: You went out because of the war from Ukraine. How is Holland?
3: Honestly, I think it's a little bit boring.
2: Boring?
3: Yeah.
2: When you compare it to Ukraine?
3: Yes, because not so many people live over here. In my native city, it was around 800,000 or something like that. And over here, 15, 20. So not so many people. That's why I found it a little bit boring.
2: But in the summer, it is increasing when you look to the tourists.
3: Yeah, if we compare it to the tourists, it's a lot of people. But the native Dutch persons, not so many.
2: No, not so many. More from foreign countries.
3: Yeah, China, for example, Germany. I think a lot of Germany.
2: China. Japan.
3: Yeah. Something like that. Yes.
2: What kind of work are you doing here in Holland?
3: I'm working as a bartender for already 7 or 8 years. And right now I'm working at Pavilion. In winter, when the season over, I work at Bedenhausen at ice building sculptures.
2: Okay. Now in Giethoorn. From which city in Ukraine are you coming?
3: Same as Mila, I'm from Zaporizhia.
2: How is the situation there?
3: Terrible, honestly terrible. Every day bombs drops to my native city. That's why
2: you have still family there.
3: Yeah, my mother and two small sisters over there.
2: And how often do you speak to your mother?
3: Oh, 2-3 days, something like that. And she always complained that she wanna leave Zaporizhia and move to other country.
2: Your the situation in Ukraine. Have you considered the thought once to go back to the Ukraine?
3: I'm not sure that I will go back because the country nice, but it's poor.
2: Poor?
3: Yeah, a lot of poor people. That's why I don't want to move them back.
2: Here in Giethoorn, it is boring but rich.
3: Yeah, something like that, yes.
2: That's positive.
3: Boring but rich, yeah, that's positive. That's why I came to Netherlands, you can earn some money over here.
2: Which Dutch words do you know? Dutch words?
3: Oh.
2: Thank you, in Dutch.
3: Dank je wel.
2: Yeah.
3: I can count.
2: And how do you follow a study Dutch here?
3: No, I'm only working over here because... I'm almost 25 years old and I want to work.
2: To be rich?
3: Yeah.
2: Have a nice time.
3: Yeah, you too. Thank
2: you.
3: You too.
0: Nou, mooi Oene, mooi gesprek, dankjewel. Met dus deze Oekraïense jongen. Ja, zo simpel kan het dus zijn. Hè? Hij vertelde over hoe de situatie is in zijn thuisland. Dat eigenlijk zijn moeder ook wel naar een ander land wil. En dat hij nu dus in Giethoorn werkt, maar het in alle eerlijkheid een beetje saai vindt daar. Maar... ze hebben wel veel geld. Dat wil hij ook. Geld voor.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Het is 4:20 en daarmee tijd voor het nieuws. En dat krijgen we van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Steeds meer waterschappen zijn door hun lijstje met maatregelen heen om de droogte tegen te gaan. Onder meer de Drentse Overijsselse Delta zegt dat ze alles al hebben gedaan om het waterpeil op niveau te houden. Volgens de Unie van Waterschappen, dat zijn ze dus allemaal bij elkaar, is de rek eruit. Het is een groot probleem. Op veel plekken geldt ook al een verbod om water uit sloten, beken en kanalen te halen. Er zijn problemen op het spoor en die problemen duren langer dan gedacht. Tussen Zwolle en Emmen geen treinen. Er rijden wel stopbussen tussen Dalfsen en Ommen. Kost je wel een hoop extra reistijd. Rond deze tijd zou het zijn opgelost, maar het gaat langer duren. In elk geval tot 5:00 vanmiddag. FC Twente richt de blik op de Conference League. Morgenavond speelt de ploeg de eerste wedstrijd tegen het Slovaakse Dutch. En Twente-trainer John van der Brom had ook nog niet zo vaak van die club gehoord.
14: Ja, het is niet de bekendste club die er is als je over Slowakije hebt natuurlijk. Dan kom je eerder bij andere ploegen terecht. Maar aan de andere kant, het feit, net zo goed als Ferencváros vorige week. Ja, er wordt altijd een beetje minachtig over gedaan. Maar die club is wel 36 keer kampioen van Hongarije geweest. Dus kleine ploegen, hè, dat is een cliché eerste klas, ik weet het. Die bestaan niet meer. Maar ja, Dutch heeft ook gewoon Europees voetbal gehaald. Dus hij zullen ook iets goed doen.
13: Ja, we gaan het zien. Morgenavond om 8:00 wordt er afgetrapt in Enschede. En Jody Bernal gaat morgen aan de bak op de Boeskool-Islus in Oldenzaal. Hij moet namelijk het een en ander vervangen. Jan Keizer komt niet, drukwerk komt ook niet. En toen kwam in één keer Jody Bernal bovendrijven. Die is dus gevraagd om morgen te komen invallen op de Guilty Pleasure-avond.
15: Oeh, ja, dat past wel.
13: Dat past wel aardig.
15: Zeker.
13: Je kunt hem natuurlijk kennen van zijn hitje Que Si Que No. En toen dacht ik ook, waar kun je hem eigenlijk meer van kennen?
12: Nou, dat is het ook wel, hoor. Hij heeft wel nog andere muziek gemaakt. Maar niet zo bekend als Cassie Kennel. Want dat kennen we ook allemaal van het dansje natuurlijk met die duimen, volgens mij.
15: Ja.
12: En hij is DJ.
15: Ah, dus daar kan hij morgen wel een programma mee vullen?
12: Ja, hij zingt wel meer Spaanstalig. Maar ik weet vrijwel zeker dat je... Dat als je het hoort, dan denk je misschien... Oh, dit komt me ergens bekend voor. Maar... Meer niet, je zingt ze niet mee.
15: Nou goed, we gaan het meemaken. Morgenavond dus in Oldenzaal. Oost is daar trouwens bij. Morgen ook met Zio, Zomer in Overijssel. Gaan we even kijken in Oldenzaal. Het feest barst daar deze week natuurlijk los.
12: Misschien kunnen we alvast een beetje in de stemming komen. Want eerlijk is eerlijk, als het mooi weer is en Jody Bernal staat op het podium, dan heb je wel direct zin in de rest van de dag. Want het wordt dan een hele fijne zomerse dag qua gevoel alleen al. En volgens mij werkt het zonnetje morgen ook wel mee.
15: Dat denk ik ook. Laten we zo een beetje voorpret gaan maken.
12: Doen we.
15: Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Dankjewel. Het is een graadje of 26. Op sommige plekken kan het nog ietsje opwarmen. Aan het einde van de middag kan er een buitje gaan vallen in Twente. Op de meeste andere plekken blijft het droog. Vanavond en vannacht koelt het dan af naar zo'n 14 à 15 graden. Morgen een stukje frisser dan vandaag, maar met een graadje of 22 tot 25. En ook wel wat wolken en wat zon hebben we niet veel te klagen. Zeker niet als dan ook nog eens Jody Bernal fijne zomerse muziek erbij maakt. En die hoor je dus zometeen.

ik vind het dus heel leuk om in te duiken hoe mensen aan hun naam komen. Dus bijvoorbeeld hoe ABBA aan de naam kwam. Nou, dat weten we allemaal, hè? Dat zijn hun voorletters. En toen dacht ik, hoe zit dat eigenlijk bij Hathaway? Verwacht een heel interessant verhaal. Maar het is gewoon zijn achternaam. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maakt het 4:15. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. We zetten de zomerse muziek nog even weer voor je aan. Dit is namelijk Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Denk jij nog?

0: Garland Jeffries en Matador.
1: De 6 voor 7.
0: Of eigenlijk nog eventjes deze week de 5 voor 6. Hè. Van volgende week weer tot 7 uur op je radio. Maar deze week nog even tot 6 uur. En vandaag gaat die 5 voor 6 over gooien en smijten. Het heeft alles te maken met het Huibaansmieten in Friezenveen, oftewel in Vienne. En als jij daar mooie muziek bij weet te verzinnen, dan kun je dat dus laten weten via facebook.com/radiooost of via de Oost-app. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en even kijken, er komen al wat leuke reacties binnen. Ja, Hein die zegt snap met I've Got The Power. Leuk. Hilbert, Peter Koelewijn, kom van dat dak af. Siska die zegt Spandau Ballet met Muscle Bound. Oh, leuk. Jenny. Genesis, Throwing It All Away. Gerwin heeft het over Mooi Wark met Swing It Hey. Zien Physical van Olivia Newton-John zegt Gert. Oh, dat zijn hele leuke dingen die ertussen staan. Els zegt nog Cher met Strong Enough. Nou, heb je nou ook zo'n leuke suggestie? Stuur hem dus vooral in. Want wie weet komt jouw suggestie wel voorbij straks even voor de klok van 6. En gaan Jan Willem en Wieke hem voor je draaien. Veel plezier nog daarbij. Fijne dag en graag tot morgen. Dit is No Doubt.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Probeer Vitapro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft 4 verdachten opgepakt voor oplichting door nepagenten.
5: Van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft 4 verdachten opgepakt voor oplichting door nepagenten.
5: Van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft 4 verdachten opgepakt voor oplichting door nepagenten in Enschede en Lonneker. Het gaat om 3 mannen en een vrouw uit Drenthe en ze hebben vorige week toegeslagen. En steeds meer waterschappen hebben geen maatregelen meer over om de droogte tegen te gaan. Onder meer de Drentse Overijsselse Delta zegt dat ze alles al hebben geprobeerd. Je leest er meer over in onze app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van 1 vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000-gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De

0: Zoon werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Zeven minuten over vier. Af en toe heb je gewoon wonderen nodig. En Promise You a Miracle van The Simple Minds. Die gaan erover.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendam.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En wonderen zijn soms dichterbij dan je denkt. Hè. Ze kunnen zomaar in één keer voor de dag komen. En dat is ook zo met de inhoud van dit programma.
2: Zeker. We kunnen wel een wondertje gebruiken wat betreft het weer. We zitten eigenlijk allemaal te wachten op even een flinke stevige regenbui. Heel veel mensen in de natuur en de boeren hebben daar last van. Maar ook zo richting de bloemencorso's. Ja. Is die droogte natuurlijk een probleem voor die verlepte bloemen?
0: En over het algemeen is er weinig droogte in Giethoorn, ja. Om maar eens wat te noemen. Daar zijn we de hele dag al een beetje aanwezig. Oene Loonstra is daar voor ons onderweg om zomer in Overijssel ook in Giethoorn te vieren. Ook daar is natuurlijk het water iets lager dan normaal.
2: Toch is daar vandaag de dag der dagen, een prachtige zeilwedstrijd. Daar gaan we meer over horen. En vandaag zijn we ook in Frieseveen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, voor iets heel bijzonders. Het hooibaal smijten. En daarom liedjes over dingen de lucht ingooien. Je mag ze aanvragen voor de 5 voor 6.
0: En die muziek kun je doorgeven op 0645671331. En natuurlijk brengen we je op de hoogte wat er verder vanavond en morgen allemaal nog te gebeuren is. Tot 6 uur zijn we bij je. Met ook de lekkerste muziek van Olivia Dean en Sam Fender.

0: Volgens mij was hij ergens in de jaren 80, 90 kwam hij in de reclame terug. En niet in de jaren 60. En was toen ook nieuw een hitje. Lekker zomersnummer.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
2: Ja, we zitten volop in de zomer in Overijssel. En vandaag zijn we in Friezeveen. Daar vliegen geen ballen door de lucht, maar balen de wedstrijd hooibaal smijten. Of hoe zeg je dat?
0: Hooibaal smijten.
2: Ah, mooi. Het is al een paar jaar vaste prik op de boerenmarkt. Maar dit jaar is het niet omhoog, maar zo ver mogelijk gooien.
0: Ja, en degene die die hooibal het verste wegsmijt mag zich een jaar lang Viennes kampioen hooibaal smijten noemen. Dat is wat je wil.
2: Ja, droombaan.
0: En dat vraagt natuurlijk om flink wat spierkracht. Dat hoorde ook verslaggever Emiel Hoeper. Die was er vanmiddag even bij. Bij de twee koplopers.
3: Verstand om nul en ga eens mee. Gewoon gooi.
4: De rijkwijde is 15 meter. Is dat haalbaar?
3: Ja, de baan is lang genoeg. Ja. Nee, dat is niet haalbaar. Maar,
4: je hebt niet getraind?
3: Nee. Hooggooien wel getraind. We halen veel hooi en stro. Maar vergooien niet, nee.
4: Je hebt al een paar concurrenten aan de slag gezien. Kun je het aan, denk je?
3: Ja, er staan een paar goede bijen, inderdaad. Ik heb er net ook in gezien, die ging behoorlijk ver. Ik denk, we moeten er wel in, maar ja. Voor de titel.
5: Dat is een 9 meter.
4: Ja, 9 meter, tot nu toe wel het record.
3: Ik zie het, ja, inderdaad.
4: Verder dan 7,5 meter kwam het niet?
5: Nee, dat je hem op kracht komt en dan voor hem alweer proberen. Maar valt nog niet meer.
4: Berg, je staat nu op 9 meter.
5: Ja.
4: 1,5 metertje erbij, zou moeten kunnen, toch?
5: Ja. Het leek niet veel, maar het hoort wat. Ik ben er bang voor.
4: Dat hij weer wint.
5: Ja, ja, nou, we gaan het zien.
0: Ja, mega lastig dat hooibaal. Niet zo ingewikkeld.
2: Heeft Emiel ook een poging gewaagd?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Zou ik wel leuk vinden.
0: Ik denk dat het ook ongeveer bij een meter wel gestrand zou zijn. Ja, ik acht Emiel tot alles in staat. Maar meer dan een meter.
2: Het is wat het is.
0: Ja, joh. Welke muziek past er nou bij dat hooibalensmieten? Geef ze door op 06 4567 1331.

0: 5 voor 6 op Radio Oost.
1: Ja, ik word ook altijd een beetje stilder van als ik hoor wat voor mooie activiteiten er zijn. Onze hooibaan smieten.
2: Ja, ja, dat wil je.
1: Dat,
2: ja.
1: Wie bedenkt dat nou?
2: Dat is toch prachtig.
1: Is hartstikke mooi bedacht. Welke muziek past daarbij?
2: Dat zeker. Emiel die was daarbij vanmiddag. We hoorden hem net smijten in Friezenveen. Liedjes over dingen de lucht ingooien. Ze zijn echt gemaakt. Je kunt ze aanvragen. En mijn favoriet kwam net binnen. Vond ik heel creatief. Een liedje van Rijk de Gooier. Dat vond ik toch top?

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
11: 1 minuut over 5 in Lutterhartje is het 28 graden. In Dalfsen staat de thermometer op 28,5. En IJsselmuiden, daar is heel ietsje frisser, zit het op zo'n 26,5 graden. Nieuws in de overheid, zo krijg je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. De politie heeft 4 verdachten opgepakt voor oplichting door nepagenten in Enschede en Lonneker. Het gaat om 4 mensen uit Drenthe. Bij 3 slachtoffers in Twente werden sieraden, geld en ook pinpassen thuis meegenomen. De politie is ook nog op zoek naar mensen die vorige week zijn benaderd door een nepagent. Daarbij benadrukt de echte politie dat echte agenten nooit zomaar waardevolle spullen komen ophalen om ze zogenaamd veilig te stellen. De natuurbrand in Limburg is eindelijk onder controle. De brandweer heeft net het sein brandmeester gegeven. De afgelopen dagen stond daar een enorm stuk natuur in brand. Ook brandweerlieden uit onze provincie gingen erheen om te helpen. De veiligheidsregio IJsselland schoot ook de hulp om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen, vertelt een collega uit Limburg.
13: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding, waardoor je meerdere, kijk maar naar je tuin, als je die tuin berekent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
12: Ja, hulp uit Overijssel dus. Het vuur is inmiddels dus onder controle, maar het is nog niet uit. Het nablussen van die brand is nu gestart. De brandweer in Limburg en ook Overijsselse collega's blijven ook in dat gebied om eventuele oplaaiingen snel te kunnen blussen. Bij een controle in Deventer is een man opgepakt. Hij bleek onder invloed achter het stuur te zitten. De man bleek ook rond te rijden zonder rijbewijs. Was eerder al ingenomen door de politie, ook vanwege rijden onder invloed. En op het politiebureau bleek ook nog eens dat de man een celstraf had openstaan. 120 dagen. Voorlopig zit die man dus vast. En het aantal fastfoodzaken in ons land is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van alle plekken waar je kunt eten is tegenwoordig meer dan de helft een fastfoodzaak. Een cafetaria, broodjeszaak, ijssalon telt allemaal mee. De meeste fastfoodzaken staan op plekken waar ook de meeste mensen wonen. En in Staphorst zijn landelijk gezien de minste fastfoodtenten te vinden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
11: De staphorstena kook gewoon nog zelf.
12: Ja, dat is, heel goed. Denk ik wel... Piepers op tafel.
11: Ja, of onderweg ergens pak.
12: Heel goed.
11: Snel door naar het weer, zou ik zeggen. Geen files op de wegen, ook niet bij die fastfood. Wel het weer natuurlijk. De ergste hit is inmiddels weggetrokken. Maar nog steeds is het warm. 6, 27, zelfs 28 graden nog. En op de meeste plaatsen blijft het ook droog. Aan het eind van de middag is er een heel kleine kans op een buitje aan de oostkant. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Dat is wel lekker. Morgen meer wind. Het wordt niet warmer dan 25 graden. Met een mix van zon en wolken.
14: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: komt uit Markelo, Bakermat en I Love Life. En ja, dat is natuurlijk een heel mooi uitgangspunt al sowieso.
1: Zomer in Overijssel.
0: En een lekker zomerzitje, dat is het.
1: Dat is het zeker. En daarom trekken we de zomer nog even door samen met jou. En vandaag zijn we bij de Dag der Dagen in Giethoorn. Dat betekent dat al die prachtige zeilpunters de strijd met elkaar aangaan op de bovenwiede. Die wedstrijd wordt al 60 jaar georganiseerd. En vandaag de jubileumeditie. En dus kwamen veel mensen kijken.
0: En op die terrasjes langs de waterkant is het goed vertoeven. Horen we ook van onze verslaggever Oen Loomstra.
2: Nou, ik loop hier nog steeds rond in Giethoorn. Bij het paviljoen staan we nog steeds. Ja, waar komt u vandaan?
3: Ik kom uit Noordwolde, Friesland.
2: Friesland. Ja. Kamperen hier, vakantie?
3: Nee hoor, op de fiets. Even een rondje fietsen. We denken, we gaan even langs Giethoorn. Omdat hier vandaag die race is.
2: En hoe ver is dat fietsen vanaf Noordwolde naar hier?
3: Ik denk ongeveer 30 kilometer.
2: Nou, we zitten ook dicht bij de Friese grens natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk. Het drie landenpunt, hè. Friesland, Drenthe en Overijssel.
2: Ken je ook goed Fries praten?
3: Nee. Ik, helaas niet. Want kijk, wij wonen in de Stellingwerven. En in de Stellingwerven praten ze geen Fries.
2: Kun je wel een beetje West-Stellingswerven dan?
3: Ook niet. Oh, dat is plat. Ook niet goed. Maar ik ben hier wel geboren. Maar ik ben hier tot mijn 15e niet opgegroeid.

0: gegroeid. En daar komt dat door. En want ik heb probeer het wel, maar de mensen zeggen, kan je beter die doen? Klinkt niet.
1: Wat is er zo leuk aan Giethoorn?
0: Nou, ten eerste, Giethoorn, natuurlijk watergebied, geweldig. En ja, mensen kijken. We hebben net op een terras gezeten. We hebben al die mensen bekeken. Oh, geweldig. Ja. Hé, allemaal verschillend, hè? Geen één gelijk. Hoe bestaat het, hè?
1: En hoe is het in Noordwolde?
0: In Noordwolde is het helemaal geweldig. Ook allemaal recreatie. Kijk, wij wonen daar heel erg mooi, hè? Je kan bij ons het bos in. Hè? Je kan bij ons naar Drenthe. He, ook heel erg mooi. He, het Drents-Friese Wold. Maar je kan dus ook naar Giethoorn. En maar je kan ook nog weer naar het noorden. Naar de Friese Meren is ook allemaal heel dichtbij.
1: Binnenkort weer de Sneekweek.
0: Ja, maar dat is nog steeds volgens mij aan de gang. Hè? Want de echte Skutjesiele is volgens mij geweest. Maar ik denk dat er nu ook nog zijn ze aan het varen, aan het zeilen. Maar dat is weer iets anders. Maar ja, dat is natuurlijk ook een evenement. Maar ja, dat is verder bij ons vandaan als Giethoorn. Dus daarom zijn we nu in Giethoorn.
1: Groot gelijk.
0: Nou, inderdaad.
1: Veel plezier.
0: Dank u wel.
1: Loop ik nog even naar deze mevrouw hier die net een petje op had. Ja, een petje van een van de deelnemers. Wie was het dan wel? Ja, dat was u. Met het hondje hier, de tekkel op haar schoot. Ja, je zou meedoen, maar dit jaar niet. Waarom niet?
2: Omdat er genoeg mensen zijn. Wij zijn van 10 buren. Wij doen elk jaar mee. Dit jaar 10 buren, 10e jaar bestaan. Vroeger altijd onderling met de campings deden we mee. En wij waren dan voor Camping Motel. En nou ja, dit jaar hebben ze genoeg bemanning. Dus ik dacht, ik blijf lekker zitten.
1: Je klinkt niet als iemand die hier vandaan komt.
2: Nou, deels wel, deels niet. Mijn moeder is hier geboren. En ik kom hier al mijn hele leven. Dus ik zeg altijd, ik ben half Gieters en half uit het Westen.
1: Uit het Westen, en waar uit het Westen?
2: Den Haag.
1: Den Haag.
2: Ja, vroeger was mijn opa, die zat hier, die woonde hier. En die werd voor het ministerie van Landbouw werd die overgeplaatst naar Den Haag. Dus toen moest hij van Giethoorn naar Den Haag. En toen hebben we hier uiteindelijk een huisje gekocht.
1: En dat bevalt goed?
2: Ja, heel goed. Dus zeg altijd, ik ben half Gieters.
1: Nog een beetje een Haags accent of niet?
2: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Wees blij.
2: Ja. het kan wel, maar dat hoeft niet. Nee hoor.
1: En wie gaat er winnen?
2: Ik hoop 10 buren.
1: Tuurlijk!
2: Maar... ja, Smit en de Oude Aarde zijn natuurlijk elk jaar, de laatste 2 jaar, 4 jaar, echt fenomenaal sterk. Dus ik weet niet, er zijn ook heel veel in training geweest. Hilbert Smit heeft van de Geithoorn, die heeft zijn bootje geplakt met duct tape en daarop een beetje kit gesmeerd. Dus die schijnt heel snel te gaan. Dus wij zeilen ook elk jaar, elke zondag om de 2 weken mee met zelfvereniging het Wieden hier. En dan heb je de laserklasse en de punterklasse. Dus we kennen vrij veel. Ik ben benieuwd.
1: En een kenner zo te horen.
2: Ja. Maar ik hoop 10 buren uiteraard.
1: Veel plezier.
2: Hetzelfde, dank je.
3: Het is zomer. Op Radio Oost.

0: Spandau Ballet. En True hoorde je op Radio Oost.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, ze stromen weer binnen de ideeën voor plaatjes bij het heubaldensmieten.
2: Ja, het is wel wat voor jou, hè, Jan-Willem?
0: Eigenlijk wel.
2: Ik zie jou dat wel doen.
0: Nou, nee, ik ben niet zo heel sterk. Ik ben zo sterk als Olle Botter.
2: Ook belangrijk. Zeg, goed. Hè? Nou ja, je hebt weer andere kwaliteiten, laten we wel wezen.
0: Ja,
2: we gaan zo meteen de liedjes instarten. De 5 voor 6, die gaat vandaag over het gooien en smijten van spullen in de lucht.
0: Ja, ik vind nog steeds die Rijk de Gooier, dat vind ik wel echt een briljante bedenksel.
2: Zeker, Benny, oude Oostenrijk, dankjewel voor het aanvragen.
0: Heel klein stukje Rijk.
2: Ja.
3: Ja. Hallo kinderen.
4: Ah. Hallo Rijk.
3: Laten we wat gaan zingen.
0: In plaats van hooibaldensmiet.
2: Ja.
5: Een bord met spaghetti.
4: Een bord met spaghetti.
0: Dat waren nog eens tijden.
5: Daar bovenop.
4: En daar bovenop.
5: Daar lag een gehaktbal.
4: Daar lag een gehaktbal.
2: Wat lief.
5: Maar, oh, wat een strop.
0: Ja, het is toch ongelooflijk dit?
2: Wat een zoet plaatje.
0: Ja, dat waren nog eens tijden. Nou, dat soort plaatjes komen binnen. Heb jij ook nog een goed idee? Bijvoorbeeld iets met power,
2: ja.
0: Zoals de Power Station. En nog meer power, zoals deze.

Nou, dat zijn een paar van de ideeën die binnen zijn gekomen voor de 5 voor 6. Jouw idee daarvoor, geef het door op 0645671331. En we proberen voor 6 uur 5 langs te laten komen. Plaatjes dus over het hooibandsmieten. Sorry.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Voor de grootste

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft 4 verdachten opgepakt voor oplichting door nepagenten in Twente. Het gaat om 4 verdachten uit de provincie Drenthe. En het aantal fastfoodrestaurants is landelijk verdubbeld in 20 jaar tijd. Ook in onze provincie. Je vindt de meeste in Zwolle en Steenwijkerland. In Staphorst naar verhouding de minste fastfoodzaken van het hele land. Meer nieuws in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: The heat is on. Dat is al dagen zomer. Het wordt langzaam zeker even wat koeler. En dan weer warmer.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag op deze opnieuw warme dag in Overijssel. Zomer in Overijssel. We gaan de laatste twee weken al in. Sterker nog, het is alweer woensdag. Ja. We zijn alweer een eindje op weg. Nog anderhalve week zomer in Overijssel op de radio. En daarna gaan we weer een beetje normaal doen. Ja. Gaat iedereen weer aan het werk? Ja. Voor zover ook niet heel veel mensen nu al aan het werk zijn trouwens.
2: Zo is het maar net. Bijvoorbeeld bij de waterschappen zijn ze enorm druk. Het is hartstikke droog. Al weken en er zit helemaal geen regen aan te komen. Misschien een druppeltje. Maar ja, dat is lang niet genoeg om de droogte op te lossen. We gaan zo eens even praten over de maatregelen en het waterpeil.
0: Verder gaan we met je bespreken wat er vandaag en morgen allemaal te beleven is in onze provincie. En natuurlijk hebben we ook nog de 5 voor 6. Die gaan vandaag over het heubaalsmieten in Vriezenveen. Zo ver mogelijk een stroobaal weggooien. Die wel verpakt is trouwens in het plastic, zie ik. En ja, dat is toch wel echt een krachtpatserij. Welke muziek past daarbij voor de 5 voor 6? Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Steeds meer waterschappen zijn door hun opties met droogtemaatregelen heen. Onder meer Drents Overijsselse Delta zegt dat alles is gedaan om het waterpeil op niveau te houden. De droogte heeft ook gevolgen voor de dijken. Het waterschap houdt de boel daarom extra in de gaten. Deze dijkbeheerder van het waterschap legt uit wat de droogte met die dijken doet.
3: De eerste beschermlaag op de dijken is die grasmat. Ja, en die grasmat die heeft dat wel wat zwaarder, omdat de dijken in het algemeen in het Nederlandse landschap als bergen erin liggen. Het zal niet direct inzakken, maar gewoon golfslag. Mochten we weer ooit hoogwater krijgen, die kan wat eerder de grasmat beschadigen en de buitenste laag daardoor iets eerder aantasten. Ja, en we hebben hem liever zo sterk mogelijk.
0: Ja, het hoge water zit er voorlopig nog niet in. Door de droogte staat het water erg laag. En daardoor is onder meer ook het Twentekanaal en de sluis naar de binnenhaven van Deventer gesloten.
2: En over de droogte gesproken. Er is vanochtend een minderjarige jongen opgepakt voor een natuurbrand in Heino. De politie denkt dat die jongen die brand vanochtend heeft aangestoken. De brandweer kon de boel gelukkig snel blussen. Kwam wel voor de zekerheid met heel veel wagens op die brand af. Ze benadrukken namelijk dat dit soort branden in deze droge tijden heel gevaarlijk zijn.
0: Opnieuw een onaangekondigd boerenprotest vandaag. Vlakbij Deurningen stonden vanmiddag 150 trekkers. Ze blokkeerden een brug over de A1. Het was bedoeld als protest tegen stikstofplannen van het kabinet. Vorige week was er een soortgelijk protest. Verslaggever Daan Brunsman weet er meer over.
4: Het opmerkelijke van de demonstratie van vandaag bij Deurningen is dat de boeren weer hun kentekenplaten hebben afgeplakt of uit de houder hebben gehaald. Dit deden ze vorige week ook al. Toen was er een demonstratie op de A35, de snelweg tussen Wierden en Almelo. De politie meldde begin deze week dat ze bij die demonstraties helemaal geen enkele boete of bekeuring hebben kunnen uitschrijven, omdat er niet bekend was wie er precies op de snelweg hebben gestaan. Daar hebben ze van geleerd en nu hebben ze dus weer de kentekenplaten onherkenbaar gemaakt.
2: Het aantal fastfoodzaken in ons land is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van alle plekken waar je kunt eten is meer dan de helft een fastfoodzaak. De meeste plekken vind je dan ook op de plekken waar de meeste mensen wonen. In Staphorst vind je dan weer landelijk gezien de minste fastfoodrestaurants.
0: En FC Twente richt de blik op de Conference League. Morgenavond speelt de ploeg de eerste wedstrijd tegen Dutch 1904 uit Slowakije. En Twente-trainer John van der Brom had nog niet zo vaak van die club gehoord.
5: Ja, het is niet de bekendste club die er is als je over Slowakije hebt natuurlijk. Dan kom je eerder bij andere ploegen terecht, maar aan de andere kant, Het feit, net zo goed als Ferenc Varos vorige week, ja, wordt altijd een beetje minachtig over gedaan. Maar die club is wel 36 keer kampioen van Hongarije geweest. Dus kleine ploegen, dat is een cliché eerste klas, ik weet het, die bestaan niet meer. Maar ja, Dutch heeft ook gewoon Europees voetbal gehaald. Dus hij zullen ook iets goed doen.
0: Ja, zo is het. En hoe goed ze het gaan doen morgen is maar eventjes de vraag. Die wedstrijd kun je natuurlijk live volgen op de Oosttribune. Om 8 uur wordt er afgetrapt. De voetbalvoorpret begint natuurlijk op oost.nl.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. John van der Brom wist niet alles over zijn tegenstander. Wie wel alles over water weet, gaan we nu horen.
1: Ja, de droogte die maar voortduurt zorgt voor steeds meer kopzorgen. Het waterschap Drentse-Overijsselse Delta heeft zelfs geen maatregel meer achter de hand om de problemen aan te pakken.
0: Herald van Gender is van het waterschap. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, net terug van vakantie en alweer volle bak aan het werk om te kijken hoe we dit allemaal gaan oplossen.
2: Ja, dat klopt. Ik was net terug en toen viel ik met de neus in de boot.
0: Ja, want hoe zorgwekkend is het allemaal?
2: Ja, wij noemen dat zelf heel alert zijn. Weet je, de waterpeilen zakken gewoon weg. En dat heeft met name te maken met de lage stand waterstanden op de IJssel. Die is voor ons een heel belangrijke aanvoerroute voor water. Ja, zolang die IJssel heel erg laag blijft, zijn wij heel alert. En dan moeten we toch wel redelijk wat zeilen bijtrekken om het waterniveau in de sloten en de kanalen op voldoende niveau te krijgen. En dat lukt niet overal meer.
1: Ja, ik woon zo'n beetje aan de IJssel en het is onderwerp van gesprek in Deventer, waar ik dus zelf woon. Veel mensen gaan dan even aan de kant kijken en het ziet er echt heel raar uit. We weten dat die rivier kan veranderen per dag, bij wijze van spreken, maar zo laag kan ik me eigenlijk niet herinneren.
2: Nee, dat klopt. Dat is heel erg lang geleden, dus dit is heel bijzonder. En als je dan afgelopen de winter van 2023 bekijkt, toen stond het water alweer op de kade. Dus daar zit echt 5,5 meter waterverschil in, zo uit mijn hoofd. Terwijl het zo laag is, ik ben nu 20 jaar bij het waterschap, maar dat heb ik ook niet eerder meegemaakt.
1: Jullie hebben als waterschap natuurlijk al heel veel maatregelen genomen. Kunnen we er even een paar doornemen?
2: Ja, wij stellen dan, dat noemen wij onttrekkingsverboden in. Hè. Dat betekent dat boeren en particulieren geen water meer uit sloten en kanalen kunnen gebruiken voor het besproeien van gewassen of van sportvelden bijvoorbeeld. Nou, die hebben wij in de aanvoergebieden, zoals dat heet, van het Twentekanaal en de Vecht hebben we die ingesteld. Het Westerhuizingenveld bij Balkbrug, daar krijgt het water niet meer naartoe. Ja, en de rest van ons gebied, met uitzondering van de IJsseldelta en de omgeving van Zwolle, moet ik daarbij zeggen. Want die ligt redelijk laag. Dat is nog niet zo problematisch. Daar krijgen we nog voldoende water. Maar de rest van ons gebied, dat gaat toch wel richting de grenzen van de wateraanvoer die wij daar kunnen brengen.
0: Ja, en dit gaat vooral om oppervlaktewater, hè, sloten, rivieren. Hoe zit het eigenlijk met het grondwater verder in de diepte? Is dat ook zorgelijk?
2: Ja, in ons gebied wordt dat ook steeds lager. En je merkt gewoon, hoe langer het droog blijft, hoe lager die grondwaterstanden worden. Dus eigenlijk maar één medicijn voor de grondwaterstanden, en dat is regen. Nou ja, dat water kunnen we sturen, maar de regen helaas niet. Dus zolang de regen uitblijft, gaan die grondwaterstanden ook steeds verder onderuit. En ja, wij hebben met name te maken, hè, voor de natuur en voor de gewassen ook met, wij noemen het de bovenste grondwaterlagen. Dus dat waar de wortels van de gewassen en van de natuur zich in vastzetten. Ja, en dat wordt ook gewoon steeds droger.
1: Ja, hoe nu verder?
2: Ja, hoe nu verder? Dat is een beetje bidden voor regen en voor de wateraanvoer vanaf de Rijn en IJssel. Want daar zijn wij in ons gebied, hè, Overijssel is daar echt wel afhankelijk van de IJssel en van het IJsselmeer. Dus we moeten gewoon hopen op meer water. En zo niet. Ja, dan ontkom je niet aan om nog meer maatregelen te treffen. En we hebben nu bij twee gebieden in ons werkgebied gehouden waar wij geen water uit de sloten mogen halen. Maar ja, als dit doorzet, dan ontkom je er misschien niet aan om dat uit te breiden. Hoe vervelend ook, maar het is wel het eerlijke verhaal.
0: Ja, en is dat al eens eerder gebeurd als je tot die maatregelen over moet gaan?
2: Ja, dat gebeurt vaker. En het is, vaker zeg ik, niet heel vaak natuurlijk. Maar we krijgen vanaf 2018 steeds vaker te maken met droogte. In 2018 toen overviel het ons echt. En je merkt ook wel in de maatschappij, maar ook bij agrarisch bijvoorbeeld, die nu met zo'n onttrekkingsverbod te maken krijgen, dat het wat normaler wordt. Het lijkt wel een soort van, bijna acceptatie zou ik willen zeggen. Dat is het natuurlijk niet, want het is natuurlijk heel vervelend. Maar het is niet meer zo nieuw en het overkomt ons niet meer zoals in 2018.
0: Oké, nou, in ieder geval alle hens aan dek, zou ik bijna zeggen. Maar je kunt niet meer doen dan wachten op regen.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dank voor de toelichting, Herald van Gerne van het waterschap Drentse-Overijsselse Delta. Dank u wel.

0: Ja, het is Robbie Williams en Feel op Radio Oost.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Wij zijn nog steeds op zoek naar plaatjes voor de 5 voor 6 over het gooien met strobalen.
2: Ja, verzin daar maar eens een liedje bij en toch komen ze binnen.
0: Ja, zeker. Dit is ook bijvoorbeeld één zo'n plaatje in de rij van aangevraagden. Hoe moet je dan gooien met zo'n ding? People's Choice. En er is wat gewijzigd aan de spelregels. Want eerst ging het om...
2: Omhoog.
0: Omhoog gooien.
2: En nu zo ver mogelijk.
0: Ja, maar Van Velzen is nog een aanvraag van de vroegere spelregels. En Baby Get Higher is aangevraagd. Wilma Kommer kwam met...

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Ja,

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Ja, het is inmiddels al bijna 5:30 en we kijken even op de thermometers in de provincie. Het viel nog een beetje mee qua hele hoge hitte. Lutterveld nu 28,5, Dalfserveld 27 en Jonen, daar is het ook 27. Nieuws in Overijssel, zo krijg je van Wieke Essendal.
2: Goedemiddag. Steeds meer waterschappen hebben geen extra maatregelen meer achter de hand om de droogte tegen te gaan. Onder meer het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt dat ze inmiddels alles hebben gedaan om het waterpeil op niveau te houden.
3: Dat boeren en particulieren geen water meer uit sloten en kanalen kunnen gebruiken voor het besproeien van gewassen of van sportvelden bijvoorbeeld. Nou, die hebben wij in de aanvoergebieden, zoals dat heet, van het Twentekanaal en de Vecht hebben we die ingesteld. Het Westerhuizingenveld bij Balkbrug, daar krijgen we water niet meer naartoe. Maar de rest van ons gebied, ja, dat gaat toch wel richting de grenzen van de wateraanvoer die wij daar kunnen brengen.
2: Ja, volgens de waterschappen is de rek eruit. Vooral in gebieden met hoge zandgronden. Dat zijn gebieden waar geen water uit grote rivieren kan worden aangevoerd. Dat is dus ook een probleem in onder andere Twente. Het is belangrijk om dit de komende dagen even in de gaten te houden. De politie heeft 4 verdachten opgepakt voor oplichting door nepagenten in Twente. Het was vorige week mis in Enschede en Lonneker. Er zijn nu 3 mannen en een vrouw uit Drenthe opgepakt. En bij 3 slachtoffers in Twente werden sieraden, geld en ook pinpassen meegenomen. De politie is nu nog op zoek naar mensen die vorige week op 30 juli zijn benaderd door een nepagent. En daarbij benadrukt de politie dat echte agenten nooit waardevolle spullen thuis komen ophalen. FC Twente richt de blik op de Conference League. Morgenavond speelt de ploeg de eerste wedstrijd tegen het Slovaakse Dutch 1904. En trainer John van der Brom is er bijna klaar voor.
4: Ik ga niet zeggen dat het een makkelijke tegenstander is, echt niet. Want ik geloof daar niet in. Net zo goed als dat wij thuis vorig jaar tegen de ploeg uit het rechterrijtje de meeste punten hebben verloren. En dat ligt deels bij onszelf, maar dat ligt deels ook door de tegenstander. En wij moeten als FC Twente zijnde ten alle tijde in staat zijn om een goede oplossing te zoeken voor de manier van spelen, welke tegenstander dat ook heeft. En ja, zij hebben ook een paar goede spelers. Echt. Echt. Maar ze hebben ook zwakheden. Maar die hebben wij ook. Dat hebben we ook de laatste wedstrijden gezien. En die zwakheden moeten eruit. En de positieve dingen moeten we nog meer gaan verbeteren.
2: We gaan het zien. Morgenavond wordt er om 8:00 afgetrapt in de Goalsvesten in Enschede. En onze eigen Oosttribune is daar natuurlijk bij. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Er staat op dit moment 1 file bij de Duitse grens, zoals heel vaak het geval is. Maar het is toch wel af en toe wat rustiger op deze dagen. Het is de 3e week van de bouwvak. Maar nu wel weer 3 kilometer en 10 minuten vertraging op de A1 tussen Oldenzaal en de Duitse grens. En dat zijn ze, de files op dit moment. Over naar het weer, Margo Ribbering. Ja, toch ook wel weer wat benauwde dag. Maar in ieder geval niet zo heet als gisteren. Het kwam niet veel verder dan 8, 29 graden.
5: Inderdaad, ja. 25,7 had hem in Broek. 27,4 in de Lutte. 28,5 in Boekelo. En 28,9 in Enschede-West. Dus geen dertigers in onze provincie. Gisteren werd het 33 graden. Dus het scheelt al een paar graden. Maar echt cool was het vandaag nog niet. Hoewel, er waaide een stevige zuidwestelijke wind. Af en toe windkracht 4 tot 5. En soms zaten de wolken ook in de weg. Nou, daar viel vanochtend in Enschede-West een buitje uit, 0,1 millimeter. Jippie! Maar voor de rest bleef het gewoon helemaal droog. En het wachten is natuurlijk op de regen. Komt er voorlopig nog niet aan, maar wel de koelte. Vanavond en vannacht, als het wat verder opklaart, gaan de temperaturen al verder onderuit dan dat ze geweest zijn afgelopen nacht. Tegen het einde van de nacht hebben we een temperatuur van 14, 15 graden en kunnen even de deuren en de ramen tegen elkaar openen.
1: Ah, kijk, dat is altijd hartstikke fijn dat dat er een beetje kan. Want vannacht was het best nog wel een beetje een plaknacht wat dat betreft.
5: Precies.
1: En krijgen we nog meer minder hitte of komt het weer terug?
5: Nou, we krijgen in ieder geval 2 dagen met wat minder hoge temperaturen. Morgen 22 tot 24 graden, lokaal 25 in Twente. Dus dat scheelt weer een paar graden. Met een stevige wind uit het westen. En meer zon dan vandaag. Zon en mooie wolkenvelden. En dan krijgen we op vrijdag weer wat meer zon. Met 23 of 24 graden is het ook nog heel lekker. Maar in het weekend draait de wind naar het zuiden. En komt de warmte gewoon weer terug.
1: Oké, dus we zijn er nog niet vanaf.
5: Nee, ook volgende week lijkt het een hele warme week te gaan worden. Vanaf dinsdag gaan de temperaturen weer omhoog naar een dipje op de maandag. Met misschien een lokale onweersbui naar zo'n 27 tot 32 graden.
1: Dankjewel, Margo.
6: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: een van de 5 voor 6 van vandaag. Ja, het is niet alleen maar zoegen en zweten met het balen gooien. Zoegen en zweten ook vanavond in Tilligte tijdens de Kernveldloop. Traditiegetrouw wordt die hardloopwedstrijd georganiseerd op de derde woensdag van de bouwvak. De jeugd loopt 2,6 kilometer en de rest van de deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 5 of 10 kilometer. Het startschot klinkt vanavond om 7 uur, dus over iets meer dan een uur kun je aan de bak.
1: We blikken nog even terug op vorig weekend. Op TV Oost dompelen ons vanavond nog één keertje onder in het festival Dickie Woodstock.
2: Aardappeltjes, groenten, vlees.
0: Ja?
1: Ja, ik wou nog even zeggen, we kregen echt letterlijk een kijkje in de keuken.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, dat is wel hartstikke lekker, denk ik.
2: Aardappeltjes, groenten, vlees, toetje, van alles. Voor iedereen wel een keus.
3: Boerenkool, had je zomer, hè?
2: Ja, maar iedereen vindt het geweldig. Het zijn bouwstoffen. En er komen hier ook heel veel die de hele dag gewerkt hebben, de hele avond nog moeten werken. Klopt.
3: Kun je mij iets vertellen over hoe belangrijk Dickie Woodstock is hier in de regio?
2: Nou ja, wij zeggen wel eens van het is een regiofeest. Hier in de regio is het super bekend en iedereen wil er heel graag naartoe.
1: En zo is het maar net. En je kunt er vanavond gratis bij zijn. Ieder uur even loeren op TV Oost.
0: En op de Oude Markt in Enschede kun je morgenavond stilstaan bij de inzet van een kernwapen op Hiroshima. 81 jaar geleden. De organisatie Enschede voor Vrede houdt daar een herdenkingsbijeenkomst, waarbij aandacht is voor de gevolgen van die gebeurtenis en de belangen van vrede en veiligheid.
1: Ja, heel actueel natuurlijk. Voetbal morgen, Twente, thuis in eigen huis op het veld tegen Dutch 1904 uit Slowakije. Twente werd vorige week uit de voorronde van de Europa League geknikkerd. Maakt nog wel kans op een plekje in de Conference League. Maar onze Tijmen die vat het samen. Eerst maar eens winnen morgenavond.
4: De Grolsvesten, hier moet het morgenavond gaan gebeuren voor FC Twente. Revanche nemen na die uitschakeling van vorige week in de voorronde van de Europa League. Toen ging het mis in Budapest tegen Ferencváros. Er was meteen veel chagrijn bij de supporters, bij de spelers en ook bij de technische staf. Hoewel de trainer afgelopen weekend weer wat positiever was na de oefenwedstrijd tegen Racing Genk.
5: Een lichtpuntje dat we daar eindelijk ook weer eens een keer het voetbal hebben gezien waar FC Twente voor staat. En dat houdt je dan weer op de been, wil ik niet zeggen. Maar dat neem je weer mee naar een wedstrijd als morgen.
4: Lichtpuntjes dus bij de trainer. Hij hield de kaarten nog wel tegen de borst voor wat betreft de opstelling. Dat blijft nog een geheim tot morgenavond. Tegenstander is dan DAS 1904.
1: Ja, je gaat het volgen morgen in de Oosttribune op Radio Oost. Om 8 uur wordt er afgetrapt.
0: En natuurlijk...
6: Zomer in Overijssel.
0: Het duurt nog 1,5 week voor Den Bad Kieft is als razende zomerreporter morgen te vinden bij de Euregio Fiets Vierdaagse in Denenkamp. Daar vieren ze deze week de 50ste editie van het evenement en nog meer feest, want ook de Boeskool is los. We zijn te vinden in het centrum van Oldenzaal en morgen hoor je er alles over op Radio Oost. En je hoort ook al van alles over het smieten met de hooibaan in Vienne. Daar past ook dit plaatje bij, is bedacht Brother Beyond, die net iets verder gooit. En dat lukt, the harder I try.
1: Kijk.

0: FC Twente in de Conference League. Morgenavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor Hesseling, ja, die komt er binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904. Morgenavond live bij Radio Oost.

0: Eva Max en Kings en Queens. En wie is de king en queen geworden van het hooibaalsmieten? Dat is natuurlijk nog eventjes de vraag.
1: Je kunt het, als je heel graag wil, nu lezen op rtvoos.nl.
0: Nou kijk, alle details komen ook daar voorbij. Nog één plaatje wat erbij hoort over die 5 voor 6. Het ver weggooien van hooibalen. Daarmee sluiten we af. Slade and Far, Far Away.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Staalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Staalkeukens Duitsland.
9: Het nieuws in Overijssel. Steeds meer waterschappen hebben geen extra maatregelen achter de hand meer om de droogte tegen te gaan. Onder meer Drents-Overijsselse Delta maakt zich grote zorgen en noemt het echt uitzonderlijk. En het aantal fastfoodketens is landelijk verdubbeld in bijna 20 jaar tijd. Ook in onze provincie zijn er veel bijgekomen. In Staphorst niet. Daar vind je de minste fastfoodzaken van het hele land.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de Duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
14: Het is machtig mooi, man!
13: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
14: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Radio Oost.

0: avond bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
5: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij we gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
4: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
6: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
4: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
5: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
4: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
6: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
4: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Kuchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens... bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta-fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbestruiken verloren is gegaan.
4: En dat gaat ook heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
5: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
4: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
3: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
6: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
3: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen. .nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
5: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
4: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
6: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
4: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs is. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht vanavond zijn lichaam in het water terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om meer opvangplekken te regelen. De fabrikant achter de fietsen van Babu, Batavus en Sparta heeft uitstel van betaling gevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het gaat om fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat veel onderdelen toen niet geleverd konden worden. Maar toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraad aan fietsen zitten. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar beide winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn daarbij gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten inmiddels per e-mail gewaarschuwd. En als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk ook vertraging op. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette ook voor zijn komst. Het weer droog met opklaringen. Vannacht wordt het 13 tot 18 graden. Morgen dan een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een bui. Het wordt in de middag daarbij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Oké, we mogen één keer klagen. Of over de hitte. Of over al die zompige, drassige, donkere dagen waar we straks weer middenin zitten. U twijfelt. Nou, ik weet het wel. Goedenavond en welkom bij dit Oog met straks. Wat kun je nou eigenlijk het beste doen als je ziet dat iemand in het water in moeilijkheden raakt? Bij Callands Oog overleden twee vrouwen die een kind uit zee probeerden te redden. En er zijn meer van dit soort dramatische verhalen. Wat moet je wel en wat moet je niet doen? Opeens weten wij allemaal wat een exclave is sinds de stormloop op Ceuta. Dat hele kleine stukje Spanje dat vastzit aan Marokko. Waarom houden de Spanjaarden zo hardnekkig vast aan het bezit daarvan? Paus Leo die bezoekt morgen Assisi, de geboorteplaats van Franciscus. Grote inspiratiebron, de heilige Franciscus, ook voor veel jongeren. Eén van hen is de gast vanavond. En dat magische jaar 1976, het geboortejaar van het oog. Vanavond Bowie in Berlijn. En dan gaat het niet alleen om de muziek van David Bowie. Wat bracht de stad hem? Nou, reden genoeg om hier bij ons te blijven, dacht ik zo het komend uur. Eerst maar eens het nieuwsoverzicht van deze dag.
1: Woensdag 5 augustus.
2: De droogte in Nederland leidt tot problemen voor tuinders in het Westland. Ze mogen niet meer sproeien met water uit de sloten.
3: Wij verwachten dat over 2 dagen de eerste 10 telers al in de problemen terecht gaan komen.
2: Kwekers die wel een groot waterbassin hebben, die kunnen langer door.
4: Wat we hierin hebben, kunnen we nog ongeveer 3 weken mee verder.
2: En als het water op is, denken sommige kwekers erover om toch water uit de sloot te halen, om niet failliet te gaan. Zo zegt deze tuinder.
3: Ik kan ze alleen maar adviseren om het niet te doen. Want dat kan niet anders, want dan ga je tegen de wet in. Dus ik vind dat, daar moet je heel erg mee oppassen. Maar ik vind het dan wel onze verantwoordelijkheid als maatschappij om ervoor te zorgen dat we gewoon water gaan organiseren.
2: En door dat watertekort hebben ook bomen het heel erg moeilijk.
5: Wat je nu heel veel op dit moment ziet, is dat de beuken, ja, het gewoon niet meer aankunnen en dan laten ze gewoon hele grote takken vallen. Nou, dit heeft echt impact op deze boom.
2: Deze boswachter reageert emotioneel.
6: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw.
2: Iedere dag ziet hij het bos verder achteruit gaan.
5: Ja, dit is een nachtmerrie van een boswachter.
2: En dan zijn er ook mensen die karpers en andere vissen proberen te redden uit drooggevallen plassen en ze overbrengen naar dieper water.
7: Ik ben er een paar ontsnapt, ja. Die zijn onder de zee door. Maar karper is zo slim. Als er een gaatje is, dan vinden ze hem en dan zijn ze er vandoor.
2: En dan de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Die is na ruim 2 dagen blussen onder controle. Maar de brandweer blijft nablussen.
8: Dat gaat zeker nog dagen duren. En dat zal ook een beetje van het weer afhangen, dus van meerdere factoren.
2: En dat blussen gebeurt met een sproeisysteem.
9: En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken, zodat het niet meer kan branden.
2: En als het vuur helemaal uit is, dan kan de brandweer de oorzaak van de brand gaan onderzoeken.
10: Eigenlijk gaan we een beetje spoorzoekertje doen. We gaan op zoek naar broodkruimeltjes die zijn achtergelaten door de brand, om dan steeds dichter bij de ontstaansplek te komen, de bron van de brand.
2: In Leipzig is een drone met een explosief gevonden in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen.
11: Die Bundespolizei hat da auch sehr gut und klar reagiert. Sie hat eine Gefahr erkannt, hat ihre Spezialisten herangebracht.
2: Verder werd de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een zware raketaanval, waarbij zeker 17 mensen om het leven kwamen.
12: Officials say Moscow fired more than 2 dozen ballistic and anti-ship missiles.
2: Enkele tientallen Oekraïnse kinderen die nu al zo lang in oorlog leven, zijn naar Nederland gehaald.
13: Hallo!
2: En ze zijn hier voor een korte vakantie, want
14: ze leven puur ondergrond. Ze gaat echt even naar school en dan weer gelijk naar huis en een kelder. En dus ze hebben gewoon daar heel veel beperking.
2: De oorlog laat zijn sporen na, merken de vakantiebegeleiders.
14: En toen hadden we een paar Cessna's die overheen vliegen en een zweefvliegtuig. En toen moest ik een kind uit de bosjes uittrekken. Want ik dacht van, dit is gelijk een drone of een gevaar. Hè?
2: In Vriezenveen, in Overijssel, is er geen zomervakantie zonder de jaarlijkse boerenmarkt. En
15: hey, lekker bruin! broodje hamburgers, broodje worst.
2: Een belangrijk onderdeel van het evenement is het hooibalen gooien.
16: Verstand om nul en ga eens bij. Gewoon gooien.
2: Er was alleen één probleem. Al jaren was er dezelfde winnaar.
17: Is het bewust van hoog naar ver gooien gegaan om Berry niet weer te laten winnen?
18: Nou ja, misschien ook wel, want Berry was op een gegeven moment van ja, Kees komt en dat motiveert anderen niet meer. Want ik denk, ja, hij wint toch?
2: Ja, alleen helaas voor de organisatie, Berry deed het weer.
18: Was het niks meer?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: Maar valt nog niet meer.
2: Ja, en voor het laatste nieuws vanuit Duitsland gaan we naar onze correspondent Gien Balduk. Want op het vliegveld in Leipzig is vandaag een drone met explosieven en een ontsteker gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is veel onduidelijk, maar vanavond gaf de minister van Binnenlandse Zaken een persconferentie. Goedenavond, Gien.
20: Goedenavond.
2: Wat heeft hij gezegd? Hoe reageert die minister op die mislukte droneaanval?
20: Nou, hij klonk opvallend ernstig, vond ik. Hij sprak van een poging tot een hybride aanslag. En hij zei dat hij echt een nieuwe stap is gezet. Want inmiddels zijn we in Duitsland best wel gewend aan allerlei spionagedrones of onbekende drones die tijdelijk bijvoorbeeld het vliegverkeer stilleggen. Maar nu een drone met een explosief eraan, dat is echt een nieuwe stap. Niet eerder heeft zich zo'n type aanval op Duitse bodem voorgedaan, zei hij. En de dreiging waar we al veel over gesproken hebben in het verleden, die is niet langer abstract, maar iets reëels, zei hij. En het dreigingsniveau is ook onlangs verhoogd in Duitsland. En nu blijkt ook maar weer dat dat nodig is. En hij waarschuwde daarbij ook dat zulke incidenten als deze, een drone met een explosief eraan, ook vaker kunnen gaan voorkomen.
2: Ja. Zeg, en dat speelt zich dan af op het vliegveld van Leipzig. Wat betekent dat vliegveld voor de oorlog in Oekraïne?
20: Ja, dat vliegveld staat wel redelijk bekend als een draaischijf eigenlijk voor Oekraïne. Dus westerse hulp vliegt dan vooral op deze luchthaven in het oosten van Duitsland en vervolgens weer verder via Oekraïnse transportvliegtuigen naar Oekraïne. Daarom alleen al staat dit vliegveld natuurlijk ook in het vizier van Rusland. Maar ook juist daarom is dit vliegveld ook extra beveiligd. En daardoor konden de autoriteiten, zeggen zij zelf, ook snel reageren op deze drone met een explosief. Aan de andere kant kon deze drone wel heel erg dichtbij komen. En dat zou ook ermee te maken hebben, volgens minister Dobrindt, dat deze drone zo ontworpen is dat hij alle bestaande antidroonmaatregelen kon omzeilen.
2: Ja. Zeg, en jij zegt al Rusland. Heeft de minister iets gezegd over mogelijke Russische betrokkenheid?
20: Nou, opvallend genoeg bleef hij volledig weg bij de naam Rusland. Terwijl normaal heel vaak bij dit soort mogelijke sabotageacties wordt gezegd dat op dat moment alles nog open ligt. Maar dat het past binnen het patroon van hybride aanvallen van Rusland. Maar nu zei hij heel nadrukkelijk dat alle denkrichtingen onderzocht worden. Maar even later bij de vragen zei hij wel dat dit duidelijk geen amateuractie is. Dat dit echt een actie is van professionals. Ook dus omdat ze dus die bestaande antidroommaatregelen konden omzeilen. Mm-hmm. En dat het dus vermoedelijk met een buitenlandse staat dus te maken heeft. En dan is het natuurlijk logisch dat aan Rusland wordt gedacht. Want juist op deze luchthaven in Leipzig was 2 jaar geleden een ander incident waarbij een brand uitbrak in een sorteercentrum van DHL. En dat bleek als het gevolg van een brandbaar pakket. En dat pakket is later weer gelinkt ook aan de Russische Veiligheidsdienst. Hmm. En daarvoor zijn ook 5 verdachten aangehouden.
2: Zeg, en als deze minister zegt dat hij denkt dat dit wel vaker gaat gebeuren, zijn er eigenlijk ook extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd?
20: Ja, hij wil verder gaan met het opzetten van een soort droneschild in Duitsland bij alle kritieke infrastructuur, dus zoals luchthavens. Maar hij wil ook op meer andere plekken, dus plekken waar bijvoorbeeld veel mensen komen, evenementen, drukke binnensteden, dat het daar ook makkelijker moet worden om antidroonmaatregelen in te voeren. Dat dus makkelijk een drone uit de lucht gehaald kan worden. En daarbij krijgt Duitsland, zegt hij, ook hulp van de bondgenoten Oekraïne en Israël. 2 landen die daar ook heel veel ervaring mee hebben. Maar ja, deze ernstige toon van vanavond is denk ik toch ook wel echt om aan de Duitse bevolking de ernst over te brengen van deze zaak. Dat de dreiging van dit soort drones dus zeer reëel is in Duitsland.
2: Ja, duidelijk. Oké, Gien, dankjewel. Correspondent Gien Balduk vanuit Duitsland. Jan van der Putten, hier vanuit de studio, met de krant van morgen, Jan.
21: Trouw opent met een evaluatie van de spreidingswet. Volgens het COA en de provincies is dat maar een gammele constructie die niet of nog niet werkt.
2: Er zijn nauwelijks duurzame opvangplekken bijgekomen. Meestal wordt er gekozen voor snelle noodmaatregelen in plaats van duurzame asielopvang, vinden de provincies.
21: De ijssalons schieten als paddenstoelen uit de grond, schrijft het AD. De cijfers van de Kamer van Koophandel liegen er niet om. Er zijn er nu 984.
2: Dat is bijna 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. De meeste zitten in de Randstad. En Flevoland is de snelste stijger.
21: IJs maken, dat is een stuk makkelijker dan vroeger, vertelt een deskundige. Vroeger moest je een Italiaanse opa hebben die het geheime recept wist. Tegenwoordig kijk je op YouTube.
2: Moderne technologie komt ook in een oorlog goed van pas. In het Nederlands Dagblad staat een citaat van een ex-terrorist van Boko Haram uit Nigeria.
21: En die zegt, je typt een vraag in, hoe kan ik een bom bouwen? En dan vertelt AI hoe dat moet. We hebben het veel gebruikt.
2: Een andere oud-strijder vertelt, vroeger stuurden we 200 mensen, van wie er 60 sneuvelden. Met hulp van AI leerden we dat het soms verstandiger is om er maar 20 te sturen.
21: De Rotterdamse Laurens Kantorij bestaat 60 jaar. En om dat te vieren mocht het gezelschap een aantal dagen choir in residence zijn. In de Londense Westminster Abbey, staat in NRC.
2: En dirigent Wieger Mandemaker houdt een dagboek bij. Hij en de koorleden krijgen kippenvel van bewondering.
21: Al die vorsten, dichters en muzici die hier begraven liggen. Elgar, Britten, Howells.
2: Ik schuivel over het graf van Purcell, schrijft Mandemakers. Je kunt hier letterlijk over de componisten lopen.
21: In de Poolse hoofdstad Warschau wordt een fossiel van een mastodonsaurus uitgebeiteld. Een melktandhagedis van miljoenen jaren oud. Ouder dan de dinosaurus. De Volkskrant schrijft dat iedereen mag helpen.
2: Is dat wel verstandig? Een leger amateurs los te laten op zo'n oud skelet? Een geologiestudent van de universiteit denkt van wel. Er gaat wel eens iets kapot, zegt ze, maar we hebben lijm.
21: En er komen allerlei mensen bijtelen, jong en oud, van scholieren tot boekhouders. De student zegt vooral, tandartsen zijn erg getalenteerd.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: it snap.
1: En dat was hem echt. Ja, we dachten al tot 3 keer toe dat Rosalind was uitgezongen. Nee, dit was hem. Snap. In de Noordzee bij Callantsoog kwamen gisteravond 2 vrouwen om het leven toen ze een zwemmend kind probeerden te redden dat in grote problemen kwam. Ernst Brokmeijer is van de Reddingsbrigade Nederland, werkt zelfs als lifeguard, als strandwacht op het strand van Zandvoort. Goedenavond, meneer Brokmeijer.
2: Goedenavond.
1: Wat dacht u toen u dat hoorde? 2 mensen overleden na een reddingspoging?
2: Ja, volgens mij het meest verschrikkelijke scenario wat er is. Hè. Elke verdrinking in Nederland is er 1 te veel. Maar helaas, zoals gisteren, we hebben eerder dit jaar ook al een keer gezien, ja, ook een redder die bij een redding om het leven komt, ja, dat maakt het nog dubbel verschrikkelijk.
1: Ja, het gebeurt best vaak, hè, als je het hoort.
2: Ja, we zien helaas in Nederland toch elk jaar wel een aantal keer op binnenwater, op zee, dat een redder of een reddingspoging niet goed afloopt voor de redder. Waarbij dan soms wel, soms niet degene die gered wordt het wel haalt.
1: Ja,
2: dus het is helaas iets wat toch wel enkele keren per jaar gebeurt.
1: Ja, wat is uw advies eigenlijk?
2: Ja, het advies is altijd een beetje lastig. Hè? Eigenlijk begint het bij het begin. Is het hoofdadvies, zie je iets bij het water wat niet goed is, bel meteen 112. Zorg dat hulpdiensten meteen op pad kunnen en zo snel mogelijk je kunnen helpen.
1: Ja.
2: Het tweede is, probeer contact met iemand te maken roepend. Hè? Dus probeer iemand te vertellen dat hij rustig moet blijven, dat er hulp onderweg is. Maar begrijpelijk is er vaak paniek, zowel bij degene op de kant als in het water.
1: Je springt erin en gaat erachteraan.
2: Precies. En eigenlijk is dat de stap die je, als je naar veiligheid kijkt, niet zou moeten doen. En dan zou je eigenlijk moeten kijken, is iets wat ik iemand kan toewerpen? En dat is natuurlijk in een kanaal of in de stad bij een watertje makkelijker dan bij zee. Maar denk aan een strandbal, een lijn, een luchtbed waar iemand zich drijvend op kan houden. Als je dan besluit het water in te gaan, doe dat met zoveel mogelijk mensen. Doe dat met een ketting, hè, elkaars polsen vasthoudend, zodat je contact bij de kant blijft houden.
1: Met een ketting noemt u dat? Echt met een aantal mensen tegelijkertijd?
2: Achter elkaar, hè, elkaars polsen vasthouden, waarbij natuurlijk mensen ook bij het strand blijven. Dan kan je elkaar er nog uithalen.
1: Hmm.
2: Want het laatste scenario is er zelf in gaan. Dat brengt een risico mee, al zeg ik dat en snap ik ook heel goed. Zeker, en ik weet niet hoe dat in dit geval is, maar in algemene zin is, als het iemand is die je kent, of als het misschien wel familielid van je is.
1: Ja, wacht, dan kan gaat ik helemaal tegen zeggen, je gevoel natuurlijk dan. Hè?
2: Doe het niet, maar dan ga je erachteraan. Dus ik begrijp het. Maar helaas zien we wel dat het toch een paar keer daardoor misgaat. Omdat uiteindelijk iemand dan toch ook zelf in de problemen komt.
1: Ja, wordt het onderschat hoe moeilijk het is om iemand te redden uit het water?
2: Ik denk dat dat zeker onderschat wordt. Hè. En we zien dat, we hebben bij de Reddingsschouder ook kinderen die echt zo'n opleiding al doen om zelf redzaam te worden en anderen te helpen. Ja, die merken al vaak dat een leeftijdsgenootje, hè, dan kan je denken een kind, ja, wat weegt een kind, dat dat best zwaar is. En dan moet je allemaal denken, of volwassenen, en als er ook nog eens paniek is, ja, iemand die iemand anders helpt die in paniek is, ja, diegene die in paniek is, denk maar 1 ding, daar is iemand waar ik me aan vast kan houden, die grijpt zich vast. En dan heb je ineens een extra gewicht wat je bij je moet dragen. En dan kan dat een probleem zijn. Het andere is natuurlijk als je zelf niet heel goed kan zwemmen. Als het in een diepte is, bij een meer in het midden waar het dieper is, of in zee, als het met de stroming een stukje zee op is. En je kunt zelf ook niet meer staan. Ja, dan heb je meteen dus 2 mensen in een probleem.
1: Dus als redder moet je eigenlijk, zegt u, ook iets hebben waar je jezelf aan vast kan houden.
2: Zeker.
1: Waar je kan blijven drijven.
2: Ja, en vandaar ook die ketting met elkaar. Of inderdaad iets waar je op kan drijven. Het is ook helemaal mooi, en dat heb je vaak op het strand niet, maar bijvoorbeeld bij een bootje, als je een reddingsvest hebt of iets anders, om inderdaad ook jezelf te beschermen. Uiteindelijk dan samen naar de kant te komen. Want het gaat een aantal keer mis, maar daartegenover staan natuurlijk ook heel veel keren dat het natuurlijk net wel goed gaat. Hmm. En waarbij iemand een handreiking doet aan iemand anders. We zien ook vaak de verhalen in de krant van mensen die wel succesvol door een omstander uit het water gehaald worden. Dus het is niet per definitie dat het meteen altijd misgaat. Maar het is wel echt een hele grote kans dat als je iemand zonder dat je de kennis, ervaring en kunde hebt gaat redden, dat je ook zelf in een probleem komt.
1: Ja, en er van tevoren misschien eens ook goed over nadenkt, hè? Of luistert naar wat u bijvoorbeeld nu allemaal zegt.
2: Nou ja, het begint natuurlijk vaak bij wat dan helemaal heet wie checkt jou. Hè? Als je bij water bent, is er altijd een risico. Zeker natuurwater. Zorg dat er altijd iemand is die in de gaten kan houden. Iemand vanaf de kant. Bij voorkeur natuurlijk op een plek waar lifeguards toezicht houden. Of vraag desnoods andere mensen om je in de gaten te houden. Hè? Dat is al stap 1. Het tweede is, en dat is ook iets wat we de afgelopen jaren steeds vaker zeggen, is ja, als je niet of niet goed kunt zwemmen, ja, probeer eigenlijk uit de situatie te blijven waarin je moet zwemmen. Hmm. En we zien toch te vaak dat iemand net afgelopen periode bij rivieren, net door een duwtje vanuit dat strandje in de vaargeul terechtkomt, of van het luchtbedje valt, of bij zee net door een golf omver geduwd wordt en iets verder zee op strand, en dan ineens ja, moet zwemmen, terwijl hij of zij dat misschien niet zo goed kan of helemaal niet kan. He, dus pootje baden, prima, lekker tot je knietjes het water in, want je moet ook niet bang worden voor het water, maar hou wel in je hoofd, je bent in de natuur, en de natuur heeft vaak grillen, ook onder water, die je niet altijd ziet.
1: Ja. Krijgt u en krijgen uw collega's het steeds drukker? Ik bedoel, ook in deze zomer, die veel langer, veel warmer lijkt te zijn. Ook dat mensen natuurlijk veel meer verkoeling zoeken, ook op plekken gaan zwemmen waar we het misschien de vorige zomers met z'n allen niet deden.
2: Nou, inderdaad, de langere zomer, en dat is een trend die al een paar jaar zich voortzet, nog even los van het warme weer, want dat zorgt nog voor een extra boost. Maar de seizoenen worden langer, de dagen worden langer, en mensen blijven veel langer bij de recreatieplekken zitten. Zitten s'avonds om 9, 10, 11 uur, hoor ik nog collega lifeguards die op stranden in de weer zijn als het mooi weer is, met ook met gevonden kindjes, met EHBO, met mensen in het water. Dus we zijn langer in het seizoen, van mei tot oktober aan het recreëren. We zijn langer op de dag aan het recreëren. En dan met een aantal van die pieken die we de afgelopen anderhalve maand hebben met echt topweer, ja, betekent dat alle zeilen bij voor de lifeguards.
1: Ja, nou ja, en ik denk ook wel eens, er zouden meer mensen zoals u en uw collega's moeten zijn, ook als je ziet hoe mensen bij rivieren ook zwemmen tegenwoordig. Hè? Je denkt van, daar zou eigenlijk toch ook toezicht bijna moeten zijn.
2: Ja, het lastige is dat Nederland natuurlijk een land is met gelukkig heel veel mooi water. En daar genieten we ook van. Aan de kust hebben we het redelijk goed geregeld. Hè. Eigenlijk elke badplaats heeft een lifeguard-organisatie die in de zomermaanden toezicht houdt. In het binnenland is het eigenlijk op een heel groot aantal plekken, of eigenlijk de meeste plekken, op eigen risico. Op een aantal uitzonderingen na, wat recreatiegebieden, een aantal plassen waar dat geregeld is. Ja, als je kijkt dat we dus meer genieten, dan zou je kunnen stellen, ja, we moeten misschien wel zorgen dat er voor elke Nederlander ergens in de buurt, hè, want elke plas, elk water is onmogelijk, maar in ieder geval de kans is om te zwemmen op een plek waar toezicht is. En dat is eigenlijk een vraag voor, we leggen vaak dingen bij de overheid, maar ook in dit geval eigenlijk voor de gemeentes. Hè. Gemeentes en ook provincies zijn met elkaar verantwoordelijk. Dat zijn keuzes, hè. Aan de ene kant de vrijheid van dat je in Nederland eigenlijk mag zwemmen op alle plekken, behalve waar het echt verboden is, hè, bij een sluis of bij een brug. Dat is natuurlijk ook een gemeengoed wat we koesteren. Aan de andere kant, ja, zou je kunnen zeggen, iedereen zou ook recht moeten hebben op een plek in de omgeving. En wat dat dan is, op fietsafstand, autoafstand, dat laat ik even in het midden. Maar waar er een plek is waar je ook in open water met toezicht zou kunnen zwemmen. Ja. Maar helaas zijn we daar nog niet.
1: Nee. Goed, morgen een nieuwe dag. Weer in actie op het strand in Zandvoort, of niet?
2: Ik zelf niet, maar de collega's zeker. Het wordt morgen wel, net als vandaag, wat meer wind en golven. Dus wel oppassen geblazen, ook voor de zwemmers en baders vandaag. Ja. Ik zag wel heel veel blije kitesurfers vanmiddag, want die konden eindelijk weer met hun sport aan de gang na heel veel dagen zonder wind.
1: Ja, is ook goed. Goed, Ernst Wolkmeijer van de Reddingsbrigade Nederland. Hartelijk dank. En we zijn gewaarschuwd met z'n allen. Dank. Goed, ja, ik zei in de aankondiging van het programma al, plotseling weten we bijna allemaal wat een exclave is. Hè. De gebeurtenissen in Ceuta die hebben laten zien dat de buitengrens van Europa kwetsbaar is en dat de bewaking bij Ceuta sterk afhankelijk is, hebben we ook gezien van de welwillendheid van Marokko. Ja, de vraag, waarom houdt Spanje eigenlijk zo vast aan die exclaves en hoe kwamen ze er ook aan? Daarover praat ik met Stephanie Massink, universitaire docent geschiedenis van de internationale betrekkingen, met een specialisatie in Spanje. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Exclave, nog even toch voor de zekerheid. Want veel mensen vonden het toch een gek woord. Enclaves kennen we. Exclave, enclave. Ja. Wat is het verschil nou eigenlijk?
0: Ja, een exclave is eigenlijk een gebied wat hoort bij, wel hoort bij een land, maar niet helemaal omringd is door een heel ander land. Dus in dit geval bijvoorbeeld Ceuta ligt in Noord-Afrika, wordt helemaal omringd door Marokko. Maar territoriaal hoort het wel bij het bij Spanje.
1: Ja, en ligt aan het water. Wordt niet helemaal omringd.
0: Ja, maar het ligt aan het water. En qua land wordt het dan wel omringd door.
1: En ze hebben er twee, hè? Ceuta. Ja, ik zeg Ceuta, u spreekt anders uit.
0: Ja, ik zeg denk een beetje op de Spaanse manier. Ja? Ceuta.
1: Ja, kunnen we van leren.
0: En ze hebben ook inderdaad Melilla. Dat ligt 400 kilometer ongeveer meer naar het oosten.
1: En ook dat is een stad.
0: Ja.
1: En eigenlijk met dezelfde...
0: Ook een exclave, precies hetzelfde arrangement. Ja.
1: En Marokko. Hoe komen ze aan die steden eigenlijk aan?
0: Nou, Melilla is eigenlijk al Spaans sinds de 15e eeuw. Ceuta sinds ja, 16e, 17e eeuw. Op een gegeven moment was er ook een unie tussen Spanje en Portugal. Het was oorspronkelijk Portugees. En is later overgegaan naar Spanje.
1: Heel oud.
0: Dus het is echt onderdeel ja, van het Spaanse Rijk geweest.
1: Ja, bestond Marokko toen eigenlijk al?
0: Nee, nou ja, Spanje zou zeggen. Dus de moderne Marokkaanse staat bestond toen nog niet. Marokko die claimt eigenlijk wel die gebieden voor zichzelf. Want ze zeggen, ja, het is eigenlijk onderdeel ook van Marokkaans territorium. Dus wij zouden eigenlijk die twee exclaves moeten terugkrijgen. Maar ja, Spanje zegt dan van ja, maar wacht eens even. Want dat hoort al verschillende eeuwen, bij hoort ons. Dat gewoon bij ons. Ja. En Marokko bestond niet eens toen wij die territoria tot ons namen.
1: Zeg, het zijn steden. En, want ik lees dan bijvoorbeeld ook vandaag weer in de krant de president van de Ceuta. Ja. Dat klinkt dan ook weer, maar dus de burgemeester zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja, soms wordt die combinatieterm gebruikt, burgemeester-president. Nou Spanje is eigenlijk, als je kijkt naar de organisatie van Spanje, administratief zeg maar gezien, bestaat Spanje uit 17 autonome regio's. En ook dan twee autonome steden. En dat zijn dan Ceuta en Melilla.
1: Okay.
0: Ze hebben niet zoveel rechten en vrijheden en plichten als autonome regio's, maar wel veel meer dan bijvoorbeeld een gemeente. Dus dat, ja, het is. Kijk, in Nederland hebben we bijvoorbeeld de 12 provincies. Maar in Spanje zit boven die provincies dan nog autonome regio's. Dus autonome regio's hebben ook bestaan uit meerdere provincies. En die provincies hebben weer gemeentes. Ja. Dus dat lijkt wel Nederland.
1: En hoe zit het tussen Spanje en Marokko? Ik bedoel, u geeft al aan, hè, er zit frictie natuurlijk, ook als het over deze gebiedjes gaat. Maar wat zit daaronder?
0: Ik denk wat we nu hebben gezien bij Ceuta is wel een voorbeeld van hoe Marokko op zijn tijd migratie gebruikt als een soort wapen, als een soort drukmiddel om bepaalde belangen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dus dat het er goed uitkomt dat dit gebeurt. Sterker dat ze misschien die grens ook open zetten. Goed bewaken.
0: Nee, inderdaad. En er zijn ook wel. Kijk, er wordt onder andere gezegd van dat er in begin juli is er een uitspraak geweest van het Spaans Hoge Rechtshof dat mensen die via zee Spaans territorium bereiken niet zomaar mogen worden teruggeduwd over de grens. Dat wil niet zeggen dat ze dan zomaar ook toegang krijgen, zeg maar, tot Spanje. Maar ze mogen niet zomaar worden teruggeduwd over de grens. Dus dat wordt als één reden genoemd. En een andere reden die werd genoemd is de migratiemaffia, zeg maar. En ik vind het heel erg interessant dat Spanje dat als reden, als soort van formele redenen noemt van wat er nu recent gebeurd is. Marokko noemt diezelfde redenen en de EU noemt die redenen nu ook. Maar je kunt je echt afvragen, ook als je een beetje naar de geschiedenis kijkt, van wat zit er eigenlijk nog meer achter? Mm-hmm. Want recent is Sanchez, de premier van Spanje, is op 20 juli is hij in Algerije geweest. Op formeel bezoek. En Algerije en Marokko die liggen elkaar ook niet goed. En dat komt vooral door de kwestie van de westelijke Sahara. Dat is een gebied ten zuiden van Marokko. En Marokko eist dat eigenlijk op als dat zou onderdeel moeten worden van Marokko als een autonome regio. Maar Algerije steunt juist weer de onafhankelijkheidsbeweging. Polisario, die westelijke Sahara onafhankelijk wil hebben. Dus die staan lijnrecht tegenover elkaar. En als Spanje dus nu net naar Algerije is geweest,
1: dan zou het best zo kunnen zijn dat Marokko een beetje meegeholpen heeft aan deze chaos.
0: Ja, en want ja, ook er komen ook rapporten tegenover ook journalisten van de verschillende migranten die daar betrokken zijn geweest. En die ook zeggen van nou, er was geen beveiliging. Of de beveiligers die waren, die zeiden tegen ons, ga zwemmen of ga die grens over. Dus er zijn toch ook wel signalen van, wat speelt er nog meer eigenlijk?
1: Nou zou je ook kunnen denken, lang geleden in handen gekregen. Je zou het ook gewoon weer terug kunnen geven.
0: Ja.
1: Waarom houden de Spanjaarden zo aan vast? Wat is het belang die twee steden?
0: Ja, nou ten eerste zien zij het dus echt als Spaans grondgebied, ook qua grondwet en alles. Dus zij zien het gewoon echt als een integraal onderdeel van Spanje.
1: Maar zit er een feitelijk belang ook in? Wat heb je daar?
0: Ja, er zitten ook andere belangen. Ten eerste ligt het heel erg strategisch, die twee steden. En vooral Ceuta, die ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Dus daar heb je natuurlijk strategische voordelen, ook bijvoorbeeld militair gezien of qua defensie. als jij daar wat territoria hebt. Economisch gezien zijn er ook verschillende belangen natuurlijk. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen. En voor handel is dat dan ook wel weer heel erg voordelig, bijvoorbeeld. Maar politiek gezien zijn er natuurlijk ook belangen. In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers. Ja. En Spaans grondgebied terug aan Marokko.
1: Ja, dus dat is eigenlijk uitgesloten, als ik u zo hoor, dat dat gaat gebeuren.
0: En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt, dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum, zeg maar, is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
1: Nou is die spanning, denk ik, zomaar tussen Marokko en Spanje niet weg, als het over Polisario gaat en over dat gebied wat omstreden is. Betekent dat zomaar dit weer zou kunnen gebeuren over een tijd?
0: Nou ja, in de toekomst zou ik verwachten dat het op een gegeven moment best wel weer zou kunnen gebeuren. De vorige keer was in 2021 en toen draaide het ook echt om die westelijke Sahara. Spanje heeft toen tijdens de coronapandemie de leider van Polisario opgenomen in het ziekenhuis op het Spaanse vasteland. Marokko was daar natuurlijk totaal niet over te spreken. Nee. Tegelijkertijd had Trump net daarvoor Marokko's claim, zeg maar, op de westelijke Sahara erkend. En Marokko wil natuurlijk dat Spanje dat ook zou doen. En tegelijkertijd heeft Marokko ook toen, dat heet de hele Pegasus-affaire, heeft eigenlijk de spionagesoftware toegepast en daarmee onder andere de telefoon van de premier van Spanje ruim een jaar afgeluisterd. Dus ze hebben ontzettend veel informatie ook van ministers, waaronder de premier, ook kunnen ophalen.
1: Ja. Zeg, tot slot, Sanchez, zou je dat kunnen zeggen, is er al met al, het is chaotisch geweest natuurlijk. Hij kreeg eerst de wind van voren, maar uiteindelijk in Brussel is iedereen lovend over hoe hij het heeft aangepakt. Helemaal niet zo slecht uitgekomen uit deze hele kwestie.
0: Nee, en je ziet eigenlijk ook, je zou toch ook best wel kunnen spreken van een soort, enerzijds een soort paniekreactie. Hè, van, dat komt natuurlijk ook mede door die beelden. Hè. Ja. Het is een soort theatralisering van die chaos. En van wow, er komt nu echt een soort vloedgolf aan migranten die Europa binnenkomen. Ja. Dat wordt natuurlijk zo weergegeven met die foto's. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat natuurlijk verschillende politici daarop inspringen. Hè, van zie je wel. We moeten harder optreden tegen migranten. We moeten Spanje
1: een paar dagen verder
0: uit Schengen gooien. Ja.
1: Is de sfeer toch totaal anders? In
0: en dat is natuurlijk, ik denk ook omdat het natuurlijk binnen zeer korte tijd eigenlijk heel veel van die migranten, die tienduizenden, bijna allemaal zijn ze ook weer terug. Ja. Dus
1: uiteindelijk is het er niet zo slecht vanaf gekomen.
0: Nee.
1: Oké. Okay. Stephanie Massink, hartelijk dank over de kwestie in Ceuta, waar we ongetwijfeld over een tijd
0: ongetwijfeld
1: weer over zullen spreken. Dank je wel voor je komst.
0: Dank je wel.

0: Agda en de Munnik. En tussendoor. Brengt ons bij paus Leo de 14e, want die bezoekt morgen de Italiaanse stad Assisi, geboorteplaats van Franciscus. En daar wordt stilgestaan bij het 800-jarige jubileum van de sterfdag van deze heilige. De paus gaat in gesprek met jongeren van de internationale Franciscaanse beweging. En hier in de studio is Daan van Amelsvoort, 22 jaar, student en geïnspireerd door Franciscus. Dag Daan, van harte welkom.
1: Dag.
0: Jij was de afgelopen week met een groep jongeren in Assisi. Hoe was dat? Wat heb je daar gedaan?
1: Geweldig. Het was een soort van reis en we gingen in de voetsporen van Franciscus. Dus we waren met 6 jongeren en in Franciscaan, dus echt nog een minderbroeder en ook nog iemand van de Franciscaanse beweging.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn dus in de voetsporen van Franciscus gelopen. En we hebben allerlei verschillende plekken bezocht waar Franciscus bijzondere ervaringen heeft gehad. Maar ook is geweest. Hij heeft daar kerken hersteld. En dat hebben we allemaal bezocht.
0: En wat heeft het meeste indruk op je gemaakt?
1: Het meeste indruk was denk ik toch wel juist het derde kerkje wat hij heeft opgebouwd. En dat is nu nog eigenlijk een heel klein kerkje. En toen ik daar binnenkwam, toen voelde je meteen nog die serene sfeer en de spiritualiteit van hem, van de nederigheid, van de armoede. En ondanks dat het zo klein was en de rest allemaal zo groot, vond ik dat...
0: Dat vond je mooi.
1: Vond ik mooi.
0: Ja. Hoe ben jij zelf zo... In aanraking gekomen, begeesterd geraakt door dit gedachtegoed.
1: 2 jaar geleden ben ik in Den Bosch komen wonen. En dan ga je de stad verkennen. En toen kwam ik opeens bij een oud klooster. Ik vond het wel mooi, hè, een mooi gebouw. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar verder, we gingen alleen met kerst naar de kerk. En 2 jaar geleden kwam ik dus bij het klooster aan. En daar stond boven vrede en alle goeds. En dat sprak me aan, dus ik belde van aan de zijkapel aan. En daar kwam een mevrouw helemaal mooi in het prachtig blauw, met blauwe ogen. En die was helemaal blauw, zeg maar. En die verwelkomde mij helemaal van, hallo, wie ben je? En die openheid, dat is gewoon Franciscus. Ja. En zodoende ben ik daar terechtgekomen en ben ik dus op reis geweest naar Assisi.
0: En hoe werkt dat door in jouw leven? Want je bent student.
1: Ja, ik ben student. Nou, het gaat in de hele kleine dingen en in de hele grote dingen. Als je bijvoorbeeld in de trein zit, dan kijk naar de ander. Wie is die ander? Als het bijvoorbeeld heel druk is, probeer als eerste op te staan, zodat de ander kan zitten. Dus uiteindelijk gaat het heel concreet over de andere mensen helpen en proberen voor de ander te zijn. En zo werk ik bijvoorbeeld ook bij een dementenzorg. En dat is gewoon prachtig om de mensen daar mooie laatste levensjaren...
0: Ja, maar dat breng jij zelf in verband met jouw inspiratie door Franciscus.
1: Door Franciscus, ja.
0: Want het is een hele praktische orde ook, hè?
1: Klopt, ze zijn echt in de wereld. Ja. Als in, ze hebben 100 jaar geleden waren er heel veel scholen door Franciscanessen opgericht. Waren er zelfs ziekenhuizen door hen allemaal opgericht. En ook
0: dus
1: nu,
0: niet, ik zou maar zeggen, het klooster gaan, de deuren dicht, de luiken.
1: Ze zijn echt actief. Ja.
0: Naar buiten toe.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Zeg, maar nou zat ik te denken, die paus Leo, die...

0: dat er iets mee moeten. Ja, dat daar iets mee moeten.
1: Ja, en daar tegenover staat die huidige paus, dus die morgen in Assisi is. Die wel in dat luxe gedeelte woont.
0: Klopt.
1: En leeft. Ja. En die zie ik niet in een oud autootje rondrijden.
0: Dat niet. Maar wel, zijn eerste woorden waren: vrede zij met u allen. En hij heeft natuurlijk ook heel veel gesproken over vrede. Hij heeft een nieuw boek geschreven over vrede. Of in ieder geval, het zijn in ieder geval in het Vaticaans en zo. En dus de vrede van Franciscus, die omarmt hij helemaal. En hij is natuurlijk, ja, dus ja, dat.
1: Hmm. En jij studeert, je hebt vrienden om je heen. Met deze Franciscanervrienden ben je daar naartoe gegaan. Ja. Maar jij komt ook met andere jongeren in aanraking natuurlijk, in je studentenleven.
0: Klopt.
1: Merk jij iets van interesse van anderen in dit katholieke gedachtegoed?
0: Nou,
1: want ik ben van de generatie. Wij dachten op een gegeven moment van, nou ja, dat is gewoon een aflopende zaak, die kerk.
0: Ja.
1: Toch? En laat staan mensen die bevlogen raken door dingen waar jij het nu over hebt.
0: Ja, ja. Nou, eerst had ik dat ook. Hè. Je zag het alleen maar grijze mensen in de kerk. Maar als ik bijvoorbeeld nu naar een zondagsmis ga in bijvoorbeeld de grote kerk van Sint-Hertogenbosch, dan is de gemiddelde leeftijd 30, 40. En ook op social media zie je steeds meer opkomen het christendom. Dat zit natuurlijk wel in mijn straatje natuurlijk. En sommigen hebben dat niet. Maar zeker in een snelle wereld waarin we leven, kan geloven houvast zijn. En dat is ook voor mij zo.
1: Ja, en dat haal jij er zelf ook uit, uit wat jij nu zegt. Ik hoorde in de voorbereiding van dit gesprek dat jij heel graag een gebed zou willen laten horen.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Dat is echt de kern van Franciscaanse spiritualiteit. Je kent het hierbij. Ik heb het niet helemaal uit mijn hoofd, maar het gaat als volgt. Heer, maak mij instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmee leven. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. En dat is het gebed. En dat is gewoon de gehele kern van de Franciscaanse spiritualiteit die mij heel erg aantrekt. Ja. En om dat te proberen leven met al je dingen die fout kunnen gaan, dat proberen te leven, dat is mooi.
1: Dat zeg je alles, Daan. Goed. Ik wens jou ook morgen een mooie dag toe. Want dan ga jij op de voet volgen natuurlijk hoe dat allemaal gaat met de paus.
0: Zeker.
1: En dankjewel voor je komst hier.
0: Dankjewel.

0: Found a Vision van David Bowie, van het album Low. Het eerste album van wat later de geschiedenisboeken in zou gaan als de Berlijn-trilogie. Nou, wij praten deze zomer regelmatig over muzikale gebeurtenissen van 50 jaar geleden. Deze maand is het 50 jaar geleden dat Bowie samen met Iggy Pop covers pakte en van Los Angeles naar Berlijn gingen. Het werd het begin van een belangrijke periode in de kunst, maar ook in het leven van Bowie. En ik praat erover met Sven Ratske. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Theatermaker die meerdere shows maakte over het werk van Bowie. Overladen doorlovende recensies. Ik las ze vanavond nog eens even heel snel door. Dichter bij Bowie kun je niet komen. Ik dacht, dit is de uitgelezen man natuurlijk om hierover te praten. Vertel eens, waarom wilde Bowie weg uit Los Angeles?
1: Ja, ik denk dat dat misschien wel zijn dood was geweest als hij daar langer was gebleven. Hij was natuurlijk zwaar drugsverslaafd. Ik denk ook dat het hem leeg zoog. En hij heeft in die latere jaren ook gezegd, Berlijn, dat was eigenlijk een escape. Hij, als hij daar niet naartoe was gegaan, ja, inderdaad, dan hadden we Bowie niet meer mee kunnen maken. En ik denk, het had ook ermee te maken met zijn grote fascinatie voor Berlijn. Vooral van de jaren 20, die tijd van ja, Courtois, Bertolt Brecht. Van misschien ook wel wat hem ook wel kenmerkte, dat het, ja, Berlijn was ook wel een stad die niet zozeer aan schubladen dacht. Dus aan hokjesgeest. En ik denk ook in die tijd, in de jaren 70, was het ook, ja, het werd ook genoemd die insel, het eiland. Het was een plek waar eigenlijk niemand echt wilde zijn. De huizenprijzen waren enorm laag. Er was geen dienstplicht om zo eigenlijk de jongeren een beetje aan de stad te binden.
0: En midden in de Koude Oorlog, hè?
1: Ja, precies. En natuurlijk met een muur ertussen in de DDR. Er was één snelweg die er naartoe ging. En, maar ik denk ook dat ja, de stad, de betonnen stad, de kaalheid en de nuchterheid ook van de Berlijners. Ik zeg ook altijd, daarom vinden de Nederlanders de Berlijners zo leuk. we hebben dat gemeenschappelijk. Ja. They don't care. Daar komt een rockster. Ja, they don't care. En ja, het was voor hem een nieuw begin. En wat je net al zei, daar heeft hij natuurlijk die Berlijnse trilogie gemaakt. Die drie meesterlijke albums, Low, Heroes en Lodger, die ja, revolutionair waren, die anders waren.
0: Ja, dat eerste dat is, denk album, ik ook, Low, dat klinkt heel duister, hè? Waardoor heeft hij zich laten inspireren?
1: Ja, vooral ook natuurlijk door de elektronische muziek, door Kraftwerk. Dat was echt iets compleet nieuws op dat moment. En hij kwam natuurlijk Ziggy Stardust. Dat was natuurlijk wereldfaam. Die heeft hij op het toneel vermoord. En daarna heeft hij, zoals ze dat dan later noemden, Plastic Soul gemaakt in Amerika. En er is een prachtige documentaire over hem, 5 Years... waar je hem ook in zo'n limousine ziet zitten met een pak melk. En waar hij door de woestijn ergens in Amerika rijdt. En ja, ik denk dat hij die rol ook helemaal niet wilde spelen. Want ja, iedereen speelt natuurlijk toch een rol in de stad of the angels van de sterren. En in Berlijn kon hij eigenlijk zichzelf zijn. Heeft daar natuurlijk ook nog een 2-jarige relatie gehad met een Nederlandse, met Romy Haag. Dat was de koningin van het Berlijnse nachtleven, een transseksueel.
0: Hij kon eigenlijk alles doen wat hij wilde.
1: Ja, precies. Ja. En hij kon ook die ontzettende, ja, die inspiratie opzuigen. Kijk, Berlijn is een hele maffe stad. Ik ben net nog in Parijs geweest. Dat is een van de mooiste steden van de wereld. Maar Berlijn is een stad waar alle geschiedenissen eigenlijk, ja, op 10 vierkante meter zichtbaar zijn. De nostalgie van de jaren 20, het Stalinisme eigenlijk, de Tweede Wereldoorlog. Het is daar allemaal te zien. En dan heb je nog die Berlijner zelf.
0: Ja, hey, ja, jij zei net, hij was een fan ook van Bertolt Brecht.
1: Ja, zeker. Ja, dat is denk ik een hele grote inspiratie voor hem geweest. Omdat, kijk, Brecht en Weill, die hebben eigenlijk iets compleet nieuws gecreëerd. Die maakten 3-minuten drama's. Die lieten liederen maken waar een personage in voorkwam. Nou, dat heeft natuurlijk Bowie ook gedaan. Major Tom, een personage die eigenlijk elke 10 jaar weer terugkwam in een andere song. Dat is denk ik ook waarom ik bijvoorbeeld de nummers kan zingen. Omdat het eigenlijk bijna theaterliederen zijn die je een eigen kleur, een eigen emotie kunt geven. En dat is natuurlijk doordat ze gewoon zo goed zijn ook. Maar inderdaad, die vrijheid van Het mixen van genres, wat natuurlijk de componist Kurt Weill, die mixte jazz met klassiek, met blues, met ja, tingeltangelmuziek noem je dat, het cabaret. Dat kon allemaal, er waren geen grenzen. En ik denk dat die vrijheid hem heel erg inspireerde ook.
0: Ja. Een heel klein stukje kunnen we laten horen van die Alabama song.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, dat is Bertolt Brecht, hè?
1: Ja, het mag ook lelijk zijn.
0: Ja. Ja, ik zie je genieten terwijl je dat aan het beluisteren bent.
1: Ja, het is, ik heb net nog een programma vorig jaar gemaakt met een strijkkwartet en ook met die muziek. En die muziek is 100 jaar oud, maar die is nog heel erg levendig. Omdat je inderdaad daarin kan leven, in die muziek. En ik denk, nogmaals, daarom heeft hij heeft ook een hele plaat gemaakt. Baal heet hij, dat is een stuk van Brecht. Dat is toch ook fascinerend dat zo'n internationale popster gewoon dit soort dingen gaat doen en zegt, ik heb daar eigenlijk scheid aan. Ik ga gewoon dit nu doen. Dat inspireert mij. Dat vind ik interessant. En ik denk ook dat zijn laatste werk, Lazarus, Ivo van Hoven, regie. Wat is dat? Muziektheater, een musical. Dat was eigenlijk wat hij altijd wilde maken. Ook als je naar nummers als Live on Mars luistert, dat zijn eigenlijk bijna musical nummers. Maar hele goede musical nummers.
0: Ja, ja. We gaan meteen door naar Heroes. Ook even een stukje luisteren.

0: Ja, mogen we dit het nummer van de vereniging, de hereniging van Oost en West noemen?
1: Ja, zeker. En het grappige is dat het toenertijd eigenlijk helemaal niet zo'n hit was. Het is later pas ook, volgens mij is dat in 81 is die film gemaakt over Christiane F. Dat zegt jou denk ik ook nog wel wat. Ja. Over weer kinderen aan baan of zo.
2: Drugsverslaafde.
1: Ja, heroïnverslaafde prostituee van 14. En daarin zingt hij dat nummer nog een keer.
0: Ja.
1: En daarna werd dat eigenlijk... Ja, het heeft elke keer weer een nieuw leven gehad. En inderdaad, het is... Ja, ik vind het ultieme Berlijn-nummer. Het is in de Hansa-studio's opgenomen. Ja, er is een verhaal dat hij twee mensen, dus Brian Eno en zijn vriendin, zag zoenen bij de muur. En daardoor werd hij geïnspireerd om die regels te schrijven.
0: Waarom verliet hij Berlijn uiteindelijk?
1: Nou, ik denk dat hij altijd nieuwsgierig was naar weer iets anders. En uiteindelijk is misschien ook wel het plafond bereikt. Kijk, Berlijn was toen niet wat het nu is. Het is nu natuurlijk wel echt een internationale metropool. Ja, wat ik al zei, het was toen een eiland. Ik denk dat het een sfeer was die hem toen heel erg aantrok. Maar waar, ja, hij is natuurlijk ook een Engelstalige muzikant. En hij is toen weer hele andere wegen ingeslagen. Uiteindelijk werd hij natuurlijk de grootste popster aller tijden met Let's Dance in de jaren 80.
0: Ja. En als je het zou moeten samenvatten wat Berlijn voor hem betekent en gedaan heeft. Want hij heeft natuurlijk meer gedaan, hè? Muziek, hij heeft ook geacteerd.
1: Ja, ik denk wat ik net al zei, dat het voor hem die vrijheid... als hoogste, grootste inspiratie was van... ik kan doen wat ik wil. Er zijn geen grenzen aangesteld. Kijk, als muzikant, als artiest ben je altijd aan het nadenken... toch, ja, kan ik dit wel doen? Gaat het aanslaan? Kan ik hiervan leven? En dat kwam bij hem eigenlijk helemaal niet als... misschien niet eens in zijn top 10 van gedachtes voor. Ja. Zijn gedachtes waren... eigenlijk is daardoor hij ook een kunstenaar.
0: Dus ja... Mag ik je hartelijk danken. We zetten in de auto op weg naar huis Bowie op. We denken aan wat jij gezegd hebt. Dank je wel dat je dit met ons wilde delen. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucelle Carrasso.

0: 1. Podcast. Docs.
1: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
2: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
3: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
2: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
3: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
1: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
3: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt. Een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
4: Ster.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.